0: meerderheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. Twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden, na een 3-1 zege op Tunesië dat al was uitgeschakeld. Oranje begon voortvarend. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna gebeurde er een tijd lang weinig, totdat Tunesië 9 minuten na rust scoorde uit een hoekschop. Maar al snel vergrootte Oranje de voorsprong weer, toen Van Hekken een hoekschop inkopte. En die 3-1 was de eindstand. Als groepswinnaar moet Oranje in de volgende ronde tegen Marokko. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat waarschijnlijk als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. De Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek.

0: Radio 2. Top 2000 dossiers.
1: Top 2000 dossiers.
0: Dit is NPO Radio 2.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten waren al begonnen aan hun feestweekend toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden mensen met een dagkaart al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. Ze stonden in 1969 op het beroemde Woodstock Festival, waar ze een van de best betaalde acts waren. Een jaar later was Blood, Sweat and Tears de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optrad achter het IJzeren Gordijn. In 1972 begon Clayton Thomas een solo-carrière. In de jaren 80 keerde hij terug in de band. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een hele goede morgen op deze broeierige, let op, warmste nacht ooit. Is dat wel een historisch moment? Het is op dit moment 22 graden en dus code rood. Code rood in de nacht vanwege de hitte. Heb je dat ooit eerder gehoord? De school waar ik werk, die heeft hun deuren voor vandaag al gesloten. Maar voor mijn gevoel is het nog maar zo kort geleden dat de scholen dicht waren vanwege de heftige sneeuwval in januari. Nou, ik denk dat je nu niet meer kan ontkennen dat het klimaat echt aan het veranderen is. Want deze extreme vormen hebben we toch nog nooit eerder gezien. Ja, persoonlijk ben ik de hitte ook wel echt spuugzat. Ik ben een soort van aan het kamperen in mijn eigen huis met mijn kinderen. Ramen en deuren dicht. Nou, voor koken en boodschappen is het ook al te heet. En voor die twee kleintjes is het wel heel zwaar. En ik hoop niet dat de toekomst is dat we de zomer vooral binnen moeten doorbrengen onder een airco. Maar voor nu, deur dicht, ventilator op de hoogste stand en ook de tv aan natuurlijk. Want misschien heb je net wel gekeken naar Nederland-Tunesië. Eindstand 3-1 voor Nederland. En dat betekent dat we door zijn naar de knock-out fase. Komende maandag op dinsdagnacht spelen we dus tegen Marokko. En op dit moment spelen er 4 landen, namelijk Turkije tegen de VS, dat is nu al 0-1. En Paraguay tegen Australië, dat is nog 0-0. Maar goed, van ieder land heb ik dus een liedje onder de sneldoos klaar liggen. Want als jij geen voetballiefhebber bent, ben je gewoon super welkom bij Dagnacht, want hier draait het om muziek. Ik heb me overigens wel verdiept in het voetbal vannacht hoor. Ik begrijp nu eindelijk hoe buitenspelregel werkt. Maar ja, ik ben hem tijdens de hittegolf ook alweer vergeten. Is voetbal typisch iets voor een man? Nou, als het aan Tina Turner ligt wel.
1: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek.

0: Anders hier op NPO Radio 2. En ik krijg een berichtje van André via NPO Luister. Spelen we voetbal? Sinds wanneer heb jij iets met voetbal, Annelie?
1: We willen een goal, we willen een goal, we willen een goal. Zijn de doelpunten die het hem doen?
0: Ja, oké, okay, om eerlijk te zijn heb ik niet heel veel met voetbal. Ik heb wel iets met de sfeer die er omheen hangt. Maar het spel vind ik vaak dermate saai dat ik toch 90 minuten zit te kijken naar wat eigenlijk. Ik weet het niet. Als er mooie reddingen en acties zijn, dan sowieso wel. Maar goed, hey, als Nederland speelt zijn we toch allemaal een tikkie chauvinistisch. En dan vinden we het wel ineens allemaal belangrijk. Maar als je geen voetballiefhebber bent, dan kun je heel goed aansluiten bij dagnacht. Want ja, het gaat hier helemaal niet om voetbal. Ik kijk wel de voetbal, maar ik heb gewoon 4 plaatjes klaar liggen. Omdat op dit moment Paraguay tegen Australië speelt en Turkije tegen USA. En ik heb hier 2 voetbalschermen openstaan. En ja, we gaan dus liedjes draaien uit een van die landen waar een goal valt. Luister even, ik heb deze voor je klaarstaan. We kunnen dus gaan voor Tarkan

als het Paraguay is, dan heb ik dus de originele versie van de Troubadour. Luister. Als je denkt dat Lenny Koer hip was, het is gewoon een koffer. En in het geval van Australië heb ik deze all-time favorite classic. Kylie Minogue. Tussendoor had ik nog Rod Stewart gezet met Do You Think I'm Sexy. Maar hey, er is een call, en van... Oh, ik vind het wel heel leuk dat het van Turkije is. Want stiekem had ik toch wel heel erg zin in deze van Tarkan Simon.

0: berichtje van André via NPO Luister. Spelen we voetbal? Sinds wanneer heb jij iets met voetbal, Annelie?
1: We willen goal, we willen goal, we willen goal. Zijn de doelpunten die het hem doen?
0: Ja, oké, om eerlijk te zijn heb ik niet heel veel met voetbal. Ik heb wel iets met de sfeer die er omheen hangt. Maar het spel vind ik vaak dermate saai dat ik toch 90 minuten zit te kijken naar wat eigenlijk. Ik weet het niet. Als er mooie reddingen en acties zijn, dan sowieso wel. Maar goed, hey, als Nederland speelt zijn we toch allemaal een tikkie chauvinistisch. En dan vinden we het wel ineens allemaal belangrijk. Maar als je geen voetballiefhebber bent, dan kun je heel goed aansluiten bij dagnacht. Want het gaat hier helemaal niet om voetbal. Ik kijk wel de voetbal, maar ik heb gewoon 4 plaatjes klaar liggen. Omdat op dit moment Paraguay tegen Australië speelt en Turkije tegen USA. En ik heb hier 2 voetbalschermen openstaan. En ja, we gaan dus liedjes draaien uit een van die landen waar een goal valt. Luister even, ik heb deze voor je klaarstaan. We kunnen dus gaan voor Tarkan

Uit de bijdagnacht, want het gaat hier helemaal niet om voetbal. Ik kijk wel de voetbal, maar ik heb gewoon 4 plaatjes klaar liggen, omdat op dit moment Paraguay tegen Australië speelt en Turkije tegen USA. En ik heb hier 2 voetbalschermen openstaan. En ja, we gaan dus liedjes draaien uit een van die landen waar een goal valt. Luister even, ik heb deze voor je klaarstaan. We kunnen dus gaan voor Tarkan

En als het Paraguay is, dan heb ik dus de originele versie van de Troubadour. Luister. Als je denkt dat Lenny Koer hip was, het is gewoon een cover. En in het geval van Australië heb ik deze all-time favorite classic. Kylie Minogue. Tussendoor had ik nog Rod Stewart gezet met Do You Think I'm Sexy. Maar hey, er is een call, er is een call. En van, oh, ik vind het wel heel leuk dat het van Turkije is. Want stiekem had ik toch wel heel erg zin in deze van Tarkan Simon.

En als het Paraguay is, dan heb ik dus de originele versie van de Troubadour. Luister. Als je denkt dat Lenny Koer hip was, het is gewoon een koffer. En in het geval van Australië heb ik deze all-time favorite classic. Kylie Minogue. Tussendoor had ik nog Rod Stewart gezet met Do You Think I'm Sexy. Maar hey, er is een call, en van... Oh, ik vind het wel heel leuk dat het van Turkije is. Want stiekem had ik toch wel heel erg zin in deze van Tarkan Simar.

0: to you. Goedemorgen, Cor.
1: Goedemorgen.
0: Hey, jij zegt die kleurcodes en zo en die hitte allemaal, allemaal niet zeuren. Maar wel goed drinken, dat zeg jij wel even als tip.
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel drink jij op een dag dan?
1: Liters? Ja, dit is sowieso. Ik heb een liter of 7, 8 wat eens aan de moeite.
0: Ah, houd toch op.
1: Ik transpireer ook heel veel.
0: 7 of 8 liter drinken op een dag?
1: Ja, ik transpireer heel snel heel veel. Ik word zo voor mijn moeder al.
0: Ik hoor dat jij onderweg bent.
1: Ja.
0: Heb je dan ergens een flesje hangen waar je hem dan in hangt, zeg maar? Als je moet plassen, nee, want 7, 8 liter moet je er ook weer uitplassen.
1: Nee, maar ik kom gewoon mee met mijn klanten. Er zijn wel steeds wel. Dus het probleem
0: ik versta er niks van. Wat zeg je nou?
1: Ik kom op mijn klanten en dat zijn gewoon wc's, dus daar kan gewoon naar het toilet gaan.
0: Oh, oké, maar ik merk al, ik bedoel, ik heb nu hier een fles bij me met zo'n rietje eraan, zo heel hip. En daar heb ik gisteren de hele dag af en toe slokjes uitgenomen. Toen was ik al blij dat ik tot 1 fles kwam, want voor mij is drinken, ik drink altijd heel slecht. Maar toen moest ik echt al wel van 1 fles, denk ik, 5 keer naar de wc. Hoe doe je dat inderdaad met 7, 8 liter? Dan zit je toch bijna alleen maar op die wc?
1: Nee. Normaal is het transpireren heel veel en heel snel.
0: Ja.
1: Dus dit is voor mij meer een noodzaak.
0: Dus je zweet het vooral uit, hè? Begrijp ik het
1: zo?
0: Ja. Oh, oké. Okay. Nou, nee. Misschien moet ik dan wat meer rondjes rond het huis lopen. Dan hoef ik misschien minder te zeiken. Maar ja, zeiken deed ik toch al, hè, over het klimaat. Nee, joh. Ik ben het helemaal met je eens. Het is gewoon heet. En blijf cool. En let een beetje op die oudjes, hè. Misschien kun je boodschap doen voor je buurman of zo.
1: Ja, dat
0: zou iedereen kunnen doen. Hey, ik wens je een hele fijne nacht en ook een hele goede warme dag, Cor.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.

0: zuchten. Met de Culture Club hier in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Er moet mij even iets van het hart. Want jij hebt vast ook wel eens dat je jarenlang een woord of een naam net verkeerd uitspreekt. En dan komt er ineens zo'n moment dat iemand je even heel vriendelijk corrigeert. Ah, dat doet toch wel pijn. Zeker als het je werk is om artiesten aan en af te kondigen. Zit ik hier afgelopen maandag heel zelfverzekerd Tovelo te zeggen. Maar op mijn producer Jarno ineens zegt: je spreekt het uit als Tovelo. Is dus Zweeds. Maar goed, heeft blijkbaar niemand me eerder verteld. Maar het mooie is, zij schijnt dus zelf mensen ook niet meer te verbeteren als ze het verkeerd zegt. Ja, ze heeft dus nu ook een filmpje op TikTok geplaatst waarin ze even zegt hoe je het precies moet uitspreken. En ze helpt je gewoon even een handje erbij.
1: The Swedish way is Tovelo. The international way that I embraced is Tovelo. So you can think of it as voulez-vous Tovelo. But I will still answer to Tovelo. I say it sometimes to make sure that people know what the fuck I'm talking about. But, you know, keep the discussions going. It's interesting.
0: Okay, ik ga het nu voor eens en altijd met je goed maken. Let op. Ik ga het dus aankondigen op mijn beste Zweeds. God morgon. Du lyssnar på Radio 2. Här Tovelo met Stomai de Fleur.

0: In de categorie altijd goed, Robbie Williams hier op NPO Radio 2. Hey Dennis.
1: Ja?
0: Jij zit hier op het plekje van Jarno. Jarno moest zo nodig naar Parijs met deze hitte. Lekker de zon zoeken.
1: Hoe warm is het in Parijs?
0: Ja, het is daar volgens mij overdag gewoon 40 graden nu ook.
1: En dan is een warme stad.
0: Code donkerrood.
1: 37 graden ook vandaag daar.
0: Jarno heeft dus voordat hij vertrok nog even een jingle gemaakt. Moet je even horen wat jij hiervan vindt, hè? Het is

0: De boodschap is natuurlijk goed, hè? Wat is de ultieme plaknachtplaat in deze warmste nacht ooit?
1: Sorry, dat krijg ik van
0: ja, dat snap ik inderdaad. Maar goed, Jarno heeft dit gemaakt met zijn grote vriend AI. En ja, dit is natuurlijk een jingle van niks eigenlijk. Maar Jarno hoort het toch niet.
1: Nou, ik moet zeggen, het gevoel zit er goed
0: in. Ja, zeker.
1: De zang is even...
0: Maar moet je even lekker even achteroverleunen. De vraag is dus... Wat is de ultieme plaknachtplaat die jij op dit moment wil horen? Want wat past het beste bij... Ja, een kamer die misschien wel op 27 graden hangt. Of misschien wel 30, zoals het bij mij was. Waar moet jij aan denken, Dennis? Heb je even iets om... even
1: nou ja, ja,
0: inspiratie?
1: Ik begin gelijk te denken aan Joe Cocker.
0: Oh. Ga jij je uitkleden?
1: Nou, ik laat het kleren aan, denk ik.
0: En je hoed op.
1: Mijn hoed op.
0: Nou ja, het is dat hier webcams hangen. Anders had ik me denk ik van de hitte wel uitgekleed.
1: Oeh.
0: Maar dat doen we niet. Dat doen we niet. We houden ons kleren gewoon aan.
1: Hey, jammer.
0: Ah joh, houd toch op. Je valt er helemaal niet, vrouwen.
1: Nee, dat is waar.
0: Oké. Okay. Goed. Ik hou mijn kleren aan. Net als Somber, want die had er ook helemaal geen zin in. Maar wat wil je horen? Laat het

0: met Hey Jude van de Beatles.
1: Het is zo verdomd heet. Ik lig heel de nacht in het zweet.
0: Ja, ik kan dus niet tegen verkeerde klemtonen, let op.
1: Het water loopt uit mijn bilna.
0: Loopt water uit je bilna trouwens?
1: Wat is de ultieme plak? Nacht, plak.
0: Water loopt er toch doorheen, Bartel, of loopt het eruit?
2: Allemaal doorheen.
0: Ja, toch? Doorheen, hè? Nou, we moeten toch even, ja, als Jan nou weer terug is uit Parijs, even deze tekst nog een beetje tweaken voor als er nog eens een plaknachtplaat is. Hoe is het met jou met de hitte? Is het te doen, Bartel?
2: Het is nu 23 graden hier in het zuiden.
0: Oké, en hoe houd jij je hoofd koel?
2: Ja, eerst toetje eraan en dan alles dicht over thuis.
0: Nou.
2: En dan proberen een beetje te slapen overdag.
0: Oké, ja, precies. Ja, nou, dan heb je ergens hebben we dan ook weer het geluk dat wij 's nachts werken, toch? Dan slapen we als het te heet is. En dan maken we nu gewoon een beetje normale temperaturen mee.
2: Dat klopt.
0: Ja, hey, je hebt een plaatje aangevraagd in de categorie plaknachtplaat. Hoe kwam je bij deze? Want ja, ik weet niet of jij mijn stemlijstje van de top 2000 ergens hebt opgeslagen, maar deze staat er al jaren in. Dus ik veerde omhoog hier in deze stoel. Hoe kwam jij bij deze?
2: Ja, van de film zelf, Dirty Dancing, dat is niet zo gezoen.
0: Jij hebt ook Dirty Dancing gekeken.
2: Ja, die heb ik al regelmatig gezien. Tenminste, daar ken ik hem van.
0: Ja, en om precies te zijn, welke scène uit Dirty Dancing hebben we het dan over?
2: Dat ik zo even niet weten.
0: Nou, ik zal jou vertellen. Dit is de allereerste vrij scène tussen Patrick Swayze en, hoe heet ze, Baby natuurlijk. Bedankt voor het aanvragen, Bartel. Ik zit helemaal weer in die film. Dankjewel. Lekker zeg.

0: Radio 2.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek.

Welkom bij Dag Nacht en natuurlijk hartelijk vrijdag. Vrijdag 26 juni. En onthoud die datum goed, want deze dag zou wel eens de geschiedenisboeken in kunnen gaan als de warmste dag ooit. Temperaturen tot wel 40 graden heb ik net gehoord. Daarom ook code rood voor het grootste gedeelte van ons land. Dat betekent ramen dicht, gordijnen dicht, veel water drinken, blijf uit de zon. Veel scholen zijn ook al uit voorzorg dichtgegaan en ga dus alleen de weg op als het echt nodig is. En ons advies is natuurlijk de radio aan. Maar dat is gelukt als je dit tenminste hoort. Annelie hier tot 6 uur op het plekje van Sam. Die is vandaag vrij. We hadden geruild. Gerolen, zeg ik ook wel eens. Maar dat durf ik nooit hardop te zeggen. Maar ik blijf hierbij tot 6 uur. En ik bied je wat afleiding en wat afkoeling met fijne liedjes. Eerst even kijken wat deze tropische dag ons verder nog gaat brengen. In Assen begint vandaag het motorweekend van het jaar. Namelijk de Dutch TT. Die gaat officieel van start en om 10:45 is de eerste vrije training in de MotoGP. Duizenden motorliefhebbers die rijden vandaag die kant op om lekker een beetje branders te kieken. Oh nee, motors natuurlijk, sorry. En Gijs Hakkert, ja, die kan natuurlijk zijn geluk op, want die heeft dinsdag zijn motorrijbewijs gehaald. Maar let op Gijs, ook voor jou, er is een hitteprotocol opgesteld. Want ook het TT-circuit houdt rekening met extreme temperaturen. Verder vandaag, in het kader van Oranje, heb ik het niet over voetbal, maar over het Koningshuis. Prinses Alexia die blaast vandaag 21 kaarsjes uit. Nou, misschien krijgt ze wel een privé-optreden van Antoon. En het is natuurlijk vrijdag, dat betekent nieuwe muziek. En ik heb even een, toen ik hier naar de studio reed, even wat geluisterd in een New Music Friday. Maar laat ik je even voorstellen aan wat fijne tracks. Allereerst even de nieuwe van The Rolling Stones. Hey.

0: Dennis, dit is wel een joekel, of niet? Ik schrik ervan gewoon, hoe hard hij is.
1: Ik had in heel... Hij begint heel rustig, dus dat had ik eerst geknipt. Maar dat duurde heel lang, dat
0: stukje. Ja, nee, snap ik. Hij is hard, maar goed.
1: Goedemorgen.

Snicks van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf vanmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze artiest is van de

0: Radio 2.
1: Live vanaf Concert at Sea.
2: Ja, die ga je daar vanmiddag zien als je daar bent. En anders moet je gewoon de radio aanhouden. Want Radio 2 is daar natuurlijk bij. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn tijdlijn stroomt helemaal vol met al die jaloersmakende beelden, zeg. Wel natuurlijk ook echt heet daar. Maar hey, zij zitten in Zeeland, dus dat is geen code rood. Dus daar gaat het feestje gelukkig hartstikke door. Als je er niet bij kan zijn, hou lekker de radio hou hem lekker aan, want Radio 2 gaat er verslag van doen. En wat heel leuk is, vanavond vanaf 10:30... dan hoor je het hele concert van Suzanne Freek live. Zaterdag hoor je het concert van Bluff helemaal. En ook die Miga die je dus net hoorde, ga je daar vandaag zien. Dus, radio aan, zorg gewoon dat je lekker je hoofd koel houdt. Drankje erbij, dan maak je concertatie gewoon ook helemaal mee. Wacht, ik word even gebeld. Ja, hallo? Met wie spreek ik?

de Lille van Hazel Sister Train hier op NPO Radio 2. We hebben ze van, ja, vind ik, volledig omarmd hier bij NPO Radio 2. En ik hoop jij ook. Ik heb het over de band Nothing But Thieves. En ik denk dat ik weet waarom jij en ik hun muziek zo kunnen waarderen. Want kijk, je kunt als artiest natuurlijk gewoon een plaat maken en hem zo goed mogelijk inzingen. En dan maar hopen dat mensen het leuk vinden. Maar de mannen van Nothing But Thieves die pakken het echt anders aan. Bij elk nummer dat zij maken, stellen ze zichzelf de vraag: heeft dit nummer een ziel? En laat je ze ook echt iets voelen? En zo'n plaat maken kost gewoon tijd. 5 maanden lang hebben ze zichzelf helemaal opgesloten in de studio om nieuwe muziek te maken. En dat die nieuwe muziek ziel heeft, ja, dat is zo. Want ze lieten het vorige week in een akoestische versie horen bij de buurtjes van Jan-Willem Sartop. En luister even hoe dat klonk.

worden. En meer niet. Het geeft zoveel kracht. Het geeft mij kracht. Het geeft me energie. Die prachtige akoestische versie van de nieuwste hit Evolution. En het hele fragment is te kijken via radio2.nl.

0: Dit is zo'n heerlijk pianootje om mee op te starten. Jessie, wou ik zeggen, hier op NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: Ik werk overdag als docent muziek op een middelbare school. Die middelbare school is overigens morgen dicht. Of vandaag, moet ik eigenlijk zeggen. Net als heel veel andere scholen. En ja, ik heb iemand meegenomen van die school. Want ja, die was toch vrij. Dus ik heb hem meegenomen. Collega Jan, goedemorgen. Oh, wacht. Hier zit je. Waar zit je? Waar hang je uit? Heb ik nog een pc over? Is die aan? Nee?
2: Dit ben ik.
0: Oh, wil je anders even op het plekje van Dennis gaan zitten?
2: Kom erbij, Jan.
0: Kom erbij, Jan. Spannend dit, zeg. Hallo Jan, oké, dan zal ik je even opzetten. Zeg Jan, jij zei, ik wil wel eens een keer meekijken in die nacht van Radio 2. Want je vertelt allemaal hele sterke verhalen op school over de radio. Of dat even bij jou, kloppen die verhalen? Want nu kun je ze even checken.
3: Ja, die verhalen kloppen echt enorm.
0: Ja, wat zeg ik dan op school allemaal erover?
3: Nou, op school ben je natuurlijk een hele inspirerende muziekdocent.
0: Oh, ga door.
3: Maar wat vooral heel mooi is, is dat jij eigenlijk geen geheim van maakt dat jij een radio-dj bent.
0: Nee.
3: En het hele mooie is ook, ik heb met jou ook zo'n workshop gedaan, hè?
0: Een radio-workshop, ja.
3: En dat was echt heel tof. En om dit nou gewoon in live mee te maken, eigenlijk zouden iedereen, alle leerlingen dit een keertje moeten meemaken.
0: Ik vind het zo leuk. Ga door. Nee, goed, maar wat wel grappig is, het is natuurlijk twee banen, het is echt anders. Is de radio-Annelie anders dan de school-Annelie?
3: Ik kan het zeggen dat het echt totaal niet zo is. Jij bent gewoon, Annelie is Annelie.
0: Ben ik overal hetzelfde? Is dat een goed teken of is dat eigenlijk geen goed teken?
3: Wat mij betreft een heel goed teken, Annelies.
0: Oké. Goed zo. Ja, we hebben nog iets. Ik zit hier even ondertussen weer wat anders te doen. Ja, ik moet even. Ik ben aan het multitasken. Dat gebeurt op school ook, hè? Dat is niet anders met leerlingen voor de klas.
3: Het is alleen maar improviseren.
0: Hier, precies. Ik heb afgelopen week met de schoolband. Daar zit je overigens niet in, Jan. Misschien komt er nog een vacature vrij in mijn schoolbandje voor collega's. Hebben een optreden gegeven in de aula. Puur om leerlingen een beetje te stangen. Want leerlingen vinden het super awkward als wij als docenten op school gaan optreden. Zal ik even. Ja, want Renzo die vroeg al. Wanneer laat je nou even wat horen, Annelie? Nou, daar komt hij dan. Oh nee. Dit is mijn collega Jelle. Werkt bij scheikunde. Nou ja, ik kan zeggen, dit swingt toch best wel behoorlijk, of niet? Ja, toch? Ja, dus dit doe ik overdag. Dat is weer heel wat anders dan de nacht. Maar hey, het is wel allemaal muziek. Zometeen gaan we tussen de regels spelen. En heb ik drie glijerige saxofoonsolos voor je klaar liggen. Die precies passen bij de warmste nacht. Van misschien wel ooit. Wil je meedoen? Laat het weten via NPO Luister.

0: Raining Season, Dua Lipa.
1: Tussen de regels.
0: Overdag dus als docent muziek heb ik... ik focus me altijd op muziek, nooit zozeer op tekst. En dat vind ik ook best wel jammer, want doordat ik de teksten niet luister, gaat er best wel veel langs me heen van muziek. En dat vind ik best wel jammer, dus ik ga een beetje focussen op teksten. Maar wat er bij mij dus altijd meteen soort in mijn bovenkamer wordt opgeslagen in een laadje waar je echt totaal niks aan hebt, zijn altijd solo's van liedjes. Ja, je kunt er niks mee, je kunt ze hooguit meeneurien. Maar goed, wat heb je eraan? Het is op zich wel gezellig. Renzo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annelie.
0: Goedemorgen. Ben jij een tekstluisteraar of een muziekluisteraar?
2: Ja, beide.
0: Oh. Nou, dat is veel beter dan een van de twee. Dus jij krijgt muziek vol binnen, zeg maar. Alles, alle facetten.
2: Ja, nee, bij sommige nummers is gewoon de melodie is gewoon prachtig. En bij andere is juist de tekst weer heel mooi.
0: Ja. Ja, zo is het. Nou ja, nu
2: en soms komt het samen en dan heb je helemaal een prachtig nummer.
0: Ja, dat is zeker zo. Net als die opname van mij net. Jij stuurde, ik vind hem nog niet zo slecht klinken, mijn volare.
2: Nee.
0: Nee, nou, mooi. Mijn leerlingen die keken overigens wel echt zo... De telefoons zijn tegenwoordig verboden bij ons op school. Maar ze keken wel echt zo van... Oh, dit is echt... Moet je die ene van wiskunde zien? Die speelt basgitaar. Oh my god.
2: Dat snap ik wel.
0: Dan is ons doel op zich al bereikt. Je bent midden in Tussen de Regels beland. We gaan nu wel solo's raden. En ik heb drie glijerige saxofoonsolo's voor je uitgekozen. Die jij mag gaan raden. En dit is de eerste, Renzo. Komt-ie.

0: Ja, heb jij een idee welke dit is?
1: Ja, ik heb een idee. Het ligt op het puntje van mijn tong. Met dat het hele spelletje natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik kom er niet op.
0: Nee, artiest misschien?
1: Nee.
0: Nee, sorry. Nee, nee. Oké, nou gaan we toch even de tweede proberen.

0: Ook echt een glijer, jongen. Komt deze je bekend voor?
1: Ja, ook dat. Maar het is wel heel slecht. Maar hier kom ik ook niet op.
0: Ik deed eigenlijk ten onrechte deed ik die andere. Zullen we dan gewoon voor

0: dan zingt hij altijd?
1: Ja, dat weet ik dus ook niet.
0: Oh.
1: Ja, het is wel allemaal jaren 80.
0: Ja, getver de getver. Zal ik je vertellen wat het was? We hadden eerst Spandau Ballet met True. Daarna hadden we In Excess met Never Tear Us Apart. En daarna had ik Eric Carmen van Hungry Eyes. Allemaal categorie
1: glijden. Dat heb ik echt niet geweten.
0: Oh, oké. Okay. Nou, maar is er wel eentje van de drie die ik voor je mag draaien? Mag jij kiezen welke het wordt?
1: De eerste.
0: Gaan we voor Spandau Ballet. Nou, als dat niet een plaknachtblaad is, toch?
1: Precies.
0: Ja, dan glij je zo je bed uit.
1: Ja, zo, of in zometeen.
0: Ja, of in. Jij gaat er nog in. Nou, ik heb dus wel een lifehack sinds gisteren. Als je naar bed gaat met dit weer. Even douchen, koud douchen. Je op laten drogen. En dan eventjes, terwijl je nog een beetje druppeltjes op je lijf hebt, even voor de ventilator staan. Dan heb je het gewoon super koud.
1: Dus, ik zet gewoon mijn airco aan en dan is het in de muur van 25 graden.
0: Renzo, doe ermee wat je wil. Ik wens je een hele fijne nacht dan zometeen.
1: Ja, dankjewel.

Neil Young, Heart of Gold, hier op NPO Radio 2. Ik wens je een hele fijne dag. Jan-Willem Chartop staat alweer voor je klaar. En let op, code rood vandaag. Blijf binnen. Ga niet weg als het niet nodig is. Gewoon de radio aanzetten en lekker meeluisteren naar Concert at Seasonmiddag. En alvast een heel fijn weekend. Hoi!

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Jan-Willem. En ook goedemorgen Jeroen.
4: Hallo Tim.
3: Hi, moest je ook. Jullie zijn lekker naar werk geglibberd vandaag.
4: Zeker.
3: Door jij gezweet.
4: Nou, ik denk dan iedere keer, weet je wel, als het 37 graden is op de ene dag en 40 op de andere dag, dan scheelt dat in principe 3 graden. En als we het gisteren hebben gered, redden we het vandaag ook.
3: Maar dat is wel een soort magische grens, hè? Ik bedoel, op een gegeven moment wordt het echt warmer door je lichaamstemperatuur, is het echt akelig, denk ik. Maar ja, ik heb er niet voor gestudeerd.
4: Ja. Ik denk als je rustig aan doet en lekker veel water drinkt en je niet al te druk maakt, Tim, dan komt het helemaal goed vandaag.
3: Ik was het vandaag niet van plan, want de vrijdagochtend is een leuk bruggetje. Die gaat normaal gesproken niet echt heel erg chaotisch verlopen. We houden natuurlijk wel nauwlettend in de gaten. Rijkswaterstaat heeft aangeraden om alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Dus nou ja, bij deze dat herhaal ik hier even. Maar goed, dus als je de weg op gaat, ga vooral voorbereid op pad. Neem dus water mee, een powerbank als je toch even weg moet melden of zo. En gek genoeg, die paraplu, heb je een beetje schaduw onderweg, mocht je onverhoopt met pech langs de weg komen te staan.
4: Tim, dankjewel. Goeie tips en tot zometeen.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: worstjes. Nee, dank je wel.
9: 20 worstjes.
8: Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
17: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
18: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Jan Willem start op.
19: BNN Vara.
20: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: Welkom in Hilversum, en niet vanuit Kansas City. Ik moet zo lachen met die voetbalcommentatoren. Die dan heel vaak de wedstrijd vindt dan plaats in Kansas City van het Nederlands elftal. En het dan ook op die manier uitspreken. Kansas City.
1: Ja, nou, dat is
0: toch leuk. Ja, ik zou het ook niet kunnen maken. Ja, dit is Madonna. Ja. Dit is Madonna. Ja, we hebben begonnen met de Simple Minds. Ja. Simple Minds. En Waterfront, wat natuurlijk hartstikke lekker is met deze temperatuur. Lekker aan de waterkant. En nog fijner als je er af en toe in kan springen natuurlijk. Welkom op vrijdag, 26 juni.
1: Ja.
0: Even voor de cijferfetischisten. 26-02-2026. 26-02-2026. Dat is heel veel 02 en heel veel 26.
1: Maar volgens mij is het 26-06.
0: 26-06-26.
1: Ja.
0: 26-06-26.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is heel goed, maar daarom ben je ook een cijferfetischist.
1: Zeker, dat ben ik. Ik ben de cijferfetischist van dit radioprogramma. Ik zat net ook al naar de temperaturen te kijken. Dat vind ik ook heerlijk om te doen.
0: En wat zou jij doen op 26-06-26?
1: Dan zou ik heerlijk in een radiostudio gaan zitten met een grote beker koffie erbij. En mijn favoriete radiocollega Jan-Willem Roodbeen. En dan tegen de mensen zeggen, mensen,
0: goedemorgen.
1: Warme dag, goedemorgen. Wat heerlijk dat je erbij bent.
0: Jij moet niet aan trouwen denken bij 26-06-26.
1: Nee, zover ben ik nog niet in mijn leven. Daar ben ik nog veel te jong voor.
0: Zijn veel mensen die dat wel denken? Veel mensen die trouwen vandaag.
1: Ja, dus heel lekker, veel
0: je hebt een lekker heet begin van je huwelijkse leven.
1: Ja, ja.
0: Ja, het was de allerwarmste nacht ooit. In Westdorp in Zeeland is het bijvoorbeeld nu al boven de 24 graden. Wat natuurlijk lekker is, want dan heb je de zee in de buurt.
1: In het oosten van Groningen is het maar 14 graden. Hoe vind je dat? Dat is toch een groot verschil.
0: En dan is de grote vraag, waar ben je liever op dit moment?
1: Nou, dan zou ik liever in het oosten van Groningen zijn.
0: Groningen,
1: ja, lekker alle raampjes open, lekker alles even een beetje door laten luchten.
0: Nou, ik ben wel van Westerdorp hoor, lekker.
1: Vanwege code rood, het zal je niet ontgaan zijn, het is weer alarm vandaag. Blijven in het hele land eigenlijk alle scholen, pretparken, restaurants en zelfs de zwembaden dicht. Gaat een heleboel niet door. Bij de rechtbanken stoppen ze eerder, er wordt op sommige plekken geen post bezorgd. En het was een oranje-blauwe nacht. Die begon natuurlijk met de Oranje Mars gisteravond in Kansas City. Kleurde helemaal oranje. 22.000 mensen liepen mee, allemaal in het oranje. Maar niet allemaal Nederlanders. Want op Kansas City TV...
0: Kansas City TV.
1: Kansas City TV was vooraf een soort uitleg... voor als je als Amerikaan mee wilde lopen, zeg maar.
2: Dutch fans say in previous cities some locals went the wrong way, caused some confusion. We don't want that here in KC. So if you were joining, you need to learn it now. Stand up if you need to. Lynx is left, people. Rex is right.
0: In principe is Rex en right natuurlijk makkelijk te onthouden. En Lynx is left. Hè?
1: En als je helemaal mee wilt doen als Nederlander, dan heb je niet over Kansas City, maar over KC, zoals deze mevrouw zei.
0: Hoe is het met KC?
1: Ja, dat was een KC.
0: Nederland heeft gewonnen natuurlijk van Tunesië. Ik zeg natuurlijk, omdat Tunesië niet per se het beste voetballand is. Het was binnen 7 minuten al 0-2.
3: En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobbey.
0: Wat zou jij doen op 26-06-26?
1: Dan zou ik heerlijk in een radiostudio gaan zitten met een grote beker koffie erbij. En mijn favoriete radiocollega Jan-Willem Roodbeen. En dan tegen de mensen zeggen, mensen,
0: goedemorgen.
1: Warme dag, goedemorgen. Wat heerlijk dat je erbij bent.
0: Jij moet niet aan trouwen denken bij 26-06-26.
1: Nee, zover ben ik nog niet in mijn leven. Daar ben ik nog veel te jong voor.
0: Er zijn veel mensen die dat wel denken. Veel mensen die trouwen vandaag.
1: Ja, dus heel lekker veel
0: je hebt een lekker heet begin van je huwelijkse leven.
1: Ja, ja.
0: Ja, het was de allerwarmste nacht ooit in Westdorp in Zeeland is het bijvoorbeeld nu al boven de 24 graden. Wat natuurlijk lekker is, want dan heb je de zee in de buurt.
1: In het oosten van Groningen is het maar 14 graden. Hoe vind je dat? Dat is toch een groot verschil.
0: En dan is de grote vraag, waar ben je liever op dit moment?
1: Nou, dan zou ik liever in het oosten van Groningen zijn.
0: Groningen,
1: ja, lekker alle raampjes open, lekker alles even een beetje door laten luchten.
0: Nou, ik ben wel van Westerdorp hoor, lekker.
1: Vanwege code rood, het zal je niet ontgaan zijn. Het is weer alarm vandaag. Blijven in het hele land eigenlijk alle scholen, pretparken, restaurants en zelfs de zwembaden dicht. Gaat een heleboel niet door. Bij de rechtbanken stoppen ze eerder. Er wordt op sommige plekken geen post bezorgd. En het was een oranje-blauwe nacht. Die begon natuurlijk met de Oranje Mars gisteravond in Kansas City.

0: Dat is toch een groot verschil.
1: En dan is de grote vraag, waar ben je liever op dit moment?
0: Nou, dan zou ik liever in het oosten van Groningen
1: liever
0: zijn.
1: In Groningen,
0: lekker alle raampjes open, lekker alles even een beetje door laten luchten.
1: Nou, ik ben wel van Westendorp hoor, lekker.
0: Vanwege code rood, dat zal je niet ontgaan zijn. Het is weer alarm vandaag. Blijven in het hele land eigenlijk alle scholen, pretparken, restaurants en zelfs de zwembaden dicht. Gaat een heleboel niet door. Bij de rechtbanken stoppen ze eerder. Er wordt op sommige plekken geen post bezorgd. En het was een oranje-blauwe nacht. Die begon natuurlijk met de Oranje Mars gisteravond in Kansas City. Kleurde helemaal oranje. 22.000 mensen liepen mee, allemaal in het oranje. Maar niet allemaal Nederlanders. Want op Kansas City TV...
1: Kansas City TV.
0: Kansas City TV was vooraf een soort uitleg... voor als je als Amerikaan mee wilde lopen, zeg maar.
2: Dutch fans say in previous cities some locals went the wrong way, caused some confusion. We don't want that here in KC. So if you are joining, you need to learn it now. Stand up if you need to. Lynx is left, people. Rex is right.
1: In principe is Rex en right natuurlijk makkelijk te onthouden. En links is left. Hè?
0: En als je helemaal mee wilt doen als Nederlander, dan heb je niet over Kansas City, maar over KC, zoals deze mevrouw zei.
1: Ja. Hoe is het met KC?
0: Met zijn sunshine band.
1: Nederland heeft gewonnen natuurlijk van Tunesië. Ik zeg natuurlijk omdat Tunesië niet per se het beste voetballand is. Het was binnen 7 minuten al 0-2.
3: En daar gaat de volgende al. En nu maakt hij hem wel zelf, Brian Brobbey. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal. En die doelman van Tunesië, die wil naar huis. Derde goal, dit toernooi voor Brian Brobbey. Doelpuntenmachine op dit wereldkampioenschap voetbal. Waar gaat dit heen vanavond?
1: Valt je niet op in het commentaar dat hij zegt... deze keer maakt hij hem zelf, Brobbey?
0: Nee, wat...
1: Het was de tweede goal van Nederland. En de eerste goal die was in principe voor Brobbey bedoeld. Alleen er stond een Tunesier tussen. En die schoot uiteindelijk in zijn eigen goal. Dat was de eerste goal in de wedstrijd.
0: Dat is ook niet leuk.
1: Dat is echt niet leuk. Nee. Voor die man. Ik vond het ook niet leuk voor Brobbey, want de bal was voor hem bedoeld. Dus dat is niet helemaal eerlijk. Ja. Maar uiteindelijk werd het ook een doelpunt. Het is uiteindelijk 1-3 geworden. Nederland is groepswinnaar. Uiteindelijk zakte die wedstrijd toch ook wel een beetje terug qua energie. Dacht Ronald Koeman ook van jongens, we hebben gewonnen. Rustig aan. Het is een warme nacht.
0: Ja.
1: Curaçao heeft de laatste groepswedstrijd verloren met 2-0 van Ivoorkust. Dus moeten ze naar huis.
0: Ja, dat is jammer.
1: Ja. Maar wel met opgeheven hoofd natuurlijk, hè. Moet je horen? Wacht even. Ilo Roem. Roem, want ik dacht, het is misschien wel toepasselijk. Dan mag jij even later vertellen wat dit is.
0: Ja, dit is
1: want het
0: leuk.
1: Heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken.
4: I think overall we can be really proud, you know. How far we came. What we showed the world. The whole world knows who we are. Everybody's proud for Curaçao.
0: Ja,
1: everybody's proud for Curaçao. You never walk alone. Ilo Roem die heeft natuurlijk 15 reddingen in één wedstrijd gehad laatst. Hè? Dus deze doelman gaan wij nooit vergeten. Die heeft zichzelf goed op de kaart gezet. En wat is dit?
0: Wat hoor ik nou? Lee Towers. Dit is, Lee Towers op de radio is natuurlijk altijd leuk. Maar nu helemaal, want hij heeft nieuwe muziek uitgebracht. Nou, dan denk je, deze kende ik al.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Maar hij heeft You Never Walk Alone nog een keer uitgebracht met William Jans. Dat is eigenlijk de Nederlandse Julio Iglesias.
1: Ja. Nou, die vind ik wel heel goed trouwens.
0: Even William Jans.
1: Ja, leuk. Ja. Ja, zo komt het allemaal mooi samen. Ja.
5: Jouw startnummer.
0: Ik ga naar huis.
1: Wij zijn ook trots op de mensen in Curaçao. Waarom ga je naar huis?
0: Nou, omdat ik dit heb verteld. Ik denk, we hebben alles gehad.
1: Alles gaan we nog niet alles gehad. Er komt nog heel veel aan. Ja, je mag wel naar huis. Ja, het is code rood.
0: Ik blijf helemaal zitten. Ik ga helemaal nergens heen.
1: Er zijn heel veel mensen die code rood aangrijpen om even helemaal niks te doen vandaag. Hè?
0: Nee, maar dat lijkt me...
1: Zelfs restaurants en terrasjes zijn dicht.
0: Ik hoorde het net op de radio, Ik vind het een heel goed argument om gewoon lekker niks te doen en lekker binnen te blijven.
1: Normaal zijn mensen die gooien hun zwembad dicht. Waarom gooi je je zwembad dicht met warm weer?
0: Nou ja, omdat je niet wil dat mensen in de open lucht in 40 graden met factor 100 rondlopen.
1: Jongens, het is ijskoud. We doen de ijsbaan dicht. Dat doe je het. Nou, maar goed. Goedemorgen. Als jij denkt, ik wil een startnummer horen, dan mag dat. Jouw startnummer meer dan welkom. Lekker begin van je dag via de app. Schieten wij wat vuurwerk de lucht.

0: Katy Perry en Firework, hartstikke gevaarlijk natuurlijk met deze droogte, maar wel lekker. En veel mensen dachten in eerste instantie...
1: Nee.
0: Katy Perry en Firework, ze klinkt zelf ook een beetje als een gillende keukenmeid. Maar die had het mooi mis, want ze bleek een duizendklapper.
1: Ja, ja. Die blijft gewoon lekker klappen.
0: Hoe is het onderweg? Rustig, denk ik.
1: Het is nu nog rustig. Wel een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Nederweert is dat. Daar is het over een heel stuk stilstaan. Vanaf Kelpen-Oler is dat al met nu een kwartier vertraging.
2: Jan Willem, start op. I won't fall. De beste muziek in de morgen.

0: afsluiten op Consolatie. Wat was dat mooi en allemaal te volgen hier op NPO Radio 2. Wat een feest is dat, hè? En vanavond zit je gewoon vooraan. Als je geen kaartjes hebt voor Consolatie of het gewoon te warm vindt op de Brouwersdam of te laat was, dan zit je gewoon weer vooraan bij je radio. Huppatee, in je achtertuin of op je balkon. Weet je wat, Tuinezie, op balkon. Ja. Overal is het te volgen. En dat is te gek. Ja. En ik vind de sfeer ook leuk. Ik heb met zoveel plezier geluisterd gisteravond. Ja. Dus vanavond ook weer Radio 2 op Consolatie. Dit was Direct en Won't Fall.
1: Jouw startnummer.
0: Inge, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Willem en Jeroen.
3: Hey, Inge. Hallo.
2: Hi, nou, één ding
0: is zeker, ondanks de hitte gaat iemand een liedje zingen voor Inge.
2: Dat is hartstikke fijn, dankjewel.
0: En weet je ook hoe de man heet die zingt, of niet?
2: Volgens mij was hij met Daniel, maar dat weet ik niet zeker.
0: Daniel?
2: Dat dacht ik.
0: Maar niet iets met Josh? Josh?
2: Oh, het zou zomaar kunnen. Ik heb alleen maar Armin van Buuren onthouden.
0: Dat vind ik altijd wel een beetje sneu. Want vaak vragen die dance-dj's, producers, hele goede zangers en zangeressen. Die dan ook heel veel van het werk opknappen, voor mijn gevoel. Want zij maken toch dat nummer aanstekelijk. En verder Kees vaak helemaal niet.
2: Ja, ik ben echt heel slecht in. Dus,
0: Maar gelukkig hebben wij Alfred van de Weetjes, de man die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken.
3: Hij is wel druk aan typen.
0: Nou, die had het al lang weer in de gaten. Hoe heette die man?
3: Josh Cumby.
0: Josh Cumby. En waar kunnen we die man verder nog van kennen, die Josh Cumby?
3: Ja. Nou, is niet een super, super bekende man. Hij heeft nog een ander liedje gedaan met Armin. Onder andere heet dat liedje Don't Give Up On Me. Maar aan jullie gezichten te zien, bleef het bij die ene.
4: Ja, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. Dat kan het best zijn als ik het hoor, dat ik denk, oh ja.
0: Ja.
2: Ja, dat ken ik ook niet.
0: Nee. Ik heb wel iets gevonden. Dit is die Josh Cumby, die doet het nu akoestisch. Hier zit hij als Bart Arends achter een piano. Het is eigenlijk dezelfde microfoon als wij hebben.
2: Het zegt mij niks. Nee.
0: Hij kan wel goed zingen hoor, die Josh Cumby.
2: Ja, hij heeft een mooie stem, vind ik ook. Ja.
4: Maar ja.
0: Ja, het is gewoon, we hebben het gewoon weer over
4: aan.
0: Ja, dat is gewoon zo. Ja. Want die wil je horen, hè? Sunny Days, denk ik, hè? Dat is
2: zeker.
0: Wat hij zingt.
2: Ja, ik vind het
4: Hoe kom je daarbij? Wat is daar de reden van, Inge?
2: Ja, kijk, de reden is, mijn man en ik die gaan vaak naar Frankrijk op vakantie. Dat zit er dit jaar niet in, want wij zijn bij de Olympische Winterspelen geweest. Maar het was, het is gewoon ons startnummer als wij de nacht uitrijden. En we rijden Frankrijk binnen, dan wordt dit een van de eerste nummers die wij opzetten.
4: Nou, wat heerlijk.
0: Op weg naar de zon. Ja.
4: Wat een heerlijk idee. Op de A6 bij Dijon.
2: Precies,
0: sorry. Ja, het is wel mooi dat je nu kan denken aan die verkoelende herinneringen van de winterspelen.
2: Ja, zeker.
0: We gaan ervoor je draaien, Inge. Mooie dag vandaag.
2: Dankjewel. Succes,
4: Inge.
2: Doei, doei.

0: Sunny Days. Armin van Buren en Just Combi. Sunny Days, aangevraagd door Inge, dank je wel ervoor. Vandaag een hete dag, het kan wel 40 graden worden. En omdat het zo heet is vandaag code rood. En we hebben Tim Schaap met de verkeersupdate. Goedemorgen.
1: Jazeker, goedemorgen jongens. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor Nederweert 2 kilometer en een kwartiertje extra vanaf Kelp en Oler. En een iets wat aparte melding bij de Benelux-tunnel in de A4. Je hebt in beide richtingen een kwartier vertraging. Ze hadden daar vannacht personeelstekort. En ze hebben daar een vluchtstrook gecreëerd. Doordat er één rijstrook dicht is. Zodat er normaal gesproken kijkt er altijd iemand mee. Er kan altijd een kruis op wanneer het dicht is daar. Maar goed, dat was afgelopen nacht dus niet de bedoeling. Dat duurt nog tot 7 uur ongeveer. Tot die tijd heb je daar vertraging. Nu dus een klein kwartiertje.
0: Dankjewel. Het nieuws van half 7. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Met een bliksemstart heeft Oranje vannacht Tunesië verslagen met 3-1. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Het kwam wel door een eigen doelpunt van Tunesië.
3: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Ja, het was de ene snelste WK-goal van Oranje ooit. Na de legendarische penalty van Johan Neeskens in de finale van 1974 tegen Duitsland. Die ging er naar 1 minuut en 26 seconden in. De andere doelpuntenmakers vannacht waren Brobby en Van Hekken. Oranje is nu groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Om 3 uur 's nachts, dat wordt dus weer de wekker zetten. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. Er werd verloren met 0-2 van Ivoorkust. Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 200.

0: 135. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog duizenden mensen vast onder het puin. Verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland en Mexico, hebben hulp aangeboden. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in een recreatieplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Vandaag geldt in vrijwel het hele land code rood vanwege de hitte. En het advies is: ga alleen naar buiten als dat nodig is. En DEFCON 1 in Biddinghuizen is dan toch afgelast. Met code rood vindt de organisatie het niet verantwoord om het festival door te laten gaan. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. En dat is balen.
1: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Ja, dat is natuurlijk, voor mij is het jammer. We komen uit Nederland en dan rijden we weer terug naar huis. Jammer, maar als je aan de andere kant van de wereld komt, dan is het echt wel een hele zware dobber.
0: Ja, normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag, ook dus veel uit het buitenland.
2: De na 2000 collectie. Nu bij aflevering 2020.
3: Ja,
2: over mooie getallen.
3: Het magische jaar 2020. Het jaar dat wij kennis maakten met Diederik Gommers, met Marion Koopman en met het OMT.
2: OMT.
3: OMT. En deze klapper, ik zal er niet te veel woorden aan vuil maken, want

0: Mark Rutte is.
1: Mark Rutte?
2: Ik zit trouwens bij KFC aan de A13 in Rijswijk. Oh, dus je denkt, waar zit hij?
0: Nee, ja, dat dachten wij inderdaad. Nee, ja, nee,
3: you have to pump up the volume, I'm afraid.
0: En moeten we even wat harder zetten?
1: Ja.
0: Dat snap ik wel, want het is een lekker liedje, hoor.
4: You give love a bad name.

0: Ja, we worden wakker in een koortsdroom. Dat, tenminste, zo lijkt het. Maar het is gewoon heel heet. Dus daar komt dat door. Een fever dream. Ja. Alex Warren. Daarvoor ja. You Give Love, a Bad Name van Bon Jovi.
1: Plaknacht deluxe.
0: Ja, hoe gaat het onderweg?
1: Nou, het is niet heel druk hoor. Die waarschuwingen zijn wel van kracht. Tim praat je zo meteen helemaal bij daarover. En de A2 van Maastricht naar Eindhoven is bij Nederweert helemaal dicht. Dat komt door een ongeluk. Dus ja, simpel, daar kan je niet langs. Als je onderweg bent naar het noorden vanuit het midden en zuiden van Limburg, pak je op het knooppunt Het Vonderen de A73. En dan vervolgens verder via de A67 bij Venlo.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Goedemorgen Malon.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Marga.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. We zijn weer een wereldkampioen. Nee, nou ja, rijker. Ik heb het dan niet over voetbal. Het gaat over biljartartistiek. Ik wist eerlijk gezegd, totdat deze persoon wereldkampioen werd, niet dat het bestond. Maar Benny uit Gelderop, die bezorgde ons die wereldtitel. Biljartartistiek staat ook wel bekend als kunststoten. Mm-hmm. Dat klinkt toch net even iets erotischer. Je moet heel veel trucjes doen met biljartballen. Okay. En dat gaat dan zo.
3: Dit is noemen we springstoot. Gaat op de gele, om de kegel, korte band en dan op de rode.
0: Ja, geweldig als je
1: het
0: kan.
1: Ik vind dit muziekje dat eronder zit wel heel suggestief. Ja, dat is wel alsof het iets heel stoms is eigenlijk.
0: Ja, maar dat is het niet. Het is echt heel goed. En daarmee heet het ook biljartartistiek. En het heeft me ook een paar duizend euro opgeleverd, deze titel.
1: Komende zondag wordt er een hele bijzondere wereldrecordpoging gedaan in Limburg. Tijdens de havendagen in Maasbracht moet er een frikandel uit de frituur rollen van exact 38,15 meter lang. En dat is daarmee de langste frikandel ooit. Ja, dat zal je niet verbazen. Een van de bouwers van die frikandel is Margot Reuten, zijn chefkok.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi. Hello, ja, de langste frikandel ooit. Hoe kom je erop?
4: Ja, ik weet het. Hoe kom je er vanaf? Maar,
0: hoe krijg je hem op? Dat is ook een goede vraag.
4: Nou, hij is sneller op als dat we hem hebben gemaakt.
0: Ja, dat zal wel, ja. Ja, waarom doen jullie dit?
4: Wij doen dit natuurlijk voor een heel goed doel. Maar dit is ooit ontstaan in de kroeg. En als een grapje. En hebben we ons met 6 ondernemers hier in Maasbracht bij elkaar gepakt. En hebben gezegd, dat moet ons toch lukken. Om de 38,15 meter... te kunnen maken. Dus de Spits. Het is de kleinste binnenvaartschip hier van Nederland. En dat gaat ons lukken.
1: Ah, dus, vandaar de havendagen en die 38 meter.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, maar hoe werkt zoiets dan? Want dan moet je ook een frituur hebben van 38 meter lang.
4: Nou, laat het zo zeggen. Dus niet alleen een frikandel maken, maar het is ook nog eens kunst. Het is wetenschap. Het is een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar vertel eens.
0: Het is een soort spoelbak eigenlijk. Hè? Die zie je wel eens van in die toiletten, die aluminium spoelbakken, maar dan een heel kleintje waar precies een frikandel in past met frituurolies. Omschrijf ik het zo goed en dan heel lang waar jullie hem in leggen.
4: Je moet je voorstellen als een dakgoot. Wat aan het.
0: Dat is een betere vergelijking.
4: Ja, ja. Een dakgoot. En dan hebben we dat zelf gemaakt. 45 meter lang. Want we hebben te maken natuurlijk met krimp. En we willen dat ook precies op die lengte hebben. Dus als ons dat gaat lukken, dat zou gewoon geweldig zijn. We hebben dus een dakgoot gemaakt van ijzer. Dan moet je nog eens even oppassen, want ijzer zet ook echt uit.
0: Ja.
4: Vooral met deze warmte nog eens. Maar 60 branders hebben eronder. Ja, we moeten dat natuurlijk ook in een bepaalde tijd neerzetten. Anders is het niet meer leuk.
1: En dan moet je hem er nog uitvissen zonder dat hij breekt?
4: Ja, dus we hebben een korf gemaakt, een mandje gemaakt met 30 handvaten. Dus we moeten met 30 mensen.
1: 3, 2, 1!
4: En dan moet hij omhoog.
1: En dan moet hij omhoog.
4: Of je moet erin.
0: Het is een heel avontuur, zoals ik het hoor. Ik hoor je ook zeggen, en dat wist ik niet, dat dus de frikandel krimpt in de frituur.
1: Nee, de bak waar die in zit. Dat nee,
0: ja, maar ijzer. Daarvoor zei ze ook dat de frikandel krimpt. Want de frikandel gaat er dus. Ja, de frikandel gaat er.
4: Je moet hem iets langer maken.
0: Om op die 18, 38, 15 uit te komen.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja,
4: dus, we zijn fanatiek, hè?
0: Het is niet te geloven.
4: We dus 2 weken geleden hebben we de 30 meter geprobeerd, want we zeiden gewoon, we moeten dit gewoon nu klaar hebben, want anders zijn we alleen maar aan prutsen, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
4: En dat ging en dat lukte ons en dan waren we helemaal happy. Dus zijn we in de loods, hebben we 30 meter frikandel zitten te proeven. Hebben er een glaas champagne bij gedaan, dus kun je nagaan hoe lekker dat
0: was. Maar goed, Margot Reuter, je bent natuurlijk chef-kok met de Michelinster allure, hè? Want je had er 2, toch?
4: Ik had er twee.
0: Ja, niet te geloven. En dan nu aan de frikandel. En ik denk altijd bij die chefkoks van die Michelinsterren, van die maken altijd hele kleine hapjes. En dan zit je nu aan een frikandel van 38 meter 15.
1: Ik vind dit ook chefwaardig hoor. Ik vind het toch wel een culinaire uitdaging.
4: Het is echt een uitdaging. En als dit ons gaat lukken, is dit natuurlijk ontzettend tof. Want we doen het ook nog eens voor een goed doel. Dus beter kunnen we het niet hebben. Ja. We zitten best wel aan een leuk bedrag. Maar we hebben natuurlijk een streefbedrag. En om ons gewoon er doorheen te knallen met z'n allen.
1: Hartstikke goed. KWF is het doel, hè?
4: Ja.
0: Ja. En dan gaan jullie de stukjes frikandel verkopen, neem ik aan, voor mooie bedragen.
4: Ja. We gaan sowieso de eerste meter veilen. Dus die heeft gelukt. Die heeft gewoon een meter frikandel.
1: Wat een geluk.
0: Het gaat allemaal gebeuren tijdens de Maasprachtige Havendagen. Heel veel succes. Het gaat jullie lukken.
4: Hey, dankjewel.
1: Succes,
4: en jullie fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Doei. Doei. Ja, chefkok mag ook eten.
1: Wauw.
0: Binnenkort wereldkampioen frikandel bakken met 38,15 meter. Ik krijg er nu al zin in. Zorg ervoor voor een goede frikandel.

0: Ali Kanté en Jekke Jekke.
1: Hier is Carman, hier is Carman, met een raadsel.
2: Aan de Kanté.
0: Man of vrouw?
3: Carmen.
0: Wat? Morikante. Man of vrouw?
4: Een man.
3: Nou, dan zeg ik een vrouw.
0: Het is een man, inderdaad. Ja. Ja. Ja, je zag het wel een beetje, je zegt het wel een beetje met wat twijfel in je ogen.
4: Ja, omdat je meteen wegkeek. Ik denk, dat is niet goed.
0: Ja, ik wil het niet weggeven. Het is ook een soort raadsel. Inderdaad, het omgekeerde Tracy Chapman effect. Ja. Dan denken veel mensen dat het een man is. Nee, Morikante, hij leeft niet meer trouwens. Oh. Uit Guinea kwam hij. Het raadsel van CDU natuurlijk straks het
4: ik
0: nieuws.
4: Ik zal je zeggen, ik heb een soort raadsel in een raadsel. Klink ik nu raadselachtig?
0: Ja, zeker. Maar dat denk je wel vaker.
4: Let op.
5: Zou je nog iets meer kunnen vertellen? Misschien een sneak peek?
0: Nee.
2: Nee.
0: Dat is makkelijk interview.
2: Nee.
0: Ja, deze man heeft een boek geschreven. En heeft hij al wat over verteld. Maar ja, als hij alles vertelt, dan willen de mensen het boek niet meer kopen. Dus, en deze journalist is nieuwsgierig. Die vraagt door. Maar ja, dag, dat kan niet.
4: Nee.
2: Nee, deze man heeft een verrassingsverfrissingsmenu gemaakt. En de vraag is eigenlijk, wat zit er allemaal in? Wat krijgen we allemaal te eten?
4: Nou, in ieder geval koffie.
6: Dit is NPO Radio 2. Nou,
2: zullen we dat eens even regelen dan?
4: Ja, die ijskoffie bevalt wel.
0: Oh ja, moet ik er eentje halen.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: oranje. Oh, wat een goal!
14: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
19: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluff Hits.
20: En laat je verrassen door alle muzikale vrienden.
19: Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
18: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
19: Bluff en Vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
0: Het is 7 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 en de NOS-journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ook al was het midden in de nacht, in Assen werd massaal naar Oranje gekeken. Op 4 grote schermen in de binnenstad tijdens het TT-festival.
21: Of wij het volhouden? Ja, yes, zeker houden wij het vol.
22: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
4: Ja, dat opblijven werd beloond, want Oranje won met 3-1. Voor Curaçao is het WK-avontuur voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gegaan. Dat zeggen Nederlandse rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf. En dat zijn vooral baggeraars die daar nog werkzaamheden hebben. Sinds Amerika en Iran afspraken maakten, zijn er schepen door de zeestraat gevaren, maar er liggen er nog honderden. De Britse koning en koningin gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremonies en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elisabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en zij blijven daar. De opnames van het nieuwe seizoen van Flikken Maastricht zijn in volle gang. En deze week waren de opnames op een bijzondere locatie. Namelijk bij de televisiestudio's van de lokale nieuwszender L1.
23: We hebben een aflevering waar we beginnen in een uitzending bij L1. En die hebben we hier binnen gedraaid.
5: Zou je nog iets meer kunnen vertellen? Misschien een sneak peek?
24: Nee.
5: Duidelijk?
24: Nee, mensen moeten kijken. Weer 20 doden en allemaal opnieuw kijken.
0: He, hoeveel dooien?
2: 20 dooien.
4: Ja, toch 20 dooien.
0: Geeft hij toch nog heel veel weg, ja, eigenlijk.
4: Al wat gezegd, hè? Nou goed, wie het wil zien, die moet even wachten op een nieuw seizoen. Wordt volgend jaar uitgezonden.
0: Wel, Hans Schiffers wel, die weet het altijd.
2: Ja, Hans Schiffers,
0: zit altijd in de reclame,
2: ja.
0: En dan zegt hij altijd, vanavond een Flikker Maastricht.
4: Ja. En dan vertelt hij alles al, ja.
25: Wolfs, die heeft een probleem.
0: Ja, maar Wolfs is weg, hè?
2: Wolfs is weg,
4: ja. Ja, dat is een ander. Dus,
0: ja, dat mag niet meer.
4: Ja, het weer moeten we het daar nog over hebben.
2: Nou, doe het maar.
4: Nou ja, de temperatuur schiet omhoog vandaag. Het wordt vanmiddag extreem heet. 36 tot misschien wel 40 graden. Hiervoor geldt een weeralarm, code rood, waardoor bijvoorbeeld ook scholen dicht blijven vandaag. Op de Wadden, daar is het iets minder warm.
0: Het was even een soort weerwolf, zoals je nu. Dan de verkeersinformatie. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
26: Hey, goedemorgen. Ja, ik hou het ook liever voor mezelf, maar toch een klein tipje van de sluier. De A2 Maastricht-Eindhoven. Benedenweert een ongeluk met 2 personenauto's. De weg was helemaal dicht, maar nu is er weer 1 rijstrook vrij. De vertraging is zo'n 3 kwartier vanaf Gratum. Dat duurt nog tot 7:45 deze morgen. Je zou kunnen omrijden via Venlo over de A73 en de A67.
0: Dat is wel heel grappig geweest als je het op precies dezelfde manier zou doen. Laat ik zo zeggen, waar staat het vast? Ja, dat kan ik niet zeggen. Maar 20 files.
26: Zeg ja. Niet meer en niet minder.
0: Tim, dankjewel.
26: Heel tot zojuist.
0: Straks gaat hij rollen.
4: De dobbelsteen.
0: Ja, eigenlijk vliegen. Door de studio de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Met plek voor 6 vrolijke foute liedjes. Als jij denkt, nou, ik weet er nog wel één. Mag je hem doorgeven via de app?
4: Ja, ik dacht natuurlijk aan Het is een nacht van Guus Meeuwis.
0: Waarom?
4: Nou, omdat het zo'n nacht was. Maar een plaknacht, we hadden oranje. Oh. Alles speelde zich af vannacht.
0: Ik dacht gelijk aan die lege wijnfles.
4: Oh ja, dat had
0: een lege fles wijn.
4: Nou, die zullen er ook wel bewegen anders, gaan zijn vannacht.
2: Nou ja, code rood is aan. Dus the heat is on. Agnetha Fältskog.
4: De dobbelsteen.
0: Of iets anders.
2: Permanentje.
0: Jij mag het zeggen.
4: Ster.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
29: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
31: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
33: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
34: Start je dag zonder barst.
35: Opgelost aan Totaalglas.
36: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
37: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
36: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
38: 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Jan Willem start op.

Steppenwolf een handje. Born to be Wild, dat is een lekker opstart. En goedemorgen op deze hete dag. Vandaag 36 tot wel 40 graden. En vanwege de hitte

0: Ja. Een lekker heet begin van je huwelijk.
1: Met je wollen pak.
0: Ja, heerlijk. We hebben de eerste officiële tropennacht in juni achter de rug, vrienden en vrienden. In de beeld kwam de temperatuur niet onder de 20 graden. Ja.
1: Heb je een beetje geslapen?
0: Ik heb heerlijk geslapen.
1: Oh, goed zo.
0: Ja, ja, ja. Ja, dus tegen elkaar open en je niet te druk maken. Nee. En gewoon gaan liggen als een zeester. Het koelste moment in de beeld vannacht was 21,3 graden. En dat betekent dus de warmste juninacht sinds het begin van de metingen.
1: En ook vandaag wordt het heet. De rood dus, dat is opletten geblazen. Dat is ja, voor het eerst dat het hoogste waarschuwingsniveau voor gevaarlijk weer wordt afgekondigd vanwege de hitte.
0: Ja, gebeurt er nog wel eens vanwege gladheid en vorst en sneeuw en toestanden. Maar dus ja, vandaag voor het eerst vanwege de
1: warmte niet. Nee.
0: Spannende dag voor de boeren vandaag. Vandaag komt namelijk het kabinet met de nieuwe stikstofplannen. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid koeien die moet worden gehouden per hectare land. Om 3 uur vanmiddag is er meer bekend. Bij 100 stikstofgevoelige natuurgebieden willen ze bijvoorbeeld ook speciale zones invoeren. En daar moet dan de stikstof uitstoot flink omlaag. Vanmiddag dus om 3 uur weten we meer. Gezondheid trouwens.
1: Dank je.
0: Kan jij misschien heel eventjes... het is vermomd als noodknop. En ja, als je hem indrukt, als je hem indrukt, dan weet je ook waarom.
1: Ja, dan?
0: Weet je het zeker?
1: Nou,
0: ga je het doen?
1: Ja.

0: uur op dat Code Rood verhaal in het hele warme weer. Want vandaag zou DEFCON 1 beginnen. En dat is een festival en daar draaien ze dit soort muziek, hardstyle. Dat zou in Biddinghuizen zijn, maar je hoort al bij mij als ik zeg zou, dat er een soort van voorbehoud is. Het gaat niet door vanwege Code Rood. De organisatie zei van ja, weet je, we vinden het toch eigenlijk helemaal niet verantwoord om dat te doen met zoveel mensen. En die warmte, dat werd afgelopen nacht, middernacht bekendgemaakt. Maar ja, mensen waren al op die campings daar, op die festivalcampings. En dat zorgde toch best wel wat voor wat onrust. Festivalgangers die proberen via hekken alsnog het terrein op te komen.
1: Ja, ze hadden gisteren natuurlijk al de dagtickets geannuleerd. Dat waren er zo'n 15.000 per dag. Hè. En nu dus ook de campingbezoekers die in principe wel gewoon mochten komen. Die, ja, het gaat gewoon helemaal niet door.
0: Nee, nou goed. Alle tickets worden uiteindelijk wel terugbetaald.
1: Pak je toch nog even een stukje mee,
0: ja,
1: hè?
0: Even lekker.
1: Goedemorgen, ja. Carmen zei het net al, hè. We kunnen vandaag vieren dat Oranje door is naar de volgende ronde op het WK. Ging hartstikke lekker gisteren tegen Tunesië. Knallende start en daarna heeft Oranje het gewoon lekker rustig aangedaan. En dat begrijpen we goed. Hè? Ja. Waarom zou je druk maken als je toch al door bent?
0: Want in KC was het ook warm.
1: In KC was het hartstikke heet. Virgil van Dijk, onze aanvoerder, die is natuurlijk hartstikke blij. Maar die dacht ook wel, ja, het had uiteindelijk ook wel beter gekund misschien.
2: Grote fases van de wedstrijd heel goed. Ja, we slordig werden, denk ik, einde van de eerste helft. En misschien begin van de tweede helft ook.
1: Ja. Een Amerikaanse bar in Missouri, die kleurde vannacht ook oranje. Yeah. En de eigenaar die had allemaal toepasselijke snack. Kan jij misschien heel eventjes... het is vermomd als noodknop. En ja, als je hem indrukt, dan weet je ook waarom.
0: Ja, dan?
1: Weet je het zeker?
0: Nou,
1: ga je het doen?
0: Ja.

doorborduren op dat code rood verhaal in het hele warme weer. Want vandaag zou DEFCON 1 beginnen. En dat is een festival en daar draaien ze dit soort muziek, hardstyle. Dat zou in Biddinghuizen zijn, maar je hoort al bij mij als ik zeg zou, dat er een soort van voorbehoud is. Het gaat niet door. Vanwege Code Rood. De organisatie zei van ja, weet je, we vinden het toch eigenlijk helemaal niet verantwoord om dat te doen met zoveel mensen. En die warmte, dat werd afgelopen nacht, middernacht bekendgemaakt. Maar ja, mensen waren al op die campings daar, op die festivalcampings. En dat zorgde toch best wel wat voor wat onrust. Festivalgangers die proberen via hekken alsnog het terrein op te komen.

0: Dat zou in Biddinghuizen zijn. Maar je hoort al bij mij, als ik zeg zou, dat er een soort van voorbehoud is. Het gaat niet door. Vanwege Code Rood. De organisatie zei van ja, weet je, we vinden het toch eigenlijk helemaal niet verantwoord om dat te doen met zoveel mensen. En die warmte, dat werd afgelopen nacht, middernacht bekendgemaakt. Maar ja, mensen waren al op die campings daar, op die festivalcampings. En dat zorgde toch best wel wat voor wat onrust. Festivalgangers die proberen via hekken alsnog het terrein op te komen.
1: Ja, ze hadden gisteren natuurlijk al de dagtickets geannuleerd. Dat waren er zo'n 15.000 per dag. Hè. En nu dus ook de campingbezoekers die in principe wel gewoon mochten komen. Die, ja, het gaat gewoon helemaal niet door.
0: Nee, nou goed. Alle tickets worden uiteindelijk wel terugbetaald.
1: Pak je toch nog even een stukje mee,
0: ja,
1: hè? Goedemorgen, ja. Carmen zei het net al, hè. We kunnen vandaag vieren dat Oranje door is naar de volgende ronde op het WK. Ging hartstikke lekker gisteren tegen Tunesië. Knallende start en daarna heeft Oranje het gewoon lekker rustig aangedaan. En dat begrijpen we goed. Hè? Ja. Waarom zou je het druk maken als je toch al door bent?
0: Want in KC was het ook warm.
1: In KC was het hartstikke heet. Virgil van Dijk, onze aanvoerder, die is natuurlijk hartstikke blij. Maar die dacht ook wel, ja, het had uiteindelijk ook wel beter gekund misschien.
2: Grote fases van de wedstrijd heel goed. Ja, we slordig werden, denk ik, einde van de eerste helft. En misschien begin van de tweede helft ook.
1: Ja. Een Amerikaanse bar in Missouri, die kleurde vannacht ook oranje. Yeah. En de eigenaar die had allemaal toepasselijke snacks geïmporteerd uit Nederland.
3: We want the Dutch to feel at home. So we shipped in 400 croquettes. We've learned from our Dutch friends how to cook them. And so on Thursday for the Dutch game we're gonna sell croquettes here.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. Die verkoopt gewoon croquetten.
0: Die heeft Cora vanmorgen gebeld en die zei, doe eens even je paar doosjes.
1: Goedemorgen met Cora. Ja, I want 400 croquettes.
0: Ja.
1: Ik hoop wel dat er nog een doosje is voor de wedstrijd tegen Marokko.
0: Ja, dat zou, ja, nu wordt het spannend.
1: Maandagnacht, het is altijd een beetje verwarrend, hè. Maandagnacht, is dat dan maandagochtend? Nee, want anders hadden we wel maandagochtend gezegd. Het is dus maandagnacht en dat is de nacht van maandag
0: op dinsdag.
1: Ja, hij komt onderhouden.
0: Het is niet druk, wel op de A2 van Midden-Limburg richting Eindhoven een probleem. Bij Nederweer is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Een uur file. Omrijden doe je door bij het knooppunt Het Vonderen de A73 te pakken. En dan bij Venlo de A67.
4: Jan Willem, start op. De beste muziek in de morgen.
5: NPO Radio 2.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Rihanna. Ja, ik zou het graag doen, maar we moeten door. Want je mag ons bellen voor...
1: De Dobbelsteen.
0: 0800-1122, een liedje aan te vragen. Wij doen op vrijdag, volgens de traditie, de vrolijke foute vrijdag Dobbelsteen. We zijn niet zo streng, hè? Dus als jij er vrolijk van wordt of het fout vindt, dan rekenen wij het al snel goed. Tamara, plekje 1 is voor jou binnengekomen via de app. Goedemorgen, mannen. Ik wil graag heel oldschool Nelly en Hot in Here.
2: Twee is Lars, goedemorgen. Wat een fantastisch concert gisteren van de B-52's in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. So hurry up and bring love, Shaq, to the Dobbelsteen. Groetjes, Lars.
0: Op 3 Judith, ik hoorde later die andere van Bros, namelijk I Owe You Nothing.
3: I owe you nothing.
0: Ja, want die When Will I Be Famous, heerlijk, was natuurlijk hun bekendste. Dat was deze.
3: When will I be famous?
0: Maar die gaat er dus niet op. I Owe You Nothing staat op plekje 3, Judith.
2: Virus Wiets, goedemorgen heren. Mag ik op deze prachtige dag Alexia met Oelala, la la la op de Dobbelsteen. Lekker blij liedje. Zo onderweg naar mijn werk in de ambulancezorg. Groetjes van Wietske. Oh, Wietske. Fijne dag.
0: Ja. Wij gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, met wie?
4: Met Femke.
0: Hey Femke, goedemorgen. Hallo. Jij krijgt van ons de high five vandaag.
4: Nou, dat is mooi. Ik wil graag Red Alert van Basement Jacks.
0: Hé, hey, hoe kom je daarbij?
4: Nou ja, code rood.
0: Oh.
4: Dus ik dacht, dat is wel een toepasselijke.
0: Ja, dat is zeker een toepasselijke. En ook wel lekker, denk ik, op vrijdagochtend.
4: Ja, toch?
0: Wij zetten hem op 5.
4: Nou, dankjewel.
0: En nu maar duimen. Fijn weekend,
4: zeker.
0: Hè? Doeg.
4: Dankjewel.
0: Doeg, Femke. Doei. Hoi. Wij gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoi,
5: ik ben Adriaan.
0: Hey Adriaan, ben je blij met plekje 6?
5: Ja, want jullie gooien vaak 6.
0: Ja, we gooien heel vaak 6.
2: Overmatig
0: vaak
2: 6 eigenlijk.
0: Ja, dat is echt niet normaal hoe vaak wij 6 gooien. En terwijl ze zeggen, ik heb dat wel eens gehoord, je kan niet iedere dag 6 gooien, maar daar hebben wij in principe lak aan, hoor.
5: Je komt er heel eind, ja.
0: Hey Adriaan, wat mag er op 6?
5: Ik ga voluit op de boy band. Take that back for good.
0: Goed zo. Hoe kom je daar zo bij dan?
5: Ik hou van boy bands.
0: Nog steeds?
5: Ja.
2: Is dit de beste die Take That gemaakt heeft, Adriaan?
5: Wat mij betreft wel, ja. Ja, ik ben laatst bij Emily de Wild geweest en toen die zei, je moet het gewoon tegen iedereen zeggen. Ze moeten weer in de top 2000. Dus ik ga
0: gewoon omarmen. Ja.
5: Loop het gewoon op.
0: Maar zat jij dan in ik durf het bijna niet te zeggen, met ik hou van boybands?
5: Ja.
0: Oh.
5: Ja, want ik ben bouwvakker en ik ben 40 en dat hoort niet echt bij me, dacht ik, maar ik ga er toch voor.
2: Hey, maar gewoon jezelf blijven, Adriaan.
0: Zo is het.
5: Dat is het.
0: Hey, en hoe reageren collega's? Nu je toch uit de boybandkast bent gekomen,
5: nou,
0: zou ik maar zeggen.
5: Ik ben nou toevallig alleen, dus toen durfde ik ook te bellen.
0: Dus je vindt het nog wel een beetje moeilijk.
5: Ja, dit is een beetje alsof je bij een herstelconcert komt en je doet het bord omhoog en je zegt, ja, ik hou ervan.
0: Goed, ja, maar Adriaan, wij vinden net als Emily natuurlijk dat je het niet hard genoeg kan roepen. En bij deze gedaan, een plekje 6 is voor jou.
5: Zet hem op.
2: Fijn weekend.
0: Ja, ik zet hem op. Nou, tenminste, alleen een succes gooi, zet ik hem op.
5: Ja.
0: Doeg.
5: Fijn weekend.
2: Doeg, Adriaan. Jij ook, man.
0: Jeroen.
2: Ja.
0: Komt hij aan.
2: Godverdorie. Wow.
6: Vol op de tafel.
0: Vol op de tafel. En het is... Kon je er wel bij?
2: Jij kon erbij, het is nummer 1 geworden.
0: Eens even kijken.
2: Ja.
0: Wat was dat ook alweer?
2: Ja, dat was...
0: Oh. Nou ja, dat is wel jammer.
2: Waarom?
0: Nou, ik had op een toepasselijk plaatje gehoopt, maar...
2: Oh, ja.
0: Als het dan warm was vandaag, dan was dit wel leuk geweest.
2: Het valt hier nog wel mee.
0: Inderdaad. Tamara, je hebt gewonnen. Plekje 1 is voor jou.
3: Oh!

0: Marieke, volgens mij heb je die nou de verkeerde app gestuurd. Oh, heb je niet gezien? Nou mannen, strippen maar.
1: Oh, strippen maar. Ja, ik vind dat we er al behoorlijk bloot
0: aan lopen. Inderdaad, ja. Dat is in drie stuks kleding.
2: Ik wil even wat aantrekken, graag. Dank u.
1: Trek iets leuks uit.
0: Trek iets leuks uit. Ja. Tamara, van harte gefeliciteerd. Nelly, en hart in heer. En dat is het zeker. Vandaag kan het wel 40 graden worden vanwege de hitte. Code rood vandaag. Eens even kijken of we Tim hebben. Of dat hij al is bezweken op het asfalt.
3: Nee, toch niet.
0: Hi. Nee. Hi, goedemorgen, Tim. Gelukkig maar.
3: Ja, ik heb wel het een en ander uitgetrokken, hoor.
0: Oh?
3: Ja.
0: Prima.
3: Oké. Okay. Sokken.
0: Het is netjes.
1: Ja. Steeds verder. Ik ben benieuwd hoe je er om 2 uur bij zit.
3: Nou, ik ook. Een beetje bang zelfs eigenlijk. Oh. Hey, jongens, de A2, laten we het daar even over hebben. Richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd en er is 1 rijstrook dicht. Vanaf Gratum een uur in de file. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Dit duurt nog ongeveer een kwartiertje daar.
0: Dankjewel, Tim. Extreem heet vandaag, net als het weer. Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, Nederland zet zich ook echt schrap hoor voor die snikhete dag. In een groot deel van het land geldt dus sinds middernacht code rood. Veel organisaties hebben ook maatregelen genomen. Sommige scholen blijven zelfs dicht. En ook vannacht hebben veel mensen slecht geslapen door de hitte. Deze man deed gisteravond laat nog maar een rondje over de boulevard in Vlissingen.
5: Daar waar ik gelogeerd ben, ja, het bloed heet daar boven. Hè. Geen airco, dat is heel ouderwets nog. En even nog de wind door het lijf laten lopen, zodat je fatsoenlijk kunt slapen. Als normaal mens.
4: Ja, vanwege het weeralarm wordt er vandaag geen post bezorgd bijvoorbeeld. En gaat Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen toch niet door. En verder zakte gisteravond op het podium in Maastricht de hoofdrolspeler van de musical De Bokkenrijders in elkaar. Ja, hij was bevangen door de hitte. Zei later dat het wel weer ging en de voorstelling is wel afgebroken.
0: Oh ja, nou ja, gelukkig gaat het dan goed. Je schrikt je kapot.
1: Ah, joh, dat is
4: zeker. Ja, absoluut.
0: Nog heel even voor de mensen die zich afvragen, ja, wat was Defcon dan precies voor festival? Kun je nog heel even de noodknop?
1: Even de Defcon-knop.
0: De noodknop, die zit wel bij Carmen in de buurtkamer, dus hij bukt heel even onder jouw stoel.
1: Dit is.
0: Waarom dat wordt afgezegd. Dat is zulke rustige muziek.
1: Carmen zakt helemaal in elkaar.
0: Bevangen door de hitte.
4: Ik ben ook bevangen door de hitte nu. Ander nieuws, want in Venezuela is het officiële dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Over de omvang van de schade is nog weinig bekend. Duidelijk is wel dat Venezuela het niet aan kan, zegt correspondent Nina Jurna.
6: Venezuela is een land wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. Er is een tekort aan ongeveer alles en dus ook aan materiaal, aan hulpverleners, ziekenhuizen die niet goed functioneren. Dat is eigenlijk al jaren zo. Ja, en als je dan zo'n ramp krijgt van zo'n omvang, ja, dan kan het land dat gewoon niet aan. Het heeft de capaciteit niet.
4: En daarom is veel internationale hulp onderweg. Ook Nederland stuurt een team dat zoekt naar overlevenden. En dan het WK. Oranje won vannacht in Kansas City met 3-1 van Tunesië. Na 7 minuten was het al 2-0. En in de tweede helft scoorde Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. En daarmee is Nederland door naar de volgende ronde.
7: Wij gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico! We gaan naar Mexico!
4: Ja, want in de stad Guadeloupe speelt Oranje de 16e finale tegen Marokko. En deze Mexicaan weet hoe de Oranje-fans het een beetje gezellig kunnen hebben in zijn land.
8: Bring lots of tequila. Lots of tequila and then you guys will have a great time.
4: Ja, de tequila staat dus klaar daar
1: maar
4: in Mexico.
1: Het belangrijkste is, betekent dat nu dat Orgel Joko moet worden ingevlogen?
4: Oh ja.
1: Volgens mij wel, hè?
4: Ja,
1: dat vond ik eigenlijk nog spannender dan die hele wedstrijd.
4: Oké.
1: Nou ja.

0: u aan het drinken, mevrouw?
1: Tequila.
0: Oh. Ik ben wel aan de tequila.
2: De NRC van vandaag. En daar zit staat een kop in en dat je denkt, waar gaat dit over, jongens? Altijd wijn? Nee.
3: Altijd wijn, nee.
2: Nee hoor, eigenlijk.
3: Nee hoor. Nee, ja. Nou, er was iets. Nou, dat is. Ja, ik weet niet of het hierover gaat. Maar mijn nichtjes, die natuurlijk veel jonger zijn dan ik en meegaan met de trends van de tijd. Mm-hmm. Die zeggen dat er nu een drankje heel erg populair is. En dat heb ik ook in huis gehaald. En dat vind ik heel erg lekker. Kombucha.
2: Oh, dat is. Ja, wat is dat? Dat is een soort gefermenteerde thee.
3: Ja. Ja, dat is helemaal hot.
2: Die kan je nu ook in blikjes kopen.
3: In blikjes kan je dat krijgen en ik vind dat best lekker.
2: Nou, dat is wel een beetje waar het over gaat. Want in de NRC hebben ze een heel artikel gewijd aan restaurants. En dat met name een beetje zeg maar, de wat luxere restaurants. Die heel veel tijd en aandacht besteden aan het maken van hun eigen alcoholvrije, let op, drankjes. Want. Ja, het is toch de trend van de tijd dat mensen toch wel in de gaten hebben dat alcohol waanzinnig slecht voor je is om te drinken. En dat ze daar op inspringen en zelf hun alternatieven maken. Dus dat gaat dan niet alleen over mocktails, maar ook over allerlei creaties die daarbij serveren. Ik heb die ervaring ook eens gehad in een mooi restaurant gegeten en daar het alcoholvrije menu erbij genomen. En het was heel grappig, want het was waanzinnig lekker. En ook heel grappig dat mijn tafelgenoten echt jaloers keken naar, dat neem ik ook de volgende keer. Dus dat is de nieuwe trend in als het gaat over restaurants. Dat
3: is zelf
2: in
3: de eigen
4: wildcard. Drukken we nou op de wildcard?
2: Ja, ik druk op de wildcard knop, want ik vind dat we eventjes bouwmedewerker in de zon mogen zetten. De bouwvakker van 40, die we net aan de lijn hadden. Wacht even, moet ik even kijken hoe die ook al
4: heet. Adriaan.
2: Adriaan! Ja, die daar tussen de stoere boys gewoon zegt, ik hou van boybands en we gaan het gewoon doen. Voor jou, Adriaan. Back for Good van Take That, van Wildcard. Huppatee.
4: Ja, je hebt er nog in juni, hè? Toch?
3: Ik heb ook nog.
4: Dan zijn wij hem allebei kwijt, hoor.
2: Nou, Carmen, ik heb nog een mooi lijstje.
4: Take That.

0: zuster uit Zweden. Die had een baby mee.
1: Oh!
0: Romina Borgman kwam bij de Tari of zoiets. Bij een EU-vergadering. Dat was op zich wel heel geinig. En die baby begon op een gegeven moment te huilen. En zij praatte gewoon door. Ach, ja, het zijn moderne tijden. Dat kan. Ja. Hey baby, Bruce Springsteen had het al door. Dancing in the Dark. Daarvoor de wildcard van Jeroen. Het verzoekje van niemand minder dan Adriaan. Plekje 6 op de rol. Zijn vandaag back for good.
1: Goed zo, Adriaan.
0: Want take that.
2: Nieuwe muziek. Op Rob Beens Radar.
0: Ja, ze waren hier gisteren op donderdag. Ja, dan mogen ze op vrijdag niet ontbreken. Friday natuurlijk. Heerlijk radioliedje. De nieuwste single heet Summer Rain.

0: denk dat het liedje over een onderzeeër gaat.
1: Ja, ik las het net. Hij heeft het liedje echt voorgoed verpest. Vanwege Submarine in plaats van Summer. Be My Submarine. Ja. Bedankt dus dan.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Maar goed, wat wil dat zeggen als je je geliefde zou vergelijken
0: met
1: een onderzeeër?
0: Dat je in het geheim aan het kussen bent.
1: Laten we samen onderduiken.
0: Onder water.
1: We gaan de intro rally spelen. En dat doen we met Jos Kanters uit Engelen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo Jan Willem.
3: Goedemorgen Jeroen.
0: Hallo Jos.
1: Hi. Wat is je hitteplan?
3: Thuiswerken, airco aan, veel water drinken. Rustig aan.
0: Oh, jij bent zo geluksvogel met een airco.
3: Gelukkig wel, ja. Vorig jaar geïnstalleerd en die komt nu zeer goed verpakt.
1: Zeker. Nou, ik wou net zeggen, was je er mooi op tijd bij. Ik hoor je niet zeggen je hoofd koel houden en dat snap ik, want je gaat de intro rally spelen.
3: Ja.
1: En dat is natuurlijk wat, hè?
3: Weet je wel, ja. Dus kom maar door.
1: Vijf intro's. Je hebt een leuke categorie uitgekozen. Kun je hem even uitleggen?
3: Ja, ik speel in de band en wij komen regelmatig liedjes tegen waarin we dan uitpluizen wie erop spelen. En wij zien dan heel vaak dat leden van de band Toto op allerlei nummers tevoorschijn komen als muzikant.
1: Ja, oh.
3: Dus de categorie is liedjes waarop leden van Toto spelen, maar niet door Toto zijn uitgebracht.
1: Geweldig.
2: Ronde 1.
1: Ja, het zijn geweldige studiomuzikanten. Dus het zijn allemaal Toto-nummers, niet van Toto.
3: Ja, goed samengekomen. Ja.
1: De eerste 10 seconden, ga je hem doen?
3: Ja, kom maar door.
1: Succes, hè.
3: Goed, bedankt.

0: Human Nature van Michael Jackson.
1: Ja, Human Nature van Michael Jackson.
2: Twee.
1: Ja. Steve Lukather, hè?
0: Ik heb het likje en het is geschreven door Steve Pocaro.
1: Geweldig, hè?
0: Ja, fantastisch.
1: Ik heb hier Steve Lukather die dan vertelt over hoe het ging.
3: Pop right now. It needs a little something. I need some glue. And the first thing that came out was...
1: Geweldig, hè? Die Quincy Jones, producer, die belt dan Steve Lukather op en zegt van... Ja, ik heb nog iets nodig, een beetje lijm. En dan gaat hij spelen en dan komt hij met dit riffje.
4: Fantastisch.
1: De volgende. 8 seconden, ga je hem doen.
0: Ja. Kom maar door. Poepoe, jongens.
1: Poepoe.
0: Ik ken het nummer wel. Iemand die heel hoog zingt.
1: Ja.
0: En jullie zijn altijd heel erg goed om wat hints te geven, volgens mij.
1: Nou, dat kunnen wij juist niet. Dus, maar... Ja.
4: Ja.
1: Want je hebt helemaal geen idee. Helemaal niks.
0: Ja, ik ken het nummer wel. Ik herken het wel. Maar ik kan niet zo snel op de namen van het nummer of de artiesten die de uitvoerende komen.
1: Kijk. Dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kan nu Jan handdoek al in de ring gooien. Of je zegt ik gooi de mokstuk en dan krijg je hem nog een keer te horen. En dan hopen op een ingeving.
0: Dan moet de mok helaas stuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Komt hij aan.
4: Ja, dat is jammer.
1: En dan hopen dat het inslaat, hè? Dat je zegt, nou, huppatee, ik weet hem ineens. Ja, komt hij aan. 8 seconden.

0: Ik probeer hem in mijn hoofd door te zingen, maar... dat wordt waarschijnlijk een oorjaartje, want ik kom er niet op.
1: Oh, wat zonde!
2: De verkapte hint was inslaan. Thunder in my heart.
0: Ja. Duidelijk van haartje. Nu het zegt, nu komt die band inderdaad.
2: Leo Sayer, Jeff Porcaro... meegewerkt.
0: Nee, die had ik niet paraat.
2: Ja. 6 seconden was deze geweest.
0: Lido Shuffle.
2: Ja, Lido Shuffle is goed. 4 seconden deze.
0: Nee, die had ik ook niet geweten.
2: Alice Cooper, ook Steve Lukather heeft daar meegewerkt. How You Gonna See Me Now. En 2 seconden was deze.
0: Nou, Alfred van der Weetjes heeft een mooie moeilijk gemaakt, moet ik zeggen. Deze is ook niet.
2: Ja, Jeff Porcaro, die werkte mee aan Miss You Like Crazy van Natalie Cole.
0: Ja, het is altijd... gaat hier toch moeilijker dan ik dacht.
2: Ja, maar ja, ze hebben aan zoveel nummers meegewerkt dat het inderdaad lastig is. Maar ik vond het wel een hele leuke categorie, dus we sturen je ook niet met lege handen weg.
3: Nee, want hij komt naar Engelen hoor, het prachtige Engelen, dat is vlakbij Den Bosch natuurlijk. Die exclusieve velbegeerde Jan-Willem start op sneutelhanger, omdat we het ook wel sneu vinden. Ja.
0: Nou. Ik ben toch heel erg blij mee, dankjewel.
3: Maar jij hebt een airco.
2: Zo is het.
3: Ja.
2: Hey, en welke zou je willen horen van deze 5?
0: Human Nature dan graag.
2: Dat is een excellente keuze. Jos, niet te lang mokken vandaag, hè?
0: Doen we nu.
2: Bedankt voor het meedoen. Ja. Hoi.
0: Hoi.

0: is een leuke categorie.
1: Realiteit, ja. Ja.
0: Liedjes van Toto. Maar dan zonder Toto. Van anderen waar Toto-muzikanten aan meewerkten. Zoals deze. Steve Lukather in Human Nature van Michael Jackson. Maar het waren toch meer nummers dan Jos had bedacht van tevoren. Maar het zijn er ook echt heel veel waar zijn.
1: Nee, ik zou denken, heel eerlijk, dat hij dan ook... Ik bedoel, het zijn er veel, maar ook niet zoveel... dat het is niet een top 2000.
0: Oh, dus je zegt dat hij zich slecht heeft voorbereid.
2: Nou...
0: Goed, zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
2: Ja, eens even kijken hoe jullie het ervan afbrengen. Waar gaat dit over?
3: Maak met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons.
0: Hij is gewoon een van ons. Dit is een beroemdheid. Ik denk een van de voetballers van het Nederlandse elftal... die voor het eerst meedoet, maar wel heel gewoon is gebleven. Die haalt zijn boodschappen en die maakt dan een praatje met iedereen.
2: Ja, en noem je ook even een naam, dan zit je helemaal goed.
1: Ja, die jongen uit Zeeland, waar Hugo de Jonge zo trots op is. Hoe heet hij nou? Met zijn broers en zijn voetbalacademie. Ah, kak.
2: Weet je, jullie krijgen gewoon koffie.
4: Oh, lekker. Dit is NPO Radio 2.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien? Maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
13: Kan het ook sneller?
12: Ondernemers pakken meteen door...
13: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
12: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
13: Sneller!
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
14: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
15: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan... rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Twee minuten over acht op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Carmen Vreul. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het woord loeiheet vandaag. Tot zover het nieuws.
0: Bedankt. Nou, heet nieuws met Carmen.
2: Heet nieuws, ja. Nou ja. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. En dat weeralarm geldt voor 8 provincies. Alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En die vind je niet op het treinstation, maar toch gaat deze vrouw naar haar werk.
20: Nou, ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk omdat er mensen aanwezig zijn op school.
21: Maar de school is niet dicht?
20: Officieel is de school dicht, maar we bieden wel noodopvang voor de kinderen, voor wie dat nodig is.
21: En nog extra rekening gehouden met code rood?
20: Ja, ik heb wel een extra fles water in mijn tas, dus voor het geval dat.
2: Verder wordt bijvoorbeeld de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon One in Biddinghuizen. Tienduizenden mensen in onder meer Brabant, Utrecht en Gelderland kunnen meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten aansturen door de netbeheerder. Maar uiteindelijk houden ze zelf de controle, zegt Vattenfall.
22: Als je dus inderdaad hebt afgesproken, we laden niet tussen 4 en 9 en opeens verandert de situatie en jij wil toch laden, dan kan dat altijd. De klant blijft de baas over wanneer hij of zij laadt.
2: Er is eerder al op kleine schaal mee geëxperimenteerd en nu is het de bedoeling dat er 50 tot 70.000 huishoudens aan het project meedoen. Het was een kort nachtje voor veel voetballiefhebbers die zagen hoe Oranje met 3-1 won van Tunesië. Ook in Arnhem-Muiden werd naar de wedstrijd gekeken, waar ze speciale aandacht hadden voor een dorpsgenoot bij Oranje, Jan-Paul van Hekken.
0: Ah, dat was hem.
23: Nou,
0: dat
23: die
0: was
23: zei hem. Ik, die bedoelde ik.
2: Ja, die bedoelde je. Die ook nog eens scoorde, in een grote tent werd uit volle borsten meegezongen.
24: Trots natuurlijk op Jan-Paul, die het heel goed doet. Hij leeft mee met JP. Als hij bij ons in de kantine loopt, maakt met iedereen een praatje. Hij is gewoon een van ons. En we volgen JP met alles dat hij doet. Ja, schitterend. Ja, straks tegen Marokko, want Marokko gaat eraan.
0: Ja. Okay. Marokko gaat eraan. Ja. Huppatee, dreigende taal. Nacht van maandag op dinsdag, is het zover.
2: Ja, dus daar zal je ook de wekker voor moeten zetten, hoor. Ja, als je het wil zien.
0: Maar wel een mooie goal ook. En blijdschap, weet je wel. Het was het derde doelpunt vannacht.
2: Ja, en eindelijk scoorde die, weet je wel. Ja. Daar heeft hij lang op gewacht. Nou,
0: ontzettend
2: mooi.
0: Leuk. Het is meer dan gegund.
2: Ja. Het weer, nou ja, de temperatuur schiet dus omhoog vandaag. Extreem heet vanmiddag, 36 tot 40 graden. Er geldt dus een weeralarmcode rood. Op de Wadden is het wat minder warm.
0: Van extreem heet is het maar een klein stapje naar Tim Schaap. Goedemorgen.
25: Oelala, goedemorgen.
0: Hoe is het op het asfalt?
25: Zeker, ook bloed en bloed heet. Rijkswaterstaat heeft ook aangeraden om eigenlijk niet de weg op te gaan als het niet per se nodig is. Ga je dus toch op pad, wees dan goed voorbereid. Neem voldoende water mee. Ook een powerbank mocht je pech willen melden. En natuurlijk ook een paraplu. Heb je wat beschutting mocht je toch met pech langs de weg komen te staan. Hier en daar rijdt het wat langzaam. Maar ja, zoals gebruikelijk op vrijdag valt het op de meeste plekken wel mee. Wel de Schipholtunnel in de A4 richting Amsterdam. Die is tijdelijk dicht door een te hoge vrachtwagen. Duurt meestal niet al te lang. En goed nieuws over de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Wiegen en Malden nog een korte file van 10 minuten. Eerst was dat een stuk langer, want er was een ongeluk gebeurd. Maar de weg is weer helemaal vrij.
0: Dankjewel.
26: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
27: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
26: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
27: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
8: De vriendelijke specialist. DA.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
28: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
29: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
30: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.
28: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
31: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn... bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
32: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
33: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja van Jumbo.
34: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
35: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
36: Vier uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Jan Willem start op.

0: noorden van het land kan het ijskoud worden. Vandaag vrijdag 26 juli, goedemorgen. En laten we even naar Kansas gaan. Kansas City TV. Ja, die keken hun ogen uit toen het Oranje Legioen daar de boel gesteld kwam zetten gisteren. 22.000 mensen liepen mee in de Oranje Mars. De eerste keer ging dat niet 100% goed. Amerikanen doen namelijk graag mee, maar die snapten het niet helemaal. Dus was er een soort mini-cursus op Kansas TV. Van ja, hoe doe je dat nou met het links en rechts en toestanden?
1: It's called links and rechts. That is left and right in Dutch. And here's how it works. You hop left 3 times, that is links. And then right 3 times, that is rechts. And then repeat.
0: Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
2: Ja,
0: dus,
2: ja, nee, maar goed, je moet ergens beginnen. Ik vind het hartstikke leuk, weet je. Dat is toch even een beetje kennis maken met de echte Hollandse cultuur.
0: Ja, maar je denkt toch...
2: Verfijnde Nederlandse
0: beleving. Ja, rechts, right,
2: beleving,
0: links,
2: ja.
0: Left.
2: Ja,
0: zo, ja,
2: ja, goed. Ja. Ja,
0: het gaat wel goed, zie je dat? En we hebben gewonnen, dus...
2: heeft geholpen.
0: Zo is het.
3: Vandaag...
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat. Volstrekt willekeurige volgorde.
3: Nummer 3.
0: Ik zit even te kijken, Jeroen. Want die volgorde die verandert de hele tijd. Het is nog niet te geloven. Op 3 staat op dit moment 26.06.2026.
2: Dat is in principe de datum van vandaag,
0: dat is vandaag, ja. Ja, dat is een leuk datum. Ja. Heel leuk voor cijferfetischisten, 26.06.26. Er wordt ook heel veel getrouwd. En zeker ook omdat het op vrijdag valt. Dat is de ideale trouwdag. Dus dat zorgt voor behoorlijk wat drukte. Ja. Bij het altaar.
2: Ja.
0: Die trouwdatum moet je natuurlijk ver van tevoren vastleggen. En ik weet niet of dat met deze temperaturen een heel aangenaam is. Of misschien is het juist een voordeel.
2: Nee, dat je net je wollen pak hebt besteld. Ik ken ook iemand die gaat trouwen vandaag. Dat is ook denk van ja. Maar die hebben het ook wel bijgezegd van als je denkt van het is met te gortig, dan blijf je lekker thuis.
0: Oh echt?
2: Ja.
0: Serieus?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar je gaat toch niet thuis blijven op een bruiloft? Ja. In principe, ja, je gaat er vanuit.
2: Geef de mensen op zijn minst de vrijheid om het zelf te beslissen. Ja, maar goed. Lekker.

0: het land kan het ijskoud worden. Vandaag vrijdag 26 juli, goedemorgen. En laten we even naar Kansas gaan. Kansas City TV. Ja, die keken hun ogen uit toen het Oranje Legioen daar de boel gesteld kwam zetten gisteren. 22.000 mensen liepen mee in de Oranje Mars. De eerste keer ging dat niet 100% goed. Amerikanen doen namelijk graag mee, maar die snapten het niet helemaal. Dus was er een soort mini-cursus op Kansas TV. Van ja, hoe doe je dat nou met het links en rechts en toestanden?
1: It's called links and rechts. That is left and right in Dutch. And here's how it works. You hop left 3 times, that is links. And then right 3 times, that is rechts. And then repeat.
0: Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
2: Ja,
0: dus,
2: ja, nee, maar ja, goed, je moet ergens beginnen. Ik vind het hartstikke leuk, weet je. Dat is toch even een beetje kennis maken met de echte Hollandse cultuur.
0: Ja, maar je denkt toch...
2: Verfijnde Nederlandse
0: beleving. Ja, rechts, right,
2: beleving,
0: links,
2: ja.
0: Left.
2: Ja,
0: zo, ja,
2: ja, goed. Ja. Ja,
0: het gaat wel goed, zie je dat? En we hebben gewonnen, dus...
2: Dit zijn ze.
0: Heeft geholpen. Zo is het.
3: Vandaag.

0: It is called links and racks. That is left and right in Dutch. And here's how it works. You hop left 3 times, that is links. And then right 3 times, that is racks. And then repeat.
1: Ja, hoe moeilijk kan het zijn?
2: Ja,
1: dus,
2: ja, nee, maar ja, goed, je moet ergens beginnen. Ik vind het hartstikke leuk, weet je. Dat is toch even een beetje kennis maken met de echte Hollandse cultuur.
1: Ja, maar je denkt
2: toch... Verfijnde Nederlandse beleving.
1: Ja, rechts, right,
2: beleving,
1: links,
2: ja.
1: Left.
2: Ja,
1: zo,
2: ja, ja, ja. Ja,
1: het gaat wel goed, zie je dat? En we hebben gewonnen, dus...
2: heeft geholpen.
1: Zo is het.
3: Vandaag...
1: 3 dingen waar het vandaag over gaat. In volstrekt willekeurige volgorde.
3: Nummer 3.
1: Ik zit even te kijken, Jeroen. Want die volgorde die verandert de hele tijd. Het is nog niet te geloven. Op 3 staat op dit moment 26.06.2026.
2: Dat is in principe de datum van vandaag,
1: dat is vandaag, denk ik. Ja, dat is een leuk datum. Ja. Heel leuk voor cijferfetischisten, 26.06.26. Er wordt dus ook heel veel getrouwd. En zeker ook omdat het op vrijdag valt. Dat is de ideale trouwdag. Dus dat zorgt voor behoorlijk wat drukte. Ja. Bij het altaar.
2: Ja.
1: Ja, die trouwdatum moet je natuurlijk ver van tevoren vastleggen. En ik weet niet of dat met deze temperaturen een heel aangenaam is. Of misschien is het juist een voordeel.
2: Nee, ja, dat je net je wollen pak hebt besteld. Ja, ik ken ook iemand die gaat trouwen vandaag. Dat is ook denk van, ja... Maar die hebben het ook wel bijgezegd, van als je denkt van het is met te gortig, dan blijf je lekker thuis.
1: Oh echt?
2: Ja.
1: Serieus?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar je gaat toch niet thuis blijven op een bruiloft? Ja. In principe, ja, je gaat er vanuit.
2: Geeft de mensen op zijn minst de vrijheid om het zelf te beslissen, ja. Maar goed, ja. Ja, dan ben je getrouwd, ja.
1: Ik denk ook iedere keer van, kijk, gisteren was het 37 graden en dan wordt het vandaag misschien 40. Uiteindelijk is het ook 3 graden. En gisteren was het 35, het scheelt de 35.
2: Nee, dat is ook zo, ja.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Dus je kan het altijd...
2: Ja, ga gewoon.
1: Het is half vol of half leeg. Ja. Maak er in ieder geval een onvergetelijke dag van vandaag. En lekker peentjes zweten. En tot vanavond in de kleine uurtjes doorgaan. Dat is wel het voordeel natuurlijk, hè. Dat je vanavond na 10 even lekker los kan gaan als het wat afgekoeld is.
3: Ja. Nummer 2.
2: Op 2 staat vandaag prinses Alexia. Oftewel Alexia Juliana Marcella Laurentien. Prinses der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau. Zij is de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze wordt vandaag 21 jaar. Ja, afgelopen jaar was natuurlijk veel om te doen. Met Prinsjesdag werd ze ineens gespot in Den Haag. Voor een vol terras stapte ze bij Antoon in de auto. En iedereen had zoiets van, huh? Wat is daar aan de hand? Zouden ze verkering hebben? Nou, dat is nooit opgehelderd. De Rijksvoorlichtingsdienst wil wel meedelen dat ze de verjaardag in huiselijke kring viert.
3: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
1: Ja, we waren al even oranje en we blijven bij het Nederlandse elftal op 1 vandaag. Ze mogen zich klaarmaken voor de volgende wedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal. Gisteravond dus gewonnen. 3-1 van Tunesië. En dus zitten we bij de laatste 32. De knock-out fase gaat beginnen. En in de nacht van maandag op dinsdag spelen we dan tegen Marokko. 3 uur 's nachts. Frenkie de Jong, die kijkt wel even vooruit.
4: Ik denk dat Marokko een heel sterk team heeft. Ik heb ze gezien tegen Brazilië. Voor de rest heb ik ze niet veel gezien. Maar toen maakte ze op mij een hele goede indruk. Vorige week haalden ze natuurlijk ook de halve finale. Ik denk dat ze een paar echt hele goede spelers hebben.
1: Ja,
4: dus,
1: ja.
4: Dat wordt een mooie wedstrijd.
1: Ja, makkelijk gaat het niet worden. Des te spannender. Maar dat is volgende week. Eerst lekker weekend.

0: Goedemorgen. Ja, wij zijn al ver over de helft met de ochtendshow. Suzanne en Freek halverwege, daarvoor Phil Collins en Susudio. Het is een bloedhete dag vandaag. Ja, dat zal je niet ontgaan zijn. Ga ik er voor gemakshalve van uit. Misschien is het wel aardig, Jeroen, om de kerstafdeling vast even te openen.
1: Kerstafdeling?
0: Ja, voor een beetje verkoeling kun jij even... Ja, dan moet je wel even het folie eraf halen.
2: Ja, dat is wel gewoon,
0: ja,
2: hoor.
0: Ja, het is met die...
1: Wat is het, een ijspegel erop?
0: Ja. Want ja, voor de bloed heet, dan is dat een heel goed moment om het te hebben over ijs. Ja, ijsjes.
3: Ik zie het gelijk voor me, zo'n oud-Hollands tafereeltje met mensen die zo zwierend over het ijs schaatsen. Ja. Wil je ander ijs?
0: Ja, ik bedoel het ijs om aan te likken of in te happen. Oh. Volgens deze man is ijsverkoop een wetenschap. Hij heeft ook gezegd, eigenlijk zijn we geen ijssalon, maar een techbedrijf. Oh. Zijn naam is Adriaan Boerig, goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen van de ijsmaker in Rotterdam.
4: Trouwens, Adnan, niet Adriaan.
0: Adnan. Sorry, ik heb mijn bril niet op, Adnan. Ja, sorry.
3: Adnan
0: Boerig, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We knippen het er gewoon uit, hoor. Dat is het mooie van radio. We kunnen het altijd uitknippen voor later. Hey, heb ik nou goed begrepen dat jij eigenlijk bedrijfsjurist bent, maar blijer wordt van mensen blij maken met ijs?
4: Ja, dat heb je goed samengevat. Ik denk dat het na rechten dacht ik, dit wordt het niet. Ik heb het ook echt puur voor mijn ouders gedaan, om dat briefje maar binnen te krijgen. En nou, diploma binnen, toen ging ik echt doen wat ik echt leuk vond. En dat was echt de horeca in, zeg maar. Ja,
3: goed zo.
0: Ja, leuk, man. Ja, ja. En hoe zit het nou? Want jij zegt, nou ja, we zijn geen IJssel, maar eigenlijk een techbedrijf. Wat bedoel je daarmee?
4: Ja. Ja, wat we een beetje gedaan hebben, 9 jaar geleden ben ik ermee gestart. En we zijn toen gewoon ouderwets ijs gaan verkopen. En dat vond ik super tof, want het contact met mensen was heel erg leuk. Maar sinds corona is het een beetje helemaal de andere kant op gedraaid. Want die hele 1,5 meter regel en allerlei consequenties die daaraan hingen, ja, heeft ons gedwongen om toch naar anders te kijken naar verkopen. Dus hoe gingen we dus het ijsje aan de man brengen, in plaats van allemaal achter elkaar in de rij netjes staan op een ijsje. Hebben we toen bedacht, laten we het uit elkaar trekken en laten we bestelkiosken, die bestelzuilen, weet je wel, à la McDonald's, om die gewoon te gaan gebruiken.
3: Ja.
4: En dat hebben we toen gedaan. En ja, dat was voor mij natuurlijk heel spannend, want ja, dat was opnieuw, want we kregen heel veel geluid vanuit de markt, van ja, dat is heel onpersoonlijk en mensen staan daar niet op te wachten. Maar het hielp me wel in die zin dat de snelheid erin zat. Na 6 weken dacht ik van, wacht even, ik heb nog steeds een rij, alleen die rij staat nu achter een scherm.
0: Ja, wat grappig. En je verzamelde heel veel informatie, want jij weet dus precies op welke dag, op welk tijdstip, bij een bepaalde temperatuur, welk soort ijs het meest verkocht wordt.
4: Ja, dat is nu, we zijn er nu 3 jaar mee bezig, dus we hebben zoveel data kunnen verwerken dat we nu van een voorspellingsaccuratie van 60% kwamen 3 jaar geleden en nu zitten we op bijna 90%. Dus dan praten we over een ervaren manager die precies weet hoeveel die verkoopt en wanneer die verkoopt.
3: Dan heb je het over jezelf, hè?
0: Ja, precies.
4: Als ik een winkel had, dan zou ik dat zelf allemaal kunnen doen. Maar omdat we zo opschalen en nu naar de 6 winkels zitten, is het voor mij belangrijk dat we zelf...
0: Uiteindelijk word je toch een soort Adriaan. Een beetje een ijsacrobaat. We nemen even het proef op de som. Het is vrijdagochtend, 26 juni. Het is nu 8:30. Hier buiten in Hilversum gaan we al richting de 24 graden.
3: In Rotterdam op dit moment 26.6.
0: In Rotterdam 26.6. Welk ijssoort zou op dit moment het hardste lopen? Wat zou je nu vooral gaan maken?
4: Ik wist dat jullie gingen bellen, dus ik heb even in onze platform gekeken. Die jongens zijn vanochtend om 4 uur begonnen in de keuken. Dus die gaan lekker aan de slag. We gaan waarschijnlijk vandaag om en nabij de 17,5 liter per winkel chocolade verkopen. Wij zitten waarschijnlijk vandaag in onze top 5 met pistache bovenaan. Nummer 2 mango, 3 is vanille. 4 is Kinder Bueno en nummer 5 is vanille of cookie day.
0: Ja, want dat is omdat het zo heet is.
4: Dat is juist omdat wat wij doen is... Kijk, het systeem wat wij hebben ontwikkeld, de algoritme die we hebben laten schrijven, is dat hij precies de data onthoudt met dezelfde parameters. Dus wat wij doen is, de voorspelling hangt af van een bepaalde temperatuur, van een bepaald dagdeel, een bepaald evenement. Dus wat hij doet is, hij herinnert zich, het systeem herkent dezelfde parameters van in het verleden en die voorspelt hij nu.
3: Fantastisch.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, je hebt het over vanille. Ik kan me voorstellen dat dat altijd wel hard loopt. Maar rumrozijnen-ijs bijvoorbeeld. Verkoop je dat ook,
3: jongens?
4: Ja, rumrozijnen is eigenlijk ook echt de reden waarom ik ook achter deze hele dataverhaal ben gaan rennen. Omdat ik een beetje geschrokken ben in 2022. Want wij, onze winkel op de Witte de Witstraat in Rotterdam, daar zitten wij in de buurt van het oogziekenhuis.
0: Ja.
4: En ik maakte toen ook zelf nog ijs. En ik vond het heel frappant, want maandag verkocht ik 2 bakken vanille of rumrozijn ijs, Malaga, of in de volksmond boerenjongens.
0: Ja.
4: En dinsdag verkocht ik ineens 8. Maar ja, ik snapte het niet. En wat ik dan deed, is dat, ja, ik dacht van in alle enthousiasme, laten we woensdag ook 8 maken. Maar dan verkocht ik maar weer 1. Ja, nou, dus op een gegeven moment, omdat we die algoritme toen ben zijn gaan schrijven en allerlei evenementen eromheen aan zijn gaan koppelen. Dus ook het oogziekenhuis, want het is gewoon open source, dus we konden een beetje zien welke soort operaties gemiddeld werden gedaan op welke dagen. Bleek dat we op dinsdag staaroperaties werden uitgevoerd in de buurt.
3: Oh, dus gemiddeld wat oudere klanten en die werden allemaal boerenjongens.
0: Boerenjongens-ijs.
4: Ja, dus
0: wat grappig.
4: Ik geloof dat natuurlijk niet, want data was voor mij natuurlijk adracadabra-taal. Dus we gingen dinsdag gingen we dan ook in de winkel kijken. En ja hoor, we kwamen allemaal binnen met een lapje voor het oogje.
0: Nou ja, Adnan Boerig. Ja. Het is geweldig, bedankt wel voor dit inkijkje. Een beetje de Steve Jobs van het ijs.
4: Ja.
0: En succes met dit onwaarschijnlijk drukke weekend, denk ik.
4: Hè? Helemaal goed. Komt helemaal goed. Dank jullie wel, jongens.

0: Yo man, let's get out of here.
1: Oké.
0: Okay. Word to your mother.
1: Doeg. Laat mijn moeder erbuiten. Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Nou, dat hebben we nodig vandaag, want het is warm. Dat is overduidelijk. Er zijn wel wat verschillen. Je zei het net ook, Carmen. In Zeeland is het geen code rood vandaag en ook in het noorden van het land niet.
2: Nee,
1: daar is gewoon
2: niet.
1: Ontzettend fris. Maar in de rest van het land kunnen we zomaar de 40 graden aantikken. Geen virus gemeld. Dus we gaan naar het nieuws van 8:30.
2: Ja, dat gaat nog wel steeds over code rood natuurlijk vanwege de hitte. Ga alleen de weg op als het nodig is, zei Rijkswaterstaat al. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die op pad gaan, omdat ze bijvoorbeeld moeten werken of naar de TT gaan. Deze vrouw bij het tankstation langs de A28 heeft zich wel voorbereid.
3: Wel extra vroeg vertrokken, ja. Vanwege de warmte.
4: Ik heb water bij me en eten bij me en ik red me wel.
5: Petje op, genoeg drinken. Een beetje schaduw opzoeken.
6: Ik ben onderweg naar Meppel. Ja, er zit lekker airco daar op kantoor, dus niks aan de hand.
2: In Venezuela wordt nog steeds massaal gezocht naar overlevenden onder het puin na de twee zware aardbevingen van gisteren. Het dodental is opgelopen naar 235, maar er wordt verwacht dat nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er liggen nog duizenden mensen onder ingestorte gebouwen. Hulpverleners uit verschillende landen, ook Nederland, helpen mee met zoeken. In Japan krijgen ruim 2 miljoen mensen de oproep om te evacueren vanwege een orkaan. En die gaat gepaard met hevige regen en wind en kan overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Ruim 200 vluchten en treinen zijn geannuleerd en wegen afgesloten. Het Nederlands elftal won vannacht met 1-3 van Tunesië. Dat werd flink gevierd. Op mijn weg hier naartoe vanochtend zag ik nog heel veel mensen met oranje shirtjes op straat. Dat geldt helaas niet voor de Blue Wave. Curaçao is uitgeschakeld. Er werd verloren met 0-2 van Ivoorkust. Maar Dick Advocaat vond het een fantastisch avontuur.
7: Geweldig wat dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
2: En ook de fans blijven positief over hun team, zoals deze aanhangers die de wedstrijd massaal bekeken in concertzaal 013.
8: We hebben ons best gedaan, hè. Meer kunnen we niet doen. Hè.
9: Het is 1-2-0, maar we zijn zo ver gekomen, we zijn echt hartstikke trots.
10: Het blijft feest. Mijn hart gaat altijd voor Curaçao.
2: En Curaçao kreeg ook complimenten van FIFA-baas Infantino. Jullie hebben ons en jullie land trots gemaakt, zo zei hij.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Ik krijg net nog een appje over de datum, want we hadden het er net over. Dat het vandaag 26/6/2026 is, waarom er veel mensen trouwen vandaag. Mm. Leni, die voegde er nog iets aan toe. En ik ben nooit zo goed op de hoogte van de weeknummers. Maar Leni app dus, het is ook nog eens week 26 van 2026.
11: Ja.
1: Ik kijk even naar Alfred van de Weetjes, sterregisseur van dit programma, die alles weet van dit maakt.
11: Ik tatoeëer ze altijd op mijn arm.
1: Week 26, ja. Maar wie houdt hier weeknummers bij? Wie, niemand?
11: Er is een heel instituut voor.
12: Instituutweeknummers.nl.
11: Ja, maar het klopt wel.
1: Ja, en het voelt ook logisch. Zit natuurlijk op de helft van het jaar, dus week 26. En,
12: oh ja, verdorie, dat is ook zo.
1: Het is,
12: nou,
1: Leni, dankjewel. Ja, dat pak je toch maar weer even mee.
12: Ja. Leni heeft het hart op de goede plek.
1: Als straks bij de IJsselon in de rij staat, en dan kan je toch zeggen, weet je waarom het zo'n bijzondere dag is vandaag? Het is 26/6/2026 en ook nog eens in week 26.
12: Het is weekendtijd voor boerenjongen. Ja.
1: Bij jou kan dat toch het hele jaar door?

Daarvoor Every Little Thing She Does Is Magic van de Police. Ja. Yeah. Je kan ijsvormpjes winnen. Dat is leuk, want dan kun je eigen ijs maken. Of je naar boerenjongensijsjes wil maken. Of tequila-ijsjes. Of misschien cola-ijsjes.

0: appelsapijsjes. Ja. We hebben de Jan Willem Startop ijsvormpjes. Die gaan we nu weggeven. We gaan de hotline openen. Dat past natuurlijk prachtig bij Code Rood. De hotline. Ons nummer is 0800-1122. 0800-1122. Ja, en als de hotline open gaat, kom je in de show. En dan krijg je van ons de Jan Willem Startop ijsvormpjes.
1: 0800-1122.
0: Gaat wel hartstikke hard. Goedemorgen, met je Willem en Jeroen. Hallo,
2: hallo.
0: Goedemorgen. Hi, met wie?
1: André Kuipers.
2: Met Leon, hallo.
0: Oh, Leon. Hey Leon, ja. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, welkom bij de hotline. Ijsvormpjes, hoeveel wil je er voor een beetje verkoeling?
2: Nou, een stuk of 3 of 4 zou wel mooi zijn natuurlijk.
0: Dan krijg je er 4 van ons. Komen jouw kant op.
2: Helemaal top, dankjewel.
0: Mooi. Even kijken, goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Mark.
0: Hey Mark. Hi Mark. Hey, goedemorgen Mark. een beetje verkoeling. Kan geen kwaad denk ik op een dag als vandaag.
3: Nee, zeker niet. Nee, zeker vandaag niet. Klopt.
0: Ja, 1 ijsvormpje is eigenlijk geen ijsvormpje. Want ja, dan maak je alleen maar de mensen thuis jaloers. Als je dan wel aan zo'n Jan Willem Startop ijsje likt. Hè, waarvan je zelf de smaak hebt bepaald. Dus hoeveel wil jij er hebben?
3: Nou, 2. Ja.
0: Nou, ik vind het bescheiden.
3: Ik ben er maar blij mee.
0: Ja, komen de 2 jouw kant op. Dankjewel hè.
3: Dank je.
0: Doei. Hoi, dit is de Jan Willem Startop hotline. Goedemorgen, met wie?
4: Met Victor.
0: Hey Victor, goedemorgen. Hi.
4: Goedemorgen.
0: Hi. Je kan ook wel een beetje verkoeling gebruiken, begrijp ik?
4: Zeker.
0: Hoeveel wil je er hebben?
4: Hoeveel ijsjes kan je ermee maken?
0: Je kan met 1 ijsvormpje 1 ijsje maken.
4: Dus het is echt
0: zo, met zo'n stikje eraan, weet je wel, dat je hem dan...
4: Ja, zeker. Ja. Mag ik dan voor 4? Dan kan ik mijn familie trakteren op een ijsje.
0: Geen probleem, anders krijg je alleen maar ruzie thuis, dat wil je niet.
4: Zo is het. Leuk man.
0: Gaan we doen, 4 ijsvormpjes.
4: Dank je.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Zullen we nog eentje doen, Jon? Ik vind dit zo leuk.
1: Ook een ijsvormpje.
0: Ja, ik vond net Oprah Winfrey. You get an ijsvormpje, you get an ijsvormpje. Hallo?
1: Hallo met de radio.
5: Hallo.
0: Hoi, met wie? Hoi.
1: Hallo.
5: Met Linda.
0: Hi Linda.
5: Hi.
0: Goedemorgen, het is warm hè?
5: Ja, al bloedheet hoor.
0: Dat is er niet te doen, hè. Ja.
5: Niet te doen.
1: Ja.
5: Maar
1: het
5: is te doen hoor, want we zitten op school.
0: Ja.
5: Met 10 kinderen.
0: Met 10 kinderen?
5: Ja, de rest mag thuis blijven.
0: En, maar zeg je dan van ik wil 10 ijsvormpjes? Of,
5: Nou, plus alle leerkrachten.
0: Ja, oh my gosh.
5: Hoeveel
1: zijn dat er? 2000.
5: Ja, ook 10.
0: Zijn er ook 10?
5: Het is 1-1 vandaag.
0: Oké, maar dus je vraagt om 20 ijsvormpjes. Maar ja, voordat je ze er hebt, zijn alle kinderen weer op school.
5: Oh ja, dan moet je 200
0: worden. 200 ijsvormpjes, ja, even kijken. Ja, ik denk dat we elkaar ergens tussenin moeten vinden.
5: Doe gewoon 10.
0: Gewoon 10? Oké, 10 ijsvormpjes komen jouw kant op en heel veel sterkte vandaag. Want er zijn heel veel kinderen die hebben roostervrij vanwege Code Rood, maar deze 10 dus niet.
5: Nee, daarvan komen de ouders even niks regelen vandaag. Ja, dus en wat de service is er dan ook nog.
0: Ja, maar goed, en dan vind ik eigenlijk dat de leerkrachten ook ijs verdienen. Dus dan doen we er gewoon 20.
1: Kan dat, jongens?
6: Ja, dat moet wel lukken.
0: We hebben de beste aan de lijn.
5: Nou, ik vind het echt super lief van jullie.
0: Linda, sterkte vandaag. Hou je haaks en doe ze
5: dat
0: allemaal de groeten.
5: Goed.
0: Ja, geef ze een warme knuffel.
1: Ja, denk aan ons.
5: Doei.
7: Penso con sueño para

0: zo'n hotline op vrijdagochtend. Sluit je af met de Gypsy Kings, natuurlijk. Volare, ik kijk even naar de schuin op naar de klok. Oei, oei, oei, aan de laatste kant.
1: Tijd voor het 10 voor 9 journaal.
0: Even de boel de boel.
2: En wat zullen we er eens even bij noemen met een bakje koffie? Toch eventjes, jongens, nu nog een lekker ijsje om te likken. Want likken is een beleving. Ja, het is... Ja, dan denk je, goh, is het nu alweer tijd? Over pas 11 maanden is het zover, het Eurovisie Songfestival. Maar de kans is aanwezig dat Canada er volgend jaar ook bij is. Want zij zijn lid geworden gisteren van de EBU, de European Broadcasting Union, die het Songfestival organiseert. En natuurlijk, ze waren al heel lang een soort van, ja, een beetje half lid eigenlijk al sinds 1950. Maar nu mogen ze helemaal meedoen. En de Canadese regering en de Canadese omroep hebben gezegd, we gaan er nu nog niks over zeggen, maar later hebben we er wel iets over te vertellen. Dat is even spannend.
0: Ja, het wordt meer het World Song Festival op deze manier. Australië zit er ook al bij natuurlijk.
2: Nou, hartstikke leuk, want Martin Green van het Songfestival heeft ook al gezegd, we zouden het hartstikke leuk vinden en de Canadezen zijn er ook heel blij mee. Nou, leuk. Lionel Richie die voelde zich laatst niet lekker worden op het podium. Hij werd duizelig en heeft zijn optreden eerder gestopt. Hij zou samen met Earth, Wind & Fire optreden. En gistermiddag is het begonnen, Concert at Sea. Natuurlijk is NPO Radio 2 daar ook weer bij dit jaar. Morad, Emily en Barty presenteren vanaf 10:30 vanavond. En dan hoor je het ook nog eens live op de radio, het concert van Suzanne en Freek.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Hi, goedemorgen. Ja, en dan straks piepende bandjes naar Zeeland.
1: Zeker.
0: Leuk, man.
1: Ja.
0: Oh, we zijn echt niet jaloers, hoor.
1: Nee. Hoe merkt hij?
0: Oh, man. Concertatie is zo leuk. Ja, gisteravond ook zo genoten. De uitzending is ook zo gezellig en leuk. Ja. En de optredens zijn goed.
1: Ja, een van de meest romantische festivals van Nederland.
0: Zeker, ja.
1: Als het zonnetje ondergaat daar en op de mainstage staat gewoon...
2: Met die zeehonden altijd.
1: Ja, joh, ook dat. Ja.
0: Mooier wordt het niet.
1: Mooier wordt het niet, nee.
0: En jij bent er gewoon weer bij en dat is prima.
1: Ja.
2: Dat,
1: ja.
2: Dat mag, ja.
0: Zometeen natuurlijk de eerste plaat.
1: Ja, dat is een introotje. Hopelijk heb je hier voldoende aan.
2: Ja, ja.
0: Doe jij nou Madonna?
1: Ja, sorry. Ik kom niet in de buurt van haar, maar ik doe het ook.
0: Als jij denkt te weten welke dit is van Madonna... dan spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. En heel misschien mag je straks de show van Bart aftrappen. Bart, fijn weekend.
1: Ja.
0: Veel plezier. Veel
2: plezier, geniet ervan straks.
0: Geef iedereen een dikke warme zoen.
2: Klodder.
0: Zullen ze waarderen. Even een goede warme knuffel.
1: Ja, lekker.
0: En een fijn weekend alvast.
1: Ja, dank.
0: Dit was Jan Willem, zet op voor vrijdag 26 juni. Fijn dat je erbij was.
2: Ja, maak er een hele mooie dag van. Houd hoofd koel en de rest lekker heet. En dan zijn wij er komende maandag.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, maar wat ga jij dan doen? Want het is wat
2: nou, ik ga naar de sauna.
3: Dat is wel een leuke ding. Ja, dan voelt het niet zo warm.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening, het eerste jaar gratis.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
19: Het is vrijdagochtend, goedemorgen. Je luistert aan de slag, zometeen lekkere muziek draaien in het radioprogramma. Eerst luisteren naar het NOS Journaal met Carmen Veul. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Vrijwel alle Oekraïners in Nederland willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 43% wil ook blijven als het in Oekraïne weer veilig is. En er zijn volgens deze onderzoeker ook mensen die het liefst weer teruggaan.
2: Oudere mensen die zien nog wel perspectief om terug te gaan naar Oekraïne. En ook mensen die hebben bijvoorbeeld een partner of kinderen in Oekraïne hebben. Maar jongere mensen beginnen hun leven ook in Nederland op te bouwen. De kinderen gaan naar school. Dus mensen hebben ook hun leven in Nederland inmiddels wat opgebouwd.
20: In Goorle, net onder Tilburg, zijn vannacht 42 appartementen ontruimd. Bij een horecazaak was een felle brand uitgebroken en daarbij kwam rook vrij. Dat trok richting de appartementen waar allemaal ramen open stonden. De bewoners, onder wie veel ouderen, zijn opgevangen in het gemeentehuis. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is alsnog helemaal afgelast. Met code rood vond de organisatie het niet meer verantwoord. Vannacht om 12 uur kreeg iedereen bericht via de mail.
21: Ja, er stond in dat het gecanceld was. Dus ik was gelijk over de zeik. Ik heb gelijk alles ingepakt. Ik ga lekker naar huis toe. Ik vind het veel beter om nou er vandoor te gaan dan morgen in die 37 graden. Dat is niet te doen. Vandaag zaten we al 3 uur lang in de rij. Het was echt oververhit raken en alles.
20: Ja, hij was niet de enige, want niet iedereen was het ermee eens. Blijkt uit filmpjes die rondgaan op social media. Een groep boze festivalgangers trok richting het hoofdpodium, waar het tot een confrontatie kwam met de beveiliging. Vanwege de hitte vallen de muzzen van het dak, en dat kunnen we best letterlijk nemen, want het is topdrukte bij bijvoorbeeld het Vogelhospitaal in Naarden. Er zijn sinds zaterdag al bijna 150 vogels binnengebracht die uit hun nest zijn gevallen, vooral jonge zwaluwen.
22: Ze broeden onder dakpannen. En het wordt daar nu heel erg warm. Dus ze zoeken vaak dan de randjes op om een beetje verkoeling op te zoeken. En ja, dan vallen ze soms nog wel eens naar beneden. Nou, even kijken of die nog een hapje wil.
20: En als mensen bij hun huis een nest hebben, dan kunnen ze het beste voor wat schaduw zorgen. Zo is de tip. Ja, dat weer, code rood dus. Het wordt tropisch met extreme temperaturen tot lokaal 40 graden. In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen vanavond onweersbuien voorkomen, met kans op zware windstoten en veel regen.
19: Dankjewel, Carmen. Tim Schaap bij de ANWB, hoe is het op de weg?
23: Ja, op de meeste plekken sowieso heel warm, maar op een paar plekken rijdt het ook wat langzamer, Bart. Zoals in de Heinenoordtunnel, daar gebeurde een ongeluk, de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. In de tunnel ging het dus mis, daar schaarde een auto met aanhanger. Nu is er slechts één rijstrook geopend. De vertraging is een kwartier vanaf Numansdorp en een politiegrenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
19: En er was nu ook weer gestrooid, zag ik, Tim.
23: Ja, klopt. Dat zout, dat doet iets. Ik heb er niet voor gestudeerd, maar dat doet ook iets met de warmte. Hè? Dat zorgt een beetje dat die warmte beter wordt verdeeld.
19: Ja, het neemt geloof ik het water uit de lucht op. Ja. En dat verdampt dan. En dan wordt het asfalt wat koeler. Dus je kan het zo in de winter als in de zomer gebruiken.
23: Bijzonder
19: is dat.
23: Universeel inzetbaar hier.
19: Zo is het maar net. Tim, dankjewel.
23: Tot zo.
19: Eens even luisteren naar een audio-appje.
24: Madonna, it's a beautiful stranger.
19: Ja hoor, Robert. Het
24: is
19: ja, hetzelfde, jij hebt het helemaal goed. En dat heeft ook Harm ook.
24: Beautiful stranger.
19: Ja hoor, zo gaan we hem allemaal meedoen zometeen. Hij komt voorbij over een paar minuutjes.
25: Harder dan ik hebben kan. Dansen.

0: bluff.nl.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
7: De vriendelijke specialist.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Aan de slag.

en heren. De nu volgende plaat komt het best tot z'n recht op volumestandje 11... terwijl u keihard meezingt en uw duurste luchtgitaar ter hand neemt. Bart Arendt en zijn radioprogramma aan de slag zijn niet verantwoordelijk voor gebarsten ruiten, gescheurde vogel of eventueel gezeik in uw wijk. Bedankt voor

Boulevard of Broken Dreams uit 2004. En Billy Joe Armstrong, de zanger van Green Day, was rond dat jaartal niet blij met de staat van de rockmuziek. Er waren een aantal bands die hele grote hits scoorden in dat jaar, waar hij echt een hekel aan had. De bands Creed onder andere en Nickelback en P.O.D. En toen heeft een vriend van hem een toiletbril laten maken met de logo's van de bands erop. Daar kon hij er regelmatig lekker op schijten. Hij heeft de dingen gelijk geïnstalleerd in zijn huis en gebruikt hem tot op de dag van vandaag. Wel goed cadeau, toch? Madonna Beautiful Stranger zat ervoor en dit is Prince samen met Revolution. I would die for you.

Radio 2. Goedemorgen, je luistert Aan de Slag. En gisteren zijn we overgeschakeld op Bart's zomerplaylist. Dat doen we al jaren als de temperatuur op de thermometer in de tuin van Radio 2 boven de 30 graden komt. Gisteren gebeurde dat 1 minuutje voor 11:30. En ik denk dat dat vandaag eerder gaat gebeuren. Want het is natuurlijk een bloedhete dag vandaag. Kan oplopen tot 40 graden. Op dit moment staat de thermometer op 28,1. Dus het lijkt erop dat we ergens tussen 10 en 11 overgaan op een lekkere zomerplaylist. Met zomerliedjes aangevraagd door jou. Dus mocht je denken, oh, ik weet wel een goeie, geef hem nu alvast even door met een leuke motivatie erbij waarom je dat zomerplaatje wil horen. Stuur dat even via de NPO Luisterapp. En dan gaan we die zometeen even draaien in Bart's zomerplaylist. Dus zometeen als we denken, het wordt hier heet. Het wordt boven de 30 graden. Dan hoor je Bart's zomerplaylist. Kenny Tanso is hier op Radio 2.

0: En ook al vind je het misschien niet zo'n leuk liedje. Werd dat je hebt meegezongen. Het is 9:55. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het dodental door de zware aardbevingen gisteren in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 235. De verwachting is dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen, want er zitten nog steeds duizenden mensen vast onder het puin. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparaten laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot 100 euro's per jaar aan verdienen. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in een recreatieplas. In de Spielewaal bij Nijmegen sprong een man van een brugpijler en hij kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won in Kansas City met 3-1 van Tunesië. En dat betekent dat Oranje zich kan opmaken voor Marokko in de 16e finales.
2: Hallo! Mexico, we gaan naar Mexico, we gaan naar Mexico, we gaan naar Mexico.
1: Maar voor die wedstrijd moet je wel weer de wekker zetten, want het is in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts. Het weer code rood, het wordt tropisch met extreme temperaturen tot lokaal 40 graden. In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen vanavond onweersbuien voorkomen, met kans op zware windstoot en veel regen.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemorgen, Tim.
3: Ja, hallo. Goedemorgen, Bart. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Maar met name op de A29 nog, Bergen op Zoom Rotterdam. In de Heinenoordtunnel gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar het is er nog behoorlijk druk. 6 kilometer file en een 30 minuten vertraging. Daarom nog steeds het advies om te rijden. Kan door de Drechttunnel via de A59, de A17 en de A16.
0: Dankjewel.

luistert aan de slag voor Avrotros op NPO Radio 2 met die klassieker van Queen, Radio Gaga. Kwam uit in 84, toen was het al echt helemaal raak, maar toen ze hem op een gegeven moment speelde, een jaartje later, op Live Aid. En iedereen in het publiek deed met...

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
12: Precies! Worstje?
14: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
12: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
14: Nee,
12: meer dan
14: nee,
12: worstjes.
14: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
12: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
12: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
17: De vriendelijke specialist.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Eén jongen. 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Thermometer in de tuin van Radio 2 staat al op 29,1. Het gaat niet lang duren voordat we overschakelen bij 30 graden op Bart's zomerplaylist. Dus leuke zomerplaten, kom alvast door. Dan gaan we ze zo meteen draaien voor je. Het is 10 uur. Carmerville heeft het nieuws. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oekraïne zou vannacht een grote droneaanval hebben uitgevoerd op Rusland. Volgens Rusland werden boven 12 regio's meer dan 600 drones neergehaald. Ze vlogen ook bij Moskou en de Krim. Over schade of slachtoffers zijn nauwelijks mededelingen gedaan. Grote kans dat je bezweet wakker bent geworden, zeker als je in Vlissingen woont. Daar werd het niet kouder dan 24 graden. Sinds middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. En die hitte heeft een oorzaak, zegt het KNMI.
20: Kijk, uiteindelijk wordt dit allemaal veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen en daarmee de opwarming van de aarde. Dat vertaalt zich dubbel terug in de allerheetste momenten. Dus we zien die trend echt razendsnel omhoog gaan. En het zal ook de komende periode vaker gaan gebeuren.
4: In Maastricht werd het een uur geleden al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. In het zuiden van Brabant was het toen ook al warm, met temperaturen net onder de 30 graden. De Britse koning Charles en koningin Camilla gaan niet in Buckingham Palace wonen als de renovatie klaar is. Ze blijven in Clarence House, zegt koningshuisdeskundige Justine Marcella.
21: Buckingham Palace, ja, dat is zo immens groot. Maar ook heel duur daarmee om te onderhouden, te verwarmen. En dat vindt Charles ook niet meer helemaal passen in deze tijd. Dus hij kiest voor wat kleiner, want dat Clarence House, ja, ik ben er binnen geweest. Ik vond het eigenlijk wat aan de kleine kant.
4: Maar toch zullen Charles en Camilla daar blijven. Buckingham Palace wordt alleen nog gebruikt voor ceremonies en officiële gelegenheden. Bondscoach Ronald Koeman en spits Brobby waren na de gewonnen wedstrijd van vannacht alweer bezig met de volgende wedstrijd tegen Marokko.
22: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Met een rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Dus we zullen daarop heel goed moeten voorbereiden.
23: Ik denk dat het een zware pot wordt, maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook, dus een goede pot.
4: Duitsland ging verrassend onderuit in de laatste groepswedstrijd. Ecuador won met 2-1, maar Duitsland was al door en ook Ecuador maakt nog kans om verder te gaan. Curaçao is gisteravond uitgeschakeld op het WK, maar het hele eiland is trots op al die spelers. Het weer code rood dus tropisch met extreme temperaturen tot lokaal 40 graden. In de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen vanavond onweersbuien voorkomen met kans op zware windstoten en veel regen.
1: Dankjewel. Er zijn geen files gemeld, dus je kunt overal lekker als een raketje over de snelweg. En jezelf even opgeven voor het 60 seconden spel. Ik draai zo meteen een bepaalde artiest die onder artiesten... Die echte naam van de artiest is Caroline van der Leeuw. Maar hoe heette zij nou in 2008 toen ze grootste doorbrak met onder andere Back It Up? Geef het door via de NPO Luisterapp en speel mee zometeen met het 60 seconden spel.
24: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
25: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
26: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
29: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
30: De beste plek voor jou, NVM.
31: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
32: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
33: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
34: Kan het ook sneller?
0: Ondernemers pakken meteen door.
2: Ik voel dat doorpakken niet.
0: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
2: Sneller!
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Aan de slag.

flink aan het dooien is in Nederland. Caro Ambrose, Back It Up en Bronski Beat ook gedraaid. De Small Town Boy. Zometeen spelen wij de finale van het 60 seconden spel. Hij staat in de koelkast hoor. De aan de slag, slagroomtaart die eruit gaat zometeen. Tot nu toe staat de huiscore op 15 goed beantwoorde vragen. Over 5 minuten weten we meer.

0: Naar de Creepsen. Oeh, I like it.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt echt gewoon heel lang moeten wachten op de uitslag of jij een taart gaat winnen of niet. Want je deed maandag mee met het 60 seconden spel. En je had er 15 goed. Dat was hartstikke lekker. Daar heeft iedereen zich op stuk gebeten de dagen daarna. Dat heb je misschien wel gevolgd. En vandaag de laatste kandidaat die het gaat proberen.
2: Nou ja, heel veel succes voor deze kandidaat.
0: Ja, hou je nog even een minuutje vol?
2: Ik hou het best wel een minuutje vol, hoor.
0: Heel goed. Meerte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent 19, je komt uit Loenersloot en je gaat het proberen in dit algemene kennisvragenspel. Ik ben benieuwd hoe ver je gaat komen. Hoe goed ben jij in spelletjes normaal gesproken aan de keukentafel?
3: Nou, thuis spelen we niet heel vaak spelletjes. Maar ik als ik een quiz speel met mijn vrienden over algemene kennis, ben ik altijd wel eentje die iets hoger scoort dan de rest.
0: Oké. Nou ja, het is vooral belangrijk dat je de snelheid erin houdt. En dat je snel past als je denkt, ja, dat weet ik gewoon niet. We hebben vorige week een kandidaat gehad die op een gegeven moment dacht, ja, ik weet dit antwoord. En die is 14 seconden lang bezig geweest met het bedenken van het antwoord. Die kwam op een highscore van 4. Dus ik zou zeggen, pas snel als het kan, want dat geeft een beetje vaart. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: De eerste vraag heb je al gehoord net via de radio. Onder welke artiestennaam brak Caroline van der Zeel door in 2008?
3: Carol Emerald.
0: Is juist geantwoord. Ik start de tijd hier. Volgt vraag nummer 2. Welke sport wordt gespeeld op Wimbledon?
3: Pas.
0: Hoe heet het Nederlands volkslied?
3: Wilhelmus.
0: Van welke band zijn de hits Come As You Are en Smells Like Teen Spirit?
3: Dennis, trouwens. Eerste vraag.
0: Ja.
3: Nog een keer vraag.
0: Van welke band zijn de hits Come As You Are en Smells Like Teen Spirit?
3: Nirvana.
0: Welke kleur krijg je als je geel en rode verf mengt?
3: Oranje.
0: Wat is 81 gedeeld door 9?
3: Pas.
0: Wie hoor je zingen op Little Less Conversation van Junkie XL?
3: Pas. De vorige vraag was 9.
0: Wie is de regisseur van films als Jaws, E.T. en Jurassic Park?
3: Disney, Pixar.
0: Wat is de hoofdstad van België?
3: Berlijn. Brussel.
0: Welke zanger trad dit jaar 10 keer op in de Johan Cruijff Arena?
3: Hairstyles.
0: In welke provincie liggen Hoorn en Zaandam?
3: Noord-Holland.
0: Maak deze zin af. De beste stuurlui staan aan
3: Wal.
0: In welke band zaten Henny Vrienden en Ernst Jans?
3: Doe maar.
0: En wat is het gratis alarmnummer voor spoedeisende hulp?
3: 112.
0: Ja, die is nog net binnen de tijd. Dat was vraag nummer 14, die laatste.
3: Ah, ja, balen, man.
0: Ja, en dat betekent dat je niet eens, ja, oh, heb je helemaal niks fout, dan nog kan je die 15 niet aantikken. En je hebt er helaas een paar moeten passen. Welke sport wordt gespeeld op Wimbledon? Tennis, dat heb je uiteindelijk gecorrigeerd. Dus die reken hem niet fout. 81 gedeeld door 9, die heb je ook gecorrigeerd. 9 is inderdaad het juiste antwoord. Deze heb je niet gecorrigeerd. Wie hoor je zingen op Little Less Conversation van Junkie XL? Dat is Elvis Presley. De regisseur van films als Jaws, E.T. en Jurassic Park is Steven Spielberg. Jij dacht aan de filmmaatschappij volgens mij.
3: Ja, dat was het enige wat in me opkwam.
0: Ja, precies. Nou ja, altijd iets roepen natuurlijk. Ja, je komt op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen. En dat
3: dat vind ik nog best goed.
0: Nou, sterker nog, daarmee sta je eigenlijk gewoon op een derde plek deze week. Want je staat boven Sterre en Steven met 11 punten. Dus het ligt niet aan je score, maar het ligt aan John. Want die zit daar gewoon echt heel veel boven met 15 goed beantwoorde vragen. Dankjewel voor het meespelen, Myrthe.
3: Ja, dankjewel.
0: John, goedemorgen. Je bent er nog, hè?
2: Jazeker.
0: De taart is voor jou.
2: Nou, maak er maar een ijstaart van vandaag.
0: We gaan. Je krijgt een bon. Je mag zelf bestellen wat je wil. Dus ik denk inderdaad dat het een ijstaart wordt. Eet ze.
2: Nou, super.
0: En fijn weekend alvast.

0: Elvis Presley en Suspicious Minds. En terwijl ik die plaat draai, ben ik erg benieuwd waar de thermometer in de tuin van Radio 2 inmiddels op staat. Want staat hij op 30 graden, dan schakelen we in dit programma over op Bart Zomer Playlist. Jij loopt altijd langs van de redactie naar hier.
1: Ik heb net gekeken, 29,8.
0: Het gaat bijna gebeuren. Kom maar door met die lekkere zomerplaten. En waarom je het een lekkere plaat vindt via de NPO Luister-app. Het is 10:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, een groot deel van de Veteranendag morgen gaat niet door vanwege de hitte. Dus geen nationaal défilé en geen activiteiten op het Malieveld in Den Haag. Alleen het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat door, waar de premier aanwezig is. Voorzitter Jaap Smit vindt het heel jammer omdat de veteranen er het hele jaar naar uitkijken. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij reed in 2024 6 mensen dood. Zij gebruikte een zware huurauto en reed zeker 48 km per uur. In Japan kregen ruim 2 miljoen mensen de oproep om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en wind en kan overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Ruim 200 vluchten en treinen zijn geannuleerd en wegen afgesloten. En onder meer de brug over de Noord tussen Alblasserdam en Hendrikie de Ambacht wordt preventief gekoeld. En dat gebeurt met een blusboot. Want als het metaal uitzet door de warmte, dan kan de brug niet meer open voor de scheepvaart en kan het wegdek stuk gaan. Het weer extreem heet, 36 tot 40 graden. Vanmiddag en vanavond kan er in het zuidoosten onweer ontstaan. En het wordt weer een plaknacht met 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Bij Code Rood wordt geadviseerd volgens mij om niet de weg op te gaan. Of zo min mogelijk, alleen als het echt nodig is. Maar toch hier en daar wat opstappingen het in.
2: Jazeker, ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Mocht je dus toch de weg op gaan, even een aanvulling. Neem water en een paraplu mee de auto in. En zorg ook dat je een opgeladen telefoon of een powerbank bij je hebt. Dan kun je altijd hulp inschakelen wanneer het nodig is. Of wanneer je met pech langs de weg komt te staan. Hier en daar dus inderdaad een file. Bijvoorbeeld op bij Eindhoven op de A2. Als je onderweg bent richting het zuiden. File tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. 4 kilometer en 10 minuten, omdat er één rijstrook dicht is. Dan gaan er toch ook aardig wat mensen richting de Duitse grenscontrole toe. De A12 vanuit Arnhem staat file vanaf Duiven. 8 kilometer en een kwartier vertraging. En inderdaad, door het weer is Defcon afgelast. En nu zien we file op de N306 voor Biddinghuizen zo'n 10 minuten. Dat zijn terugkeerders van dit festivalweekend.
0: Dankjewel. Zometeen mag je bekendmaken wat de nieuwe topsong wordt op NPO Radio 2. Dat is spannend. En onder andere Banger Boys en Razorlight. America is hier.

kwart voor elf. Het is tijd om de nieuwe topsong bekend te maken. Alleen de artiest in kwestie. We testen altijd eventjes of de telefoon een beetje actief is. Door even met een anoniem nummer even te bellen. Dat hebben we 3 keer geprobeerd, maar tot nu toe geen enkele reactie. Dus ik heb maar even een appje gestuurd. Misschien wil je even opnemen, want dit zou wel belangrijk nieuws kunnen zijn. Nou, dan kan het vast niet lang meer duren. Wat is de nieuwe topsong voor de komende week? Je hoort het zometeen na Christopher Cross. En All Right in aan de slag op NPO Radio 2.

0: Christopher Cross. En All Right. In aan de slag op Radio 2. Nou, ik ga het gewoon nog een keertje proberen, hoor. Even bellen met de nieuwe Tofzong-eigenares in dit geval.
1: Hi, met Nona.
0: Hey, Nona. Met Bart Arends spreek je.
1: Hallo.
0: Ja, ik dacht ik stuur je even een appje. Want je wil wel even opnemen, denk ik.
1: Ja.
0: Dat denk ik. Want je bent Tofzong de komende week met die waanzinnige gave single van je. Ja. Lekker, hè?
1: Ja, leuk. Heel leuk.
0: Ja. Lag je nog te pitten?
1: Nee, ik was gewoon aan het klaarmaken. Want ik ga zo naar Hilversum toevallig.
0: Oh.
1: En toen zag ik in één keer 3 mensen oproepen. En ik dacht van, oh ja, jouw appje toen. En nou, ik was fucking leuk.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: What a Way to Die wordt ongelooflijk veel gedraaid de komende week op Radio 2.
1: Oh, wat leuk.
0: En kun je iets vertellen over het liedje, waar het over gaat?
1: Oh, ik had een relatie. En op een hele rare manier ben ik achtergekomen dat hij met heel veel anderen, maar vooral met een andere relatie had. Terwijl hij gewoon met mij, hij heeft dat zo goed verbloemd en zo goed verborgen gehouden, dat ik echt gewoon totaal, ik wist van niks. Ik had het ook echt niet verwacht en dat was zo pijnlijk toen ik erachter kwam per ongeluk. En dat ik daar echt gewoon in shock van raakte. En ik, dat heeft me gewoon echt helemaal even in de put gebracht of zo.
0: En wat betekent dan die what a way to die precies?
1: Nou, what a way to die, want het voelde letterlijk alsof mijn hart gewoon
0: helemaal.
1: Ja, het was echt gewoon zo pijnlijk dat ik echt voelde van, wauw, dit voelt letterlijk als gewoon doodgaan.
0: Ja. Hey, en je was ongeveer 2 weken geleden was je bij de ochtendshow met Jan Willem en Jeroen. En toen zag ik je toch best wel heel gelukkig in liefde, volgens mij.
1: Ja, zeker. Nee, ik zit nu echt in een hele fijne relatie met een hele lieve. Ja, hij is echt heel oprecht en ik ben er zo blij mee. Nee, dit is echt totaal het tegenovergestelde. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik nou een lief iemand heb.
0: Oh, wat goed. Wat goed.
1: Ja.
0: Nou ja, geniet. Vier het dan met hem, zou ik zeggen, onder andere.
1: Jazeker. En, ja, dat ga ik doen.
0: Ik ga hem nu ook de plek ook weer draaien.
1: Zo.
0: Fijn weekend.
1: Heel leuk. Dankjewel, Bart.
0: Okay. Doei. Hoi. Doei.
2: NPO Radio 2 Tofzong.
3: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Tofzong.

0: Wat een track, hè? What a way to die! Zeer terechte topsong als je het mij vraagt, maar voor mij was het hele DJ-team er unaniem over eens. Die gaan we veel draaien op NPO Radio 2, dus dat wordt... Oh, kijk eens eventjes! Het is boven de 30 graden!
1: Als je liefst de hele dag in het zwembad ligt...
2: Of als je maiskolf op de barbecue spontaan popcorn wordt... Of als alle ramen in je auto open moeten om het koel te krijgen...
3: Dan is het heet genoeg voor Bart's zomerplaylist.
0: Jazeker, tot 12 uur, want zo lang duurt dit radioprogramma. Kun je heerlijke zomerplaatjes aanvragen om een beetje te verkoelen... of even je zinnen te verzetten. Als het maar lekker zomers is, mag je dat doorgeven via de NPO Luisterapp. Je kunt er een audioberichtje bij inspreken. Kun je kort even motiveren waarom je het leuk vindt. En voordat je het weet, is hij op de radio.
4: Ik zou heel graag een liedje van Summertime van Fresh Prince willen horen. Lekker relaxend. Ik moet gewoon werken. Net als jullie, maar dan zonder airco. Dus een beetje relaxte muziek, zo'n beetje slow. Lijkt me heerlijk. Goedjes via...

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: 30. Altijd laag. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: We zijn over op Bart's zomerplaylist omdat de temperatuur hier in de tuin van Radio 2 boven de 30 graden is. Dus kom maar door met je lekkere zomerplaten. We gaan ze draaien tot minimaal 12 uur. Tijd voor het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto 6 mensen dood. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkende dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens het proces geen duidelijke verklaring, zegt correspondent Gien Balduk.
16: Hij kwam met de onnavolgbare complottheorieën, bedreigde de rechtbank en dat ging dan ook weer gepaard met heftige schreeuwpartijen. Hij schreef zelfs verwarrende brieven naar nabestaanden van slachtoffers. En eigenlijk vooral het belangrijkste is dat hij in dat hele proces en ook nu niet geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn motief. En dat is ook vooral voor de nabestaanden behoorlijk lastig bij de verwerking. Voor hen is dan ook vooral nu een opluchting dat het proces voorbij is.
15: Vanwege de hitte gaan steeds meer evenementen niet door. Net werd bekend dat een deel van het programma van Veteranendag is afgelast, zoals het defilé. En vannacht om 12 uur kregen festivalbezoekers van Defcon te horen dat ze weer naar huis moeten. En dat is een grote teleurstelling.
9: Ja, heel zuur. Ja. Ik op de zondag sta ik altijd dat die janker ik weer naar huis moet. En dan wacht ik op volgend jaar. Dus,
14: kan het huilen nu alvast beginnen?
9: Ja, nou, ik heb al gejankt gisteren hoor. Ja, zeker, zeker. Nee, maar we gaan nu gewoon goed fit trainen voor volgend jaar.
15: Er was ook een groep die de confrontatie aanging met de beveiliging. Maar nu zouden de bezoekers het terrein in Biddinghuizen rustig verlaten. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. De oproep vandaag is om liever niet de weg op te gaan. Maar niet iedereen kan daar gehoor aan geven. Want er zijn toch mensen die naar hun werk moeten. En bij hitte is er vaak weinig vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden. Ook niet in de Arbo-wet, zegt Roland Muller van de economieredactie.
17: Het is wel vrij vaag nog omschreven. Hè. Er staat wel in de regels rondom gezondheid en veiligheid moeten gewaarborgd worden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van hoe warm het moet zijn om te kunnen eisen als werknemer van ik wil nu thuis blijven. Ja, die temperatuur moet in ieder geval niet nadelig zijn voor de gezondheid van de werknemer. Dat staat er wel in. Maar wat dat dan precies is, dat wordt dan niet echt gespecificeerd.
15: En de mensen die wel thuis kunnen blijven, die proberen de hitte op allerlei manieren buiten te houden. Bijvoorbeeld door radiatorfolie of een zeil voor de ramen te hangen. Het weer extreem heet dus, 36 tot 40 graden. Vanmiddag en vanavond kan er in het zuidoosten onweer ontstaan. En het wordt weer een plaknacht, 20 tot 24 graden.
14: Dankjewel. Tim Schaap, AMB Verkeersinformatie. Hoe is de situatie op de weg?
18: Ja, het is sowieso warm op veel plekken. Dus ga voorbereid op pad. Neem water en een paraplu mee als je onderweg bent. Even kijken, er zijn 2 files om te melden. Allereerst A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht. Een klein kwartiertje. Eerder stond er een pechgeval. Nu is de weg daar weer vrij. En op de A1 en A12 is het druk voor beide Duitse grenscontroles. In allebei de gevallen zo'n 10 minuten vertraging.
14: Dankjewel weer. En zometeen spelen wij de Top 2000 Shuffle. Als je heel graag een liedje wil kiezen uit de Top 2000, laat het eventjes weten door je naam eventjes te appen via de NPO Luister app. Ster.
19: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluffhits en laat je verrassen door alle muzikale vrienden. Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
20: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
21: Sorry, maar het is WK!
22: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
19: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
23: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
25: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
26: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
27: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Aan de slag.
14: Avrotros. Zomer op je radio.
15: Hoi, wij willen een liedje van Shakira, Waka Waka.
16: Omdat het gaat over voetbal en over de show.

0: Graag horen Heart in the City naar Shakira en Waka Waka.
1: Bart zomerplaylist.
0: Ja, kom maar door met je lekkere zomerplaatsen. Omdat de temperatuur in ieder geval hier in de tuin van Radio 2 boven de 30 graden is, draaien we alleen maar lekkere zomerplaten op verzoek. Ik heb nog tot 12 uur, dus ik kan er aardig wat kwijt. Wil je graag een plaatje horen, laat het even weten via de NPO Luisterapp. En neem even een audioberichtje op. Vind je wel handig. Dan kunnen we gelijk horen waarom je hem graag wil horen. Ad, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wil heel graag iedereen die onderweg was of op de Defcon was, eventjes een hart onder de riem steken volgens mij, hè?
2: Ja, dat was wel een beetje het idee erbij.
0: Ja, maar dat is een hardstyle-festival. Er staat muziek aan die je trommelvliezen wat meer uitdaagt dan de gemiddelde muziek. En hou je er zelf ook van?
2: De karke gaat over mijn gehoorapparaat. Dus ik denk dat dat wel een beetje
0: het antwoord geeft. Je bent al wat frequenties kwijt, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Jeetje, hoe oud ben je, Ad?
2: 47.
0: Ja, dan. Oh, je. Maar jij hebt dus echt vaak die festivals bijgewoond en je bent gewoon wat dover dan gemiddeld?
2: Ja, nogal. Ja.
0: Oké. Okay. Maar je vraagt dus een lekkere hardstyleplaat aan, of tenminste een beetje een commerciële variant ervan. Year of Summer, Wild Styles in Niels Geuzenboek.
2: Yes.
0: Gaan we die dan ook over je gehoorzet draaien of kan je die dan beter even uitdoen om extra schade te voorkomen?
2: Ja, die voel ik lekker over de radio van de vrachtwagen. Die beukt er even mooier overheen.
0: Kijk, helemaal lekker. Nou, voor iedereen inderdaad die het heeft moeten missen omdat Defcon 1 is afgelast. Hij is voor jou. Dankjewel.
2: Top, dankjewel.
0: Hoi.

0: wat kwijt. Wil je graag een plaatje horen? Laat het even weten via de NPO Luisterapp. En neem even een audioberichtje op. Vind je wel handig. Dan kunnen we gelijk horen waarom je hem graag wil horen. Ad, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij wil heel graag... iedereen die onderweg was of op de Defcon was... eventjes een hart onder de riem steken, volgens mij, hè?
1: Ja, dat was wel een beetje het idee erbij.
0: Ja, want het is een hardstyle-festival. Er staat muziek aan die je trommelvliezen wat meer uitdaagt dan de gemiddelde muziek. En hou je er zelf ook van?
1: De karke gaat over mijn gehoorapparaten. Dus ik denk dat dat wel een beetje
0: het antwoord geeft. Oh, je bent al wat frequenties kwijt, zou ik maar zeggen. Oh, yes. Jeetje, hoe oud ben je, Ad?
1: 47.
0: Ja, dan... Oh, je... Maar jij hebt dus echt vaak die festivals bijgewoond... en je bent gewoon wat dover dan gemiddeld?
1: Ja, nogal. Ja.
0: Oké. Maar je vraagt dus een lekkere hardstyleplaat aan... of tenminste een beetje een commerciële variant ervan. Year of Summer, Wild Styles in Niels Geuzenboek. Gaan we die dan ook over je gehoor draaien... of kan je die dan beter even uitdoen om extra schade te voorkomen?
1: Ja, die vond ik lekker over de radio van de vrachtwagen. Die beukte

0: meid, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Oh, jeetje, hoe oud ben je, Ad?
1: 47.
0: Ja, dan... Oh, je, maar heb je, jij hebt dus echt vaak die festivals bijgewoond... en je bent gewoon wat dover dan gemiddeld.
1: Ja, nogal. Ja.
0: Oké, okay. Maar je vraagt dus een lekkere hardstyleplaat aan... of tenminste een beetje een commerciële variant ervan. Year of Summer, Wild Styles in Niels Geuzenbroek.
1: Yes.
0: Gaan we die dan ook over je gehoorzet draaien... of kan je die dan beter even uitdoen om extra schade te voorkomen?
1: Ja, die voel ik lekker over de radio van de vrachtwagen. Die beukt er even mooier overheen.
0: Kijk, helemaal lekker. Nou, voor iedereen inderdaad die het heeft moeten missen... omdat Defcon 1 is afgelast. Hij is voor jou, dankjewel.
1: Top, dank je.
0: Hoi.

0: Otis Redding. En die fluit hier even, Sitting on the Dock of the Bay. We gaan een top 2000 shuffeltje doen. En de shuffle wordt vandaag gespeeld door Twan Diemans. Twan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit op de boot voor veren in Zeeland.
1: Ja, ja, daar lig ik lekker voor anker met het prachtige weer.
0: Oh, wat lekker. Af en toe een duikje nemen?
1: Heel regelmatig. Ja, elke half uur ongeveer.
0: Kijk,
1: ja.
0: Dat heb je goed geregeld. Je dacht, ik speel even een shuffeltje. Ik ga even bepalen wat de rest van Nederland hoort.
1: Ja, dat, ik ben vast een luisteraar, dus het is leuk om een keer zelf hier te kunnen oefenen.
0: Nou, welkom. Stel je even voor aan de andere luisteraar, zou ik zeggen.
1: Nou, ik ben Twan, ik ben 52 jaar. Ik woon op mijn boot, maar moet ook werken, zoals ik net aan die vet heb uitgelegd. En dat doe ik op dit moment bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag.
0: Ja.
1: En dat doe ik als zelfstandige.
0: Kijk, en je houdt van muziek? Je kiest graag iets. Wij hebben in verband met de Bart Zomer playlist hebben wij de top 2000 computer op een bepaald standje gezet. Dat hebben we wel eens vaker gedaan. Toen we in de Nederlandse week zaten, hebben we hem gewoon op een Nederlands standje gezet. Of op een, wat is het, een 90 standje of een 80 standje. Hij staat nu op het standje verkoeling. Dus er komen platen voorbij die daar iets mee te maken hebben. Kies jij er maar iets leuks uit. Dit is de eerste optie.
2: 1501.
1: Ja, nee, dat is prima muziek, maar niet voor nu.
0: 1501 in de top 2000 ABBA wordt het niet.
2: 53.
3: Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen.
0: Code rood zelfs, Marco Borsato.
1: Ja, ik moest ook even nadenken wat ik nou de link met verkoeling. maar goed nummer, maar ik
0: shuffel
1: nog even door.
0: Oké.
2: 387.
3: I'm picking up good vibrations, she's giving me.
1: Ja, als dit de laatste plaats was, dan was ik zeker niet ontevreden.
0: Nee, maar nu twijfel je.
1: Ik wil toch weer even door. Toch
0: ja,
1: weer even door.
0: Dan
1: ja.
0: Zoeken we even verder.
2: 1428.
1: Ja, deze doen we.
0: Wordt dit hem?
1: Ja, dit is toch een beetje guilty pleasure van vroeger.
0: Ja.
1: En waar ik me altijd een beetje voor schaam, is dat ik pas doorkreeg dat George Michael echt een hele goede zanger was.
0: Ja.
1: Toen het eigenlijk al te laat was.
0: Ja.
1: En dat heeft een beetje te maken met dat imago van boybandje, tienerbandje van deze tijd.
0: Ja.
1: Dat zijn gewoon goede nummers en het is een fantastische zanger. Dus deze mag voor mij op de radio.
0: Heel goed. Wil je de laatste nog wel even horen wat het had kunnen zijn, de vijfde?
1: Ja, natuurlijk. We zijn altijd nieuwsgierig.
0: Dat is deze.
2: 1035.
0: Oh, dit is zeker winterse verkoeling. All I Want for Christmas is You van Mariah Carey.
1: Dat doen we over 6 maanden weer.
0: Ja, zo is het ook. Dan gaan we nu voor Club Tropicana. Ik start de krekels. Daar komt de auto vanzelf aanrijden. En dan ben je welkom in de club van George Michael. Dankjewel, man.

0: Picana! Gedraaid in aanslag op Radio 2, waar het inmiddels 11:30 is. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Een grootschalige droneaanval van Oekraïne op Rusland zou in het zuiden van Moskou een chemische fabriek zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. De belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland, de Spinoza-premie, is dit jaar voor onderzoek naar menselijk eiwit. En dat is van belang voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. En ook gaat de prijs naar onderzoek over het nemen van beslissingen in stresssituaties. Meer Limburgers kunnen voortaan gratis reizen met het openbaar vervoer tijdens daluren in hun provincie. Vanaf 14 juli kunnen inwoners met een inkomen tot maximaal het sociaal minimum een aanvraag doen. En er is al veel geklaagd over de hitte, over slecht slapen en evenementen die niet doorgaan. Maar er zijn ook plekken waar plezier klinkt, zoals bij het Bosbad in Leersum.
2: Zal ik even aftellen? Zal ik even aftellen?
3: Ja.
2: 3, 2, 1, ja!
1: Het weer 36 tot 40 graden. Vanmiddag en vanavond kan er in het zuidoosten onweer ontstaan. In het weekend koelt het geleidelijk af. En maandag is het 24 graden.
0: Oh, dan gaan we weer een beetje normaal doen.
1: Precies.
0: Hè? Dankjewel Carmen. En goedemorgen Tim Schaap. Hoe is het op de weg?
4: Ja, het is hier en daar iets drukker aan het worden. Onder andere op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Een file van een kwartiertje vanaf Zevenaar. Dan 2 pechgevallen op dezelfde snelweg. Allereerst de A16 naar Rotterdam toe vanuit Breda. Voor de Drechttunnel een file van 10 minuten. Een van de tunnelbuizen is namelijk dicht door dat pechgeval. En de andere kant op de A16 richting Breda vanuit Rotterdam file voor de Van Brienenoordbrug 2 kilometer en 20 minuten. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht.
0: Dankjewel. Nou, zoals gezegd, Bart's zomerplaylist. Alles wat je aanvraagt qua zomerse muziek gaan we lekker draaien tot 12 uur. En deze komt van Ruud Buurman. En Marco ook trouwens. Die kwam ook met dezelfde single Coldplay Clocks. Maar dan wel in de Rhythms del Mundo remix natuurlijk.

0: Jeffrey heeft goed opgelegd. Gisteren hadden wij het 60 seconden spel en zat de vraag in: uit welke Disney-film komt Hakuna Matata? En sindsdien heeft hij dat nummer in zijn hoofd zitten. En hij dacht, weet je wat, ik vraag hem even aan voor Bart's Zomerplaylist.
1: Bart's Zomerplaylist.
0: Precies. Lekkere zomerse plaatjes zijn welkom om de boel een beetje te verkoelen. Dat snappen wij in de studio als geen ander. Want op dit moment zijn er twee man druk bezig om de airco te repareren bij Radio 2. Dus ook wij staan hier maximaal te zweten. Dat schept een band, want dat ben je ook aan het doen. Wil je iets lekker verkoelends horen? Geef het eventjes door via de NPO Luisterapp. Neem een audioberichtje op, stuur een tekstberichtje, wat je ook maar wil. En voordat je het weet, draai hem op de radio.
2: Hoi Bart, ik wil graag Crombin en Liam Bridges horen met Texas Sun. Sowieso een prachtig nummer, maar past heel erg goed bij dit hete weer waar je gaar en loom van wordt. Dan kun je lekker hangen in dit nummer.

Aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Met Texas Sun, Leon Bridges. Wat een ongelooflijk lekkere plaat. Het is 11:15. Op dit tijdstip altijd een lekkere house classic. En die is te matchen met het verzoekje van Alice. Die bedenkt aan het hele toffe clipje. Met die dames die aan het beachvolleyballen zijn. Of ik dat nog weet. Duh.

0: Gert, dankjewel voor deze track in de Bart Zomer playlist. Summer in the City van Love and Spoonful. Gedraaid in Aan de Slag op Radio 2. Even kijken hoor. Dit is Stef volgens mij. Goedemorgen Stef.
1: Goedemorgen Bart.
0: Ja, normaal gesproken zeg ik altijd niet zo klagen, gewoon lekker doorgaan. Maar ik geef je bij deze toch even de kans, Steve. Klagen even lekker over dit in Nederland. Gooi het eruit.
1: Het is gewoon niet te doen. Alles plakt. Ik zweet een plek waarvan ik oprecht niet wist dat het kon.
0: Nee, vertel die plekjes eens.
1: Dan weet ik niet of je dat wel kan worden.
0: Oké, ja. Dus je zoekt wel wat verkoeling.
1: Ja, ja. Even lekker wat positiefs inderdaad. Fijne, positieve klanken.
0: Ja, want je werkt in het autoschadeherstel, toch?
1: Klopt.
0: Lekker weer om even in een autootje te gaan zitten.
1: Nou, ja, we zitten er niet in. Dat is op zich het probleem niet. Maar het is een hal zonder airco met een plat dak. Dus,
0: ja, nee, dat is ook niks. Nee. Nee. Welke mag het wezen? Wat mag ik toevoegen?
1: Nou, ik zou graag Sonnentans van Klankcarousel. De Sun Don't Shine mix.
0: Oh ja, wacht even hoor. Ik ben niet heel erg op de hoogte van alle soorten mixen. Maar is gewoon de standaard radioversie de mix die jij bedoelt?
1: Dit, ja, zeker.
0: Kijk,
1: zeker,
0: oh, absoluut. Dan heb ik de juiste ingestart. Dankjewel, man.
1: Nee, jij bedankt.
0: En super. Sterkte daar.
1: Dankjewel,
0: werk gedaan. Hoi.

0: van Carousel. Zojuist aangevraagd. En gelijk gedraaid. Zonnentans was dat.
1: Bart's zomerplaylist.
0: Ja, ja. Daar zitten we middenin. Alleen de tijd beperkt mijn playlistje. Want het is bijna 12 uur. En ik zie dat hij ingeklokt is. Tim op het broek. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Daar ben ik.
0: Ja, hoe is het?
2: Heel goed eigenlijk wel.
0: Dan heb jij een fantastisch Hawaii shirtje aan.
2: Dank je. Daar zijn appels, hè? Of zo.
0: Ja, het zijn appels van de appelboom. Ja. Het ziet er zomers uit.
2: Dank je.
0: En jij gaat zometeen.
2: Ja,
0: nou, ik ga gewoon iets vervangen.
2: Nou ja, dat. Maar ik zat te denken, jij draait zoveel fijne zomerse platen. Laat het gewoon tot 2 uur doortrekken.
0: Dan ga je door?
2: Ja, joh. Maak de zomerplaylist van NPO Radio 2 tot 2 uur vanmiddag sowieso.
0: Oh, wat lekker zeg.
2: Toch?
0: Nou ja.
2: Ik krijg van Maartje al een bericht of ik What If It's a Social Club wil draaien met Kang Kang. Heb je die al gehad?
0: Nee, die heb ik nog niet gehad inderdaad. Ja.
2: Dan dat dus.
0: Nelly Hoddenheersing van Franciscus, die is ook hier voorbij gekomen. Er zitten best wel wat leuke plaatjes in de NPO Radio NPO Luister app.
2: Zeker.
0: En er kunnen nog veel meer bij. Hè? Dus als je lekkers wil aanvragen, dan kan dat.
2: Doe dat vooral inderdaad. We gaan het gewoon uitsmeren. Aha. Over de komende 2 uur. Gaat helemaal goed komen.
0: Heel goed.
3: Afrotros. De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
13: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
14: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: De zomerplaylist van NPO Radio 2 gaat gewoon verder tot 2 uur sowieso hier. Maar eerst het nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski. Dag Juri, goedemiddag.
21: Hey Tim, goedemiddag. Na een lange avond onderhandelen is het kabinet het eens geworden over een stikstofplan. Vorige week lekten de plannen al deels uit, die zijn iets aangepast. Rond 15 grote natuurgebieden komt er een zone van 1 kilometer... waarin boeren weinig stikstof mogen uitstoten. En rond 85 andere natuurgebieden komt zo'n zone van 500 meter. Het heeft grote gevolgen voor boeren in die gebieden, vertelt verslaggever Wilco Baum.
22: Die zullen innovaties moeten gaan toepassen of minder vee houden, of in het ergste geval voor de boeren zullen ze moeten stoppen. Volgens het Financieel Dagblad kan dat in totaal wel zo'n 3400 boerenbedrijven op de een of andere manier gaan raken. En het hele stikstofpakket zal naar verwachting op den duur tot een krimp van de veestapel gaan leiden van tussen de 20% en 30%.
21: Bij een grote drone-aanval heeft Oekraïne een chemische fabriek in het zuiden van Moskou geraakt. Het zou gaan om een plek waar explosieven voor het Russische leger worden gemaakt. Ook werden op het schiereiland de Krim-explosies gehoord in een haven. De aanval van afgelopen nacht was de grootste drone-aanval van Oekraïne tot nu toe. En de temperaturen lopen hard op. In het zuiden is het nu een graad of 34. Uiteindelijk kan het 40 graden worden en erg benauwd. En daarom geldt code rood. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Op het spoor en op de weg zijn mensen aan het werk om alles begaanbaar te houden. Zo wordt de brug over de Noord in Alblasserdam gekoeld door Rijkswaterstaat.
23: Dat is nodig omdat het staal door de temperatuur warm wordt en uitzet. Ja. En om die, dan gaat die klem, kan die klem lopen. En we zijn hier afgelopen zaterdag al mee begonnen. Ja. Dus we zijn bijna een week bezig.
21: En intussen geldt het advies om te blijven drinken en het rustig aan te doen. Deze man in Dedemsvaart zit in de schaduw in zijn voortuin en vindt het allemaal wel prima, horen we bij RTV Vechtdal.
24: U zit hier lekker in de schaduw, hè? Ja, geniet u nog een beetje van het weer?
25: Het is perfect hier. Heel erg perfect. Op de markt in Dedemsvaart.
24: Maar u hebt geen drinken bij, zie ik.
25: Nee, ik heb geen drinken.
24: Maar wordt dat nog gebracht dan?
25: Ja, dat haal ik zo op.
24: Oké.
25: Cola.
21: Het KNMI bekijkt nu of er in het weekend ook code rood moet gaan gelden. Ja, het is dus extreem heet vandaag, eind van de middag en vanavond mogelijk een onweersbuitje. 'Snachts is het 20 tot 24 graden en morgen opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Vanaf maandag veel minder warm.
2: Oké, dankjewel Juri. Gaan we naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Waar is het asfalt helemaal gesmolten, Rijn?
26: Hi Tim, goedemiddag. Nou, in ieder geval in de buurt bij Concertetsie, want het is erg druk daar. De N57 richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je een kwartier vertraging. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens. Je raadt het al, de Duitsers staan te controleren. Vanaf Duiven 20 minuten extra. De A28, Zwolle richting Assen, tussen Bijlen en Assen-Zuid is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 15 minuten langer over. En dan nog de A73, Nijmegen richting Maasbracht. 10 minuten extra tussen knooppunt Ewijk en Wiegen.
2: Dankjewel!
26: Tot zo,
2: zeker. We houden het allemaal in de gaten, die hit op de weg. Jouw favoriete muziek, je mag het aanvragen met de NPO Luister-app voor de zomerplaylist. We trekken hem lekker door tot 2 uur vanmiddag. Wat zou je graag willen horen? Alles mag, alles kan. Laat het nu weten met de NPO Luister-app.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door.
3: Ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
3: Sneller!
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies! Worstje?
14: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
14: Nee,
15: meerdere
14: nee,
15: worstjes.
14: Dankjewel.
15: 20 worstjes.
14: Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
20: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Annemiekes, A-lunch.
21: Afro Tros.
22: Zomer op je radio. NPO Radio 2.
0: hot today. Whoa, it's hot out here, man. It is hot today.
6: You know it's hot out.
0: Yeah, I just said that. I said it's hot out here, man.
6: Yeah, you know it's hot, too.
0: Yeah, that's why I said it, man.

0: NPO Radio 2.
1: Ik had vroeger de cd Let in Zomerhits, waarvan ik dan altijd nummer 7 Ryan Paris Dolce Vita aanzette. Met de ramen van de auto open natuurlijk. Verder is het gewoon één grote guilty pleasure, die cd. Dankjewel.

0: Aswin die heeft ons een bericht gestuurd en die zegt... Ach, Ryan Paris, ik heb de maxi-single nog gekocht destijds in Spanje. En toen was het ook wel warm. Welkom bij NPO Radio 2, dit is Annemieke's A-lunch. Zonder Annemiek, mijn naam is Tim op het boek. En dit is de zomerse playlist van NPO Radio 2. Dus een iets andere show dan je normaal van ons gewend bent op de vrijdag. Maar omdat het zo bloedverziekend warm is en heerlijk, laten we eerlijk zijn. Boven de 30 graden dachten we, weet je wat, we gaan gewoon wat muziek draaien. Het gewoon heel erg bij dit weer past. Dus heb jij een goede zomerse track? Laat het vooral even weten met de NPO Luister. Je bent meer dan welkom. Dan mag een vakantieherinnering aan vastplakken. Letterlijk en figuurlijk, maar het hoeft niet. Alles wat je fijn vindt, kunnen we gewoon voor je draaien. Hey Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag Tim.
0: Je zit lekker bij de ventilator op dit moment een beetje uit te puffen.
1: Ja, een beetje. Ik heb naar de lunch achter de kiezer gewerkt, dus dat komt wel even goed.
0: Goed zo. Wat behelst de lunch? Is het een lichte lunch geweest?
1: Ja, lichte lunch. Het is wat yoghurt, wat fruit en dan wat nootjes en nou, dan kom je wel doorheen.
0: Kijk eens aan. Voordat we zo meteen allemaal hoor krijgen, dankzij jouw heerlijke lunch, welke track wil je graag horen?
1: Ik wil heel graag Summer Breeze van de Isley Brothers horen.
0: Ja, dan heb ik twee opties voor je. De lange of de korte. Zeg maar, wat moet ik voor je draaien?
1: Nou, ik dacht de lange.
0: Gaan we de lange doen? Gewoon lekker uitgebreid.
1: Ja, want die gitaar is zo lekker.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja,
0: ik ga er extra op letten zo meteen.

0: wat nootjes en naden, dan kun je wel doorheen.
1: Kijk eens aan. Voordat we zo meteen allemaal hoor krijgen, dankzij jouw heerlijke lunch, welke track wil je graag horen?
0: Ik wil heel graag Summerbreeze van de Isley Brothers horen.
1: Ja, dan heb ik twee opties voor je. De lange of de korte. Zeg maar, wat moet ik voor je draaien?
0: Nou, ik dacht de lange.
1: Gaan we de lange doen? Gewoon lekker uitgebreid.
0: Ja, want die gitaar is zo lekker.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja,
1: ik ga er extra op letten zo meteen.

stapsgewijs over mijn rug. En Sarah Larsson op de radio Midnight Sun, aangevraagd door Robert Eefje. Die zegt, ach, de Isley Brothers, die draaiden we daarvoor. Die ga ik over 2 weken zien op het North Sea Jazz Festival. Gek, Eefje. Geniet daarvan. En Remco wil deze graag horen. Bruce Springsteen en Girls in the Summer Clothes. NPO Radio 2, de zomerplaylist.

0: dit nummer ziet gewoon echt een heel veld vol Bruce fans. De armen heen en weer. Bruce op het podium in de volle zon met de E Street Band. En dan dit nummer. En het concert duurt dan nog 4,5 uur. Want dat is Springsteen, hè? Uitmelken die app. Heerlijk. Girls in the Summer Clothes. En ook Damir zegt, ach, wat fijn om deze weer eens te horen op de radio.
1: Verkeer.
0: We gaan even naar de ANWB. En daar zit Rijn Baardmans voor het laatste nieuws aangaande de gesmolten wegen.
2: Ja, de gesmolten wegen en de drukte bij Concertatie op de N57 richting Middelburg. Daar sta je bij de Haringvlietdam 25 minuten in de file. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En een ongeluk zorgt voor vertraging op de A28 richting Assen. Tussen Bijlen en Assen-Zuid doe je er 10 minuten langer over. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen doe je er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel Rijn. Zometeen dit liedje. Ik vind het zo'n lekker intro altijd. Dit is een van de beste intro's ooit van... Nou, welke het is hoor je straks. De eerste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Ongeveer 70% van de mensen in Europa heeft vandaag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Dat zijn zo'n 420 miljoen mensen. Hier in Nederland zijn veel scholen dicht vanwege de hitte, of leerlingen mogen veel eerder naar huis. Basisschool Het Karrepad in Groningen ging zojuist uit, want later vanmiddag is het niet meer uit te houden. Ook al zitten ze daar in een vrij nieuw gebouw.
4: We kunnen wel goed ventileren, maar je merkt wel ook in deze gebouw dat de temperatuur in de lokalen echt wel oploopt tot een graad of 29, 30. Dat zagen we ook echt al vooraf aankomen, want we monitoren dat per lokaal. En vandaar ook dat besluit om gelijk vanaf woensdag een tropenrooster in te laten gaan.
3: Er zitten daar nog wel wat leerlingen in de noodopvang. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester sprak van antisemitisme. En de belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland, de Spinoza-premie, is dit jaar voor onderzoek naar menselijk eiwit. Het is van belang voor de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker. Ook gaat de prijs naar onderzoek over het nemen van beslissingen in stresssituaties.
0: Eventjes nog over die noodopvang. Hè. Is er al een Henk Westbroek opgestaan of zo? Die daar een speciale zomerversie van...
5: Een mooi lied.
0: Is hier de noodopvang.
3: Dat is wel een heel leuk idee.
0: Nou toch? Ja.
3: Weer. Het is bloedheet. Later vanmiddag kan het lokaal 40 graden worden. Daarom geldt in 8 provincies code rood. Vanavond en vannacht een graad of 23. En morgen opnieuw erg heet. Vanaf maandag is het wat koeler.
0: Oké, dankjewel.

0: Ciao, Mi Gustas Tu. Speciaal voor Jorien. En dat allemaal hier bij
1: Radio Rello.
0: Nee, NPO Radio 2. Vaak.
1: Cinco de la mañana.
0: Nee.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Zo is het. Het is 30 graden geweest. En toen dacht Bart op een gegeven moment, ah, weet je wat, ik ga gewoon alleen maar zomerse liedjes draaien. En toen dacht ik weer, ja, dat is eigenlijk een ontzettend goed idee. Dat ga ik gewoon van hier jatten. En tot 2 uur gaan we hiermee door. Even kijken, we krijgen allemaal binnen, ja, hele goede ideeën van Damir. Dankjewel daarvoor. We gaan zo meteen een van jouw favorieten zeker nog draaien. Komt goed. Bijvoorbeeld Underdog Project. En de Summer Jam 2003. Maar eerst gaan we naar Marcel. Die hebben we aan de lijn. Dag Marcel, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim. Hoi.
0: Hoi, hoi. Je bent naar de supermarkt geweest om ijs te halen. Maar wat trof jij daar aan, Marcel?
3: Een kapotte ijskast.
0: Pam, pam, pam. Dat is toch echt... Dat is verschrikkelijk, ja. Joh. En nu? En is zonder ijs naar huis? Nee, toch?
3: Ja, ik ben zonder ijs naar huis gegaan. Ik ben wel een keer naar een andere supermarkt of zo.
0: Ja, dat kan niet anders. Ja. Wat zijn de plannen verder nog op deze prachtige, warme, hete dag?
3: Grasmaaien.
0: Tuurlijk, grasmaaien met dit weer. Ja. Waarom ook niet, joh?
3: Ja, waarom niet? Ja, heerlijk toch?
0: Nou, ik kan je heel veel redenen geven waarom niet. Maar prima, als jij dat fijn vindt, dan gaan we dat gewoon doen.
3: Ik vind het heerlijk.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Kan ik er iets relaxed bij draaien dan?
3: Young Gun Silver Fox.
0: Oh!
3: Met You Can Feel It.
0: Ja, een beetje yard rock. Een beetje, weet je nog, een beetje een cocktail drinken en dan grasmaaien. Dat wordt toch leuk.
3: Ja, ik zit nog in de auto, maar mijn airco gaat over naar Aarko. Want de raampjes moeten open bij de nummer.

0: dit luisteren. Lekker. Young Gun, Silverfox hoorde je. Want die vertegenwoordigen al die artiesten die ik zo net noemde, vind ik. You can feel it op NPO Radio 2. Vandaag Annemieke Zanuns helemaal in het teken van de zomersliedjes die je kan aanvragen met de NPO Luister-app. Je kunt ook een audioberichtje sturen.
1: Hey Tim, goedemiddag. Ja, met dit nummer heb ik toch wel echt flashbacks naar vroeger toen we naar Spanje reden met de auto. We deden allemaal onze handen omhoog voor Summer Jam van de Underdog Project. Echt heerlijk nummer. Stay cool!

wilde hem graag horen. Erik, Marcel, Kim, Amy, Joop en Serge. Allemaal splitsing met wind en zeilen. Je hoort hem hier in de zomerplaylist van NPO Radio 2. We gaan nog tot 2 uur door. Wat wil jij horen? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. We krijgen ook een klacht binnen van Marjolein. Die zegt, ja, ho, wacht even. Niet te veel leuke dingen draaien. Ik ben continu aan het dansen en ik raak oververhit. Daar kunnen we weinig aan doen, want de ene naar de andere fantastische plaat wordt aangevraagd. Elsje wil namelijk deze horen. Marlina Show, dit is California Soul op 2.

0: zelfs...
1: Oh, zonkracht is echt heftig. Wordt zelfs Marianne Weber aangevraagd.
2: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluffhits en laat je verrassen door alle muzikale vrienden. Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
11: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Bluff en Vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: En zo werd het alweer 1 uur tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
15: Hey Tim, goedemiddag. Het is op de weg iets minder druk dan normaal, zeggen Rijkswaterstaat en de ANWB. Het advies is om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is, vanwege de extreme hitte. En hoewel weggebruikers al dagen het advies krijgen om water in hun auto te leggen, ziet deze wegenwacht nog steeds pechvogels die niks bij zich hebben.
16: Ja, mensen zonder drinken, al lang wachtend. Ja. En dan toch blij kunnen maken met een koud flesje water. Dat is heel dankbaar.
17: Heb je ook bij je?
16: Heb ik ook bij me, ja.
15: Een van de warmste plekken in het land is nu Roermond. Daar was het inmiddels ruime 35 graden rond 1:00 of 12:00. Op de camping daar vannacht was het geen pretje.
18: Het was bloedheet. Maar we hebben wat ventilatoren aangezet en daarmee was het goed te doen.
19: Beetje kunnen slapen?
18: Nou, ik was vroeg wakker vanmorgen, maar dat kwam meer omdat de hond ziek was van de hitte.
20: Ja, nou, Bella had het afgelopen nacht heel moeilijk. Die had het zwaar, dus die moest overgeven. En
17: Ik probeer haar zoveel mogelijk te koelen in het water met de pootjes en haar onderbuikje. Ook de honden hebben het momenteel heel erg warm.
15: Het werk op veel bouwplaatsen is stilgelegd. Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft alles in de buitenlucht gestaakt en ook bij Structon ligt veel werk stil. In Frankrijk gaat de Pride dit weekend niet door. De politie heeft de organisatie gevraagd het evenement af te blazen. Hetzelfde geldt voor een muziekfestival in Parijs. Door de hittegolf zijn de hulpdiensten en ziekenhuizen nu al overbelast. Oekraïne heeft een van de grootste drone-aanvallen ooit uitgevoerd op Rusland en op de bezette Krim. Een van de doelwitten was een chemische fabriek in de buurt van Moskou. En op de Krim werd een olieterminal geraakt. En de Utrechtse amateurvoetbalclub Hercules rouwt om oudspeler Mats Grotenbrecht. Hercules schakelde 3 jaar geleden Ajax verrassend uit in de wedstrijd om de KNVB-beker. Grotenbrecht maakte diep in blessuretijd de winnende 3-2. De 28-jarige voetballer werd gisteren dodelijk geraakt door een boot toen hij in de Mokerplas zwom. Het weer, het is ruim 30 graden op de Wadden, in het binnenland 36 graden en later vanmiddag lokaal 40 in het zuiden. Morgen opnieuw heet met later in het zuiden kans op onweer.
14: Dankjewel, gaan we naar de ANWB. Het is wat rustiger op de weg, hebben we dus begrepen. Dat vragen we aan Rijn Baatmans. Rijn.
19: Ja, dat klopt. En dat zien we de afgelopen dagen. Het is iets rustiger dan normaal, maar wel zien we meer pechgevallen en ongelukken. Nou, dat is onder andere het geval op de A2 richting Utrecht. Bij Apkoude staat een kapotte auto. 15 minuten vertraging omdat 3 rijstroken dicht zijn. De A16 richting Breda, want er is een ongeluk gebeurd op de Van Brienen Noordbrug. Een half uur vertraging, 2 rijstroken zijn er dicht. De A27 dan, richting Gorkum. Ze zijn aan het werk bij knooppunt Gorkum en dat zorgt voor vertraging. Een kwartier. De A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 35 minuten. En dan nog Concert at Sea. De N57 richting Middelburg bij de Haringvlietdam doe je er 20 minuten langer over.
14: Dankjewel, Rijn. Even een oproep aan Robin. Ik weet niet waar je bent, Robin, op dit moment. Maar ik zou de radio even iets harder zetten. Want jouw liedje komt er zo meteen aan.
20: Ster. Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
21: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
22: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
23: Huh? Mart, wat ga je doen?
24: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
25: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
25: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
26: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
28: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
29: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
30: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
29: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
31: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
32: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken.

0: zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet en vamos naar beter bed. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
3: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist.
2: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
5: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Annemiekes A-lunch.
6: Apro Tros. Zomer op je radio.
7: Klote weer, ik haat dat.

0: NPO Radio 2. Dit is Annemieke's Aanlunch met alleen nog maar zomerliedjes. Wij Bart begonnen deze zomerse playlist. En we dachten, nou ja, we smeren deze gewoon even uit. Tot 2 uur. En wat wil je horen? Laat het weten. Surfing USA van de Beach Boys komt bijvoorbeeld voorbij, zie ik. Hot Stepper. Here comes the Hot Stepper. Oh, goed idee, zeg. Ja, er komen allemaal herinneringen naar boven natuurlijk in één keer. Herinneringen aan vakanties en dat soort zaken. Audio-appjes krijgen we ook binnen van Mark. En Mark die staat in een windturbine.
1: Hi Tim. Ik wou even een, vind ik altijd lekkere, mooie, zwoele plaat. Mushanga van Toto. Eigenlijk de mooiste van Toto. Maar ja, ik vind ook de thematiek een beetje, dat in Afrika, Zuid-Afrika. Misschien past die ook wel vandaag. Nou, kijk maar. Alvast bedankt. Dus.
0: Nou, kijk maar Mark. Je hebt het fantastisch geraden. Ik ben zelf enorm Toto-liefhebber, dus ik dacht, Mushanga, als ik die kans krijg, dan draai ik hem voor je.

0: Allemaal de schuld van Ronnie en Marja Veneman. Schrijf dat maar op. Ze zeggen er zelf over. Onze zomerse guilty pleasure is Dragistana en DT van Ozon. Nou, dankjewel. Ik zou het nooit meer vergeten. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tim.
0: Hoe gaat het met je? Dat wil ik als eerste even weten van je.
1: Ja, prima. We zitten lekker hier bij de airco. Dus we zijn lekker naar binnen gegaan.
0: Ja. En ik heb begrepen, jij geeft wiskunde normaal.
1: Normaal gesproken wel, ja. Alleen ze hebben vandaag de rabouw gesloten. Dus wij konden eigenlijk niks doen.
0: Nee, het is ook echt. Dus sowieso vind ik zelf nooit weer van wiskunde. Zeg ik persoonlijke titel. Ja, maar vandaag al helemaal niet.
1: Ik kan niet anders.
0: Nee, ik begrijp het. Je wil iets aanvragen. Je wil iets horen. Iets zomers vertel. Wat wil je graag horen?
1: Ja, een plaatje uit, ik dacht als vakantie uit 98, maar in ieder geval de Dominicaanse Republiek met 7 maten zaten wij daar toen. En dit plaatje is daar altijd onversmakelijk mee verbonden.
0: Ja.
1: Als we hem horen op de radio, sturen we elkaar altijd een appie, daar is hij weer. En dat is Obsession van Aventura.

0: zoveel in het nummer. Een op hol geslagen bassist. Dan weer een trommeltje links, rechts. Je koptelefoon, als je met de koptelefoon aan het luisteren was toevallig. Wauw, Aventura en Obsession. We krijgen een berichtje van Maaike, die zegt heel terecht even een shout-out voor de bergers en de weginspecteurs die met dit warme weer aan het werk zijn. Net even in de file gestaan op de A2 en hen aan het werk gezien. Fijn dat ze er zijn, dik respect voor hen. En we krijgen ook een berichtje binnen van mensen die zeggen, ja, ook een shout-out naar alle artiesten die op Concert at Sea staan, die ons staan te vermaken. Die moeten ook bloedheet hebben. Daarover gesproken, straks op NPO Radio 2 vanaf 4 uur weer live Concert at Sea. We gaan naar de ANWB, daar zit Rijn Baarmans. Hoe staat het op de weg, Rijn?
1: 220 kilometer file op dit moment. En we gaan nog even naar die A2. De bergers zijn daar hard bezig. Want richting Utrecht is tussen Waardenburg en Culemborg een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 30 minuten langer over. En ook op de A4 is het druk in de richting van Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met een kwartier vertraging. En een autobrand zorgt voor een wegafsluiting op de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. De A58 richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. En tot slot nog Concert at Sea, de N57 richting Middelburg. Het is druk bij de Haringvlietdam. Reken op een half uur vertraging.
0: Dankjewel. Gaan we naar het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
2: Rond deze tijd besluit het KNMI of ook morgen code rood gaat gelden. Alle voor's en tegens worden nu afgewogen.
3: We hebben bekeken wat het weer vanmorgen wordt. En iedereen is natuurlijk heel geïnteresseerd in of de code rood wordt verlengd. En wat sowieso het weerbeeld wordt natuurlijk. Dat besluit hebben we helaas nog niet genomen. Maar dat gaan we vanmiddag rond 13:30 gaan we dat alsnog nemen.
2: Intussen regent het afgelastingen. Veel werk in de bouw ligt stil, scholen zijn dicht. De bezoekers van het afgelaste hardstyle festival Defcon druipen ook af. Op de camping waren boze mensen te vinden. Ongeveer een derde van de festivalgangers kwam van ver.
4: We've come from England and it's not too difficult for us to get here, but some people have traveled literally from the other side of the world.
5: Ik kan het begrijpen. Het was fijner geweest als het van tevoren beter hadden aangegeven. Hoe hadden we niet alle kleren zo hierheen hoeven te slepen?
2: Ze moeten voor 6:00 vanavond zijn vertrokken. Bij Leuven is een Eurostar-trein stilgevallen. 400 reizigers worden geëvacueerd en met een andere trein naar het station gebracht. Op beelden is te zien dat tientallen mensen in een gloeiend hete berm zitten met waaiertjes. Er zijn ook veel hulpdiensten naartoe gegaan. En een reddingsteam van het Nederlandse Urban Search and Rescue is onderweg naar Venezuela. Het land werd gisteren getroffen door twee zware aardbevingen.
6: Weer.
2: Voor 30 graden op de Wadden tot mogelijk 40 in het zuiden van het land. Morgen wordt het ook heet. En vanaf maandag een stuk minder warm.
0: Dankjewel. Nog een half uur de zomerse playlist van NPO Radio 2. Wat zou je graag willen horen? Laat het nu weten met de luisterapp. Deze is voor Martin en Monique. De Simpel.

0: We hebben een spookrijder op dit moment.
1: Ja, dat klopt. Rijd je op de N61, Terneuzen-Schoondijken, dan kom je tussen Hoek en Alfred Oostburg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N61, Terneuzen-Schoondijken, dan kom je tussen Hoek en Alfred Oostburg een spookrijder tegen.

0: mocht niet ontbreken. In de zomerse playlist van NPO Radio 2, Kid Rock en All Summer Long. Ik zoek eigenlijk nog een fijne uitsmijter. Echt zo'n track waar je heel erg warm van krijgt. Waar je bezweet weer van in je zetel gaat zitten. Dat je dan denkt van, godske leren, geef mij water. Heb je een idee? Laat het nu weten met de luisterapp. Agnes, goedemiddag. Wat wil jij graag horen?
1: 7 Days in Sunny June van Jamiroquai.
2: Jamiroquai, oké.
0: Dankjewel, Agnes.
1: Yeah.
0: Sterker daar.
3: NPO Radio 2.
0: Met Jamiroquai.

0: NPO Radio 2. Vandaag begonnen bij Bart, die besloot dat hij dacht 30 graden, 30 graden. Tijd voor alleen maar zomerse muziek. En ik zocht nog een fijne uitsmijter. En Berend, jij hebt volgens mij echt de prijs gewonnen tegen uitsmijters als het gaat om zomerse muziek. Het is niet echt voor de hand liggend, maar we moeten hem even samen verkopen, denk ik.
1: Nou ja, zo niet voor de hand liggend.
0: Oh, sorry hoor.
1: Het wordt toch, surfen is toch zomer? En,
0: nee,
1: en als
0: zeker.
1: Ik zeg zomer, dan is het, ja, dan denk ik wel aan dit.
0: Ik merk echt dat hoe warmer het wordt, hoe sneller mensen geagiteerd raken. En je hebt helemaal gelijk hoor. Het heeft alles met surfen te maken, maar dan zou je kunnen zeggen, oh ja, Beach Boys, weet je wel, strand, zon, zomer. Maar jij dacht nog iets verder door, hè?
1: Nee, ja, ik dacht iets verder terug zelfs. Ja? Gewoon Dick Dale. De surfkoning der surfkoningen.
0: Heb je hem ooit live gezien trouwens?
1: Nee, dat is van voor mijn tijd.
0: Maar ja, hij heeft nog heel lang gespeeld hoor. Hij heeft nog heel lang gespeeld. Ja. Maar anders hadden we deze conversatie ook niet kunnen voeren waarschijnlijk. Want dan was je doof geweest. Die man die speelde zo hard. Dat is niet toch. Ik heb het één keer meegemaakt. Ik ben halverwege gewoon echt helemaal naar achteren gelopen. Omdat het snoeihard was gewoon.
1: Ja, hij had zijn eigen gemaakte gitaar, hè?
0: Ja, nee, zeker wel. Dick Dale en de Deltones. Welke ga ik draaien, denk je?
1: Ik zei al, het maakt eigenlijk niet uit. Alles is goed van Dick Dale.
0: Ja, Mr. Lou is natuurlijk wel de grote hit.
1: Ja, uiteraard.
0: Ga ik die voor je draaien? Ik wens jou heel veel sterkte nog in de zon. En dankjewel voor deze uitsmijter, man.
1: Yes.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
7: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
9: Precies! Worstje?
8: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
9: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
8: Nee,
9: meerdere
8: nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
9: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
8: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
9: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
8: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
10: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bijna 2 uur op je vrijdagmiddag. Straks hoor je muziek van Somjeu, de New Radicals. Maar eerst het NOS-journaal met Joeri Stubinitski. Goedemiddag, Joeri.
2: Hey Sam, goedemiddag. De temperaturen in Nederland blijven stijgen. Bijna overal in het land is het boven de 30 graden. In het zuiden zelfs al 37, zegt het KNMI.
3: Het is uitzonderlijk heet. Ook een hele hoge hittekracht komt er ook bij. En die combinatie is zeer uitzonderlijk. Dat komt eigenlijk niet voor. En we halen ook recordwaardes op de Waddeneilanden bijvoorbeeld langs de kust. Het zijn echt hele hoge temperaturen.
2: Deze hittegolf is mede mogelijk gemaakt door klimaatverandering die door mensen is veroorzaakt, zeggen wetenschappers. En daarom is weervrouw Willemijn Hubert behoorlijk bezorgd.
4: Nou ja, persoonlijk ben ik dat wel. Ja, ik vind dit echt wel spannend. Ook die hoge nachttemperaturen natuurlijk. En dan zo'n hoge luchtvochtigheid. Het is gewoon echt potentieel gevaarlijk weer. En als we dat al vaker voorgaan of mee gaan maken, dan denk ik, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Doe er wat aan, want dit is voor niemand leuk.
2: Veel evenementen worden ook geschrapt. Zo werd vannacht besloten het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen helemaal af te blazen. En ook gaat er een streep door het défilé morgen op Veteranendag in Den Haag. Dat was een makkelijk besluit, zegt de organisatie.
5: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er is een advies van de veiligheidsregio en de gemeente Den Haag om bij deze code oranje-rood, om geen buitenactiviteiten van deze omvang toe te staan. Dat is een advies wat naar het Nationaal Comité is gegaan. En het comité conformeert zich eraan. Die kan niet veel anders.
2: Ongeveer 70% van de mensen in Europa heeft vandaag te maken met temperaturen boven de 30 graden. Dat gaat om zo'n 420 miljoen Europeanen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat zou zijn gedaan om economische problemen aan te pakken. Het lijkt te wijzen op de grote brandstoftekorten die worden veroorzaakt door aanvallen van Oekraïne. En ruim 1,6 miljoen Oranje-fans boeide het niet dat de WK-wedstrijd tegen Tunesië vannacht om 1 uur werd gespeeld. Ze zaten gewoon voor de buis en zagen hoe het Nederlands elftal won met 3-1. De komende wedstrijd tegen Marokko wordt er ook eentje voor de nachtbrakers, want die is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur.
6: Ga je die kijken?
2: Misschien dat ik hem om 6 uur 's ochtends ga aanzetten en ja, mijn telefoon uitlaat.
6: Dat je dat toch even als eerste dan ziet, alsof het nieuw is. Ja, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik ben wel gisteren opgebleven.
2: Oh ja?
6: Ja, ik ben ook Tunesisch, dus dan moet je wel gaan kijken natuurlijk.
2: En wat vond je ervan, van de wedstrijd?
6: Veel doelpunten voor Tunesië. Eigen doelpunten.
2: Het weer is zonnig bij 30 graden op de Wadden tot mogelijk 40 later vanmiddag in het zuiden. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op wat onweer. Het koelt af vannacht tot een graad of 23. Morgen maximaal 38 graden en vanaf maandag een stuk minder heet.
6: Joeri, dankjewel. En dan kijken we even naar de weg, de situatie op de weg. En daarvoor spreken we Rijn Baardmans. Rijn, hallo.
7: Hi, goedemiddag. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Het is ook druk richting Zeeland vanwege Concert at Sea. Eerst slecht nieuws op de N61, Terneuzen richting Schoondijken. Tussen Hoek en afrit Oostburg is er een ongeluk gebeurd met een spookrijder. En naar waarschijnlijkheid wordt de weg daar gesloten. Op de A4 richting Den Haag is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten extra, omdat de rechte rijstrook dicht is. Dan de A15 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost. 9 kilometer met een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht en ook dit komt door een ongeluk. En dan de meeste vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef staat een auto in brand. Je hebt hier een uur vertraging, de rechte rijstrook is er dicht. En omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15.
6: Ja, ik leef wel mee met al die mensen die nu vaststaan in de file. Dat lijkt me dat verschrikkelijk, zeker als je airco niet doet, hè?
7: Ja, het is erg warm, hè?
6: Ja, het is niet leuk. Nou, we proberen het een beetje leuk te maken hier bij Radio 2 met goede muziek. En dat hoor je zo meteen. Dankjewel, Rijn.
7: Tot zo weer.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
1: Nee,
2: meerdere
1: nee,
2: worstjes.
1: Dankjewel.
2: 20 worstjes.
1: Ik hoef geen worst.
2: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook, uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door...
12: Ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
12: Sneller!
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
14: Een heel boek? En de kinderen dan?
13: Die zijn veel te druk met spelen.
14: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
13: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
14: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
13: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
14: Proost.
13: Op sunweb.nl.
15: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
19: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Hallo, met Daniel.

0: Katy Perry en Chain to the Rhythm op NPO Radio 2. Katy die trad vorige week op in Spanje met haar Out of Office Tour. En daar gebruikte ze wel een heel bijzonder vervoersmiddel tijdens het crowdsurfen. Ze rolde namelijk in een enorme waterfles naar het podium toe. Hilarisch hoor. Zo bijzonder die Katy. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Hallo met Daniël. En vandaag niet met Daniël, nee, die geniet van een welverdiende vakantie in het mooie Frankrijk. Maar je moet het met mij doen vandaag. Sam Shuika of Shuaka of Shueka. Er zijn al wat varianten in omloop. En ook niet met Nicky. Nee, met Nienke, want Nicky is ook op vakantie. Zeg eens even hallo tegen de lieve mensen, Nicky. Nicky, zeg nou Nicky, Nienke. Ach, lijkt toch allemaal zo op elkaar, al die namen. Nee, zeg het maar.
1: Goedemiddag.
0: Oh, hallo, goedemiddag. Ja. Nee, dat was het. Oké. Vanmiddag gaan we een heerlijke schaal bitterballen weggeven. Dus stuur alvast het woord bitterbal via de NPO Luister-app. En wie weet kun je straks nog genieten van een heerlijke schaal bruin fruit, zoals dat hier officieel heet. Ook zijn er weer fantastische prijzen. Wat dacht je van een heuse powerbank? De powerbank heeft alles in zich om voor jou van die cruciale ampères te voorzien. In geval van stroomnood, noem het noodstroom in een handig doosje. Of wat te denken van het prachtige, plezierige platenspeler. Breng opa's platencollectie weer tot leven en geniet op volle toeren. Ja, nou ja, dat dus. In de Zap Service, dat kan je dus winnen. Een beetje muziekkennis helpt je enorm. Genoeg te doen en te beluisteren. Dus laten we beginnen met een heerlijke plaat uit 1987 volgens mij. Een van die tracks om het liefst keihard aan te zetten. En dat deed ik vroeger ook. In de kroeg stond ik achter de bar. En dan ging deze aan en dacht ik, dit wordt een fantastische avond. Ik denk dat heel veel mensen wel zo'n mooie herinnering hebben aan deze plaat. Ik heb het over niemand minder dan Whitesnake. Met Here I Go Again op NPO Radio 2. Goedemiddag.

Trailer. Breng opa's platencollectie weer tot leven en geniet op volle toeren. Ja, nou ja, dat dus. In de Zap Service, dat kan je dus winnen. Een beetje muziekkennis helpt je enorm. Genoeg te doen en te beluisteren. Dus laten we beginnen met een heerlijke plaat uit 1987 volgens mij. Een van die tracks om het liefst keihard aan te zetten. En dat deed ik vroeger ook. In de kroeg stond ik achter de bar. En dan ging deze aan en dacht ik, dit wordt een fantastische avond. Ik denk dat heel veel mensen wel zo'n mooie herinnering hebben aan deze plaat. Ik heb het over niemand minder dan Whitesnake. Met Here I Go Again op NPO Radio 2. Goedemiddag.

Even de laatste platen van Somje hoorde hier op NPO Radio 2 en Dark Before the Dawn. Nog heel eventjes, kan je je opgeven voor die bitterballen. Er zijn nog niet heel veel mensen die hebben gereageerd. Kan er wel wat meer bij. Anders krijgen we weer dezelfde aan de lijn straks. Dus geef je nog even op, stuur bitterbal in via de NPO Radio 2 app. Muziek van Redbox nu en For America hier op NPO Radio 2.

0: understanding. Redbox for America. Vraag me af, hebben ze daar ooit, hebben ze daar ook bitterballen in Amerika? Ik denk het niet. Het weer, zonnig bij 30 graden op de Wadden. Tot mogelijk 40 later vanmiddag in het zuiden. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 23. Morgen maximaal 38 graden. 38 graden, jongens. En maandag pas wordt het minder heet. Nou, kijken we even naar de situatie op de weg. En daar is onze eigen Rijn Baartmans. Rijn, hallo.
1: Hey, goedemiddag, Sam.
0: Hi.
1: Ik heb veel files door ongelukken en pechgevallen. Nou, de meeste in de zuidelijke helft van Nederland. En ook is het druk in, of nou ja, richting Zeeland vanwege Concert at Sea. Dat is de N57 richting Middelburg. Tussen afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam doe je er een kwartier langer over. Op de A1 is het druk richting Apeldoorn vanwege een kapotte vrachtauto. Tussen Badmen en Twello 20 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. De A15 richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost 15 minuten, maar wel is de weg daar inmiddels weer vrij. En tot slot nog de A50 richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Er staat een auto in brand, de rechte rijstrook is dicht en je doet er 60 minuten langer over. Je kunt ook omrijden, doe dat dan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15.
0: Rijn, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En voor de headlines is hier Juri Stubenitski met de hoofdpunten uit het NOS-journaal.
2: Code rood duurt langer voor een aantal regio's. Hij gaat voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel door tot morgenavond 9 uur. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, geldt vanaf vannacht tot morgen middernacht code oranje. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is flink gestegen naar 589. Dat heeft president Rodriguez gezegd. Het aantal gewonden ligt op bijna 3000. Een man van 45 zit vast na het dodelijke ongeluk waarbij oud-Hercules-voetballer Mats Grotenbrecht gisteren om het leven kwam. Hij zwom in de Mokerplas toen hij door een boot werd geraakt. De verdachte wordt beschuldigd van dood door schuld. En als je de hitte zat bent, is dit misschien het moment om te solliciteren bij een groothandel in Groningen, want in hun vriescel is het min 36, zegt de medewerker Robert de Vries.
3: Nou, ik denk dat een heleboel mensen nu wel best wel jaloers zijn op mij hier, dat ik hier zo in de koude rondrij, zeg maar. Het is ook best te doen, omdat je zelf, denk ik, ook warm in het lichaam bent, voelt het gewoon lekker aan, hoe gek het ook klinkt, om er nu gewoon in te zitten. Het enige nadeel is wel het verschil. Als je eventjes snel naar buiten gaat, dan heb je nu gewoon 65 graden verschil waar je tegenaan loopt. En die verneem je wel eens.
2: Mensen kunnen al gelukkig ook verkoeling zoeken in meerdere musea die gratis open zijn gegaan. Bijvoorbeeld het Katrijnenconvent in Utrecht, in het Stedelijk Museum in Schiedam en in het Rembrandthuis in Amsterdam. En Naturalis stelt de begane grond open.
0: Dat was hem.
2: Dat was hem.
0: Dankjewel, Juri. Zometeen muziek van de Steelers Wheel en hoor je het prachtige Nona-liedje. Nu eerst de power.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is What a Way to Die van Nona. NPO Radio 2 Topsong.

0: Ja, de nieuwe track van Nona. Het is een prachtige plaat. En hij is niet voor niets dan ook onze NPO Radio 2 topsong geworden. Omdat hij zo fantastisch en mooi is natuurlijk. Dit is nu tijd voor iets heel anders dan bitterballen. Het is tijd voor...
1: De
0: Zapservice. De Zapservice. We hebben 5 muziekjes waar we doorheen zijn gezapt. En aan jou de taak om ons de titels te vertellen van die tracks. En heb je er 3 goed? Powerbank. Lukt het je om ze alle 5 te produceren? Dan krijg je een dikke vette hallo met Dario Platenspeler. Ja, en wat moet je doen om kans te maken? Nou, je moet het woord stinkhitte appen naar de studio. Ja, ik weet het, het is veel geappt naar de studio, maar het is voor iets heel leuks en goeds. Je kan een powerbank winnen of een platenspeler winnen. En voor de bitterballen moet je appen, maar dat is pas straks. Die gaan we dan onverwacht, op een onverwacht moment gaan we jou bellen en dan moet je bingo zeggen. Nou, ik zal even on-message blijven. We hebben het nu over de Zapservice. Dus app stinkhitte als je mee wil doen om die platenspeler of de powerbank te winnen. Zo, wat een bevalling zeg. Je moet helemaal uitleggen wat je allemaal gaat doen en zo. Het is niet makkelijk, het leven als een DJ, van een DJ.
2: Valt wel mee.
0: De Steelers nu en Stuck in the Middle with You hier op NPO Radio 2. Apps, hè?

0: Ja, wat was ik onder de indruk van deze vrouw, zeg. Anastasia en Amara Love. Uit 2000 komt hij alweer.
1: De Zapservice.
0: De Zapservice gaat van start. En aan de telefoon heb ik Tieneke. Tieneke, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Ik vroeg me af of iemand dit ooit voor jou heeft ingestart. Let op.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Oh,
2: ja, had je echt een jeugdtrauma,
0: mo. Een jeugdtrauma? Oh.
2: Ik
0: ben
2: echt
0: tot
2: een jaar of 30 en
0: toen
2: hield het op.
0: Ja, nou ja, goed. Dus inmiddels word je niet meer zo vaak mee geconfronteerd. Dus ik dacht, nou...
2: Nee, niet, ze kennen het niet meer, gelukkig.
0: Nee, toch? Ja. Nou, oké, goed. Even terug naar een spelletje. Gaan we weer eventjes terug naar het spelletje. Even weer officieel starten. Zo, op.
1: De Zapservice. De Zapservice.
0: We gaan de Zapservice spelen en aan de telefoon heb ik Tieneke. Tieneke, hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Tieneke, je bent onderwijzer, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, leerkracht op het speciaal onderwijs.
0: Nou, ik denk, dan zie ik mijn kans schoon. Ik denk, nou, jij luistert heel vaak naar het programma Hallo met Daniel.
2: Mm-hmm.
0: Maar dan met Daniel. En nu zit ik er. Vorige week zat ik er ook. Dus mijn vraag was, heb je tips?
2: Voor jou?
0: Ja.
2: Als radiomaker?
0: Als radiomaker, ja. Dat je denkt, nou Sam, het is wel leuk, maar je moet iets minder dit doen, iets meer dat doen. Beetje constructieve educatie. Voor mij.
2: Nou, dat ga ik alleen maar heel positief doen. Volgens mij doe je het hartstikke goed.
0: Oh, nou, je mag ook wel nog wat eerlijker zijn, hoor. Als je iets niet goed vindt, daar ben ik juist naar op zoek. Ik zoek niet naar complimenten. Het is geen verkapte... Oh,
2: jemig. Ja, als ik zeg niet zo heel veel praten, hè? Meer muziek, maar dat is natuurlijk je beroep, of niet?
0: Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, er zijn meningen over verdeeld. Ik vind het te leuk, en ik krijg inderdaad wat te horen van, hey gast, je lult te lang, je moet gewoon je kop houden en gewoon spelletjes. Kijk, nu doe ik het weer, hè. In plaats van dat ik bezig ben met spelletjes, ga ik weer een heel gesprek houden.
2: Dat maakt niet uit.
0: Nou ja, goed. Hey, jij hoort vandaag eigenlijk les te geven, maar ja, code rood natuurlijk.
2: Ja, iedereen thuis.
0: Ja. En wat ga je dan doen met je middag?
2: Nou, ik heb wel wat gedaan. Gewerkt voor school, wat dingetjes op de achtergrond nog moeten doen. En er moest nog wat het een en ander naar de leerlingen. Dus dat is gebeurd.
0: Mm-hmm.
2: En nu gewoon, ik moet nog wat achterstallig onderhoud doen. Dus dat scheelt ook weer.
0: Achterstallig onderhoud? Mens, het is hartstikke warm. Je gaat toch niet nu bezig zijn met achterstallig onderhoud?
2: Nee, maar je bedoelt, er zijn altijd wat verslagen die nog even gedaan moeten worden. Die altijd vooruit schuift en zo. Weet je,
0: ik dacht aan je woning.
2: Nee, van mijn werk. Wat je eigenlijk altijd uitstelt, maar wel moet doen. Weet je wel, dat
0: er. En vanavond de barbecue uit de schuur trekken, of niet?
2: Nou, die blijft mooi in de schuur. Ja. Het is heel te warm.
0: Oké. Okay. Goed, nou, ik weet genoeg, denk ik, van je. Heb je een beetje verstand van muziek ook?
2: Ik doe mijn best.
0: Oké, okay, nou, we gaan erachter komen. Ben je er klaar voor? Want dan start ik de opgave. Je gaat zo meteen dus 5 fragmenten horen. En van jou wil ik dan heel graag de titel weten. En je mag pas de titels noemen op het moment dat de fragmentjes voorbij zijn gegaan.
2: Is goed.
0: Oké, okay, komt-ie aan.

0: de artiest?
1: Alleen de titels.
0: Oh, shit. Nou, dan heb ik Beautiful Day van U2. Een Silver Lining. Eileen. En dan heb ik van Ed Sheeran... Ed Sheeran is... En ik had nog eentje van Bluff.
1: En één van Bluff, ja, maar ja.
0: Ja.
1: Welke dan van Bluff?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Perfect. Volgens mij was dat van Ed Sheeran.
1: Ja, klopt ook. Nou.
0: En Bluff, ja... Aan de kust? Geen
1: aan
0: idee.
1: De kust? Nee, dat is helaas niet helemaal goed. Maar het betekent wel dat je de powerbank hebt gewonnen.
0: Nou,
1: dat is toch ook mooi? Het is geen platenspeler, maar het is wel een powerbank.
0: Oh, die had ik zo graag van mijn dochter willen winnen, maar helaas.
1: De platenspeler?
0: Ja.
1: Ja, dat was wel heel leuk geweest.
0: Ja.
1: Ja, ik kan er niks aan doen voor je. Dit is het. Je mag wel nog een plaat kiezen. Dus je krijgt de powerbank en een plaat. Dus welke wil je horen?
0: Doe Eileen maar.
1: Come on, Eileen.
0: Ja.
1: Nou, kijk eens, die heb ik gewoon... Oh, wat doe ik nou weer? Ik heb hem net gevonden en is hij weg. Come on, Eileen. Ja, daar is hij weer. Oké, ja. Zo, kijk. Daar is hij. Dit is hem, hè?
0: Ja.
1: Dit is hem in zijn volledigheid. Oké, nou, super, dankjewel. Ik wens je veel plezier met de powerbank. En ik hoop dat je er een hoop spulletjes mee kan opladen.
0: Dat gaan we zeker doen. Bedankt.
1: Graag gedaan. Er is er maar één van in Nederland met zo'n Hallo met Daniel. Tenminste, er zijn er al een paar in omloop. Maar
0: oh,
1: een van de exclusieve eigenaren ben je.
0: Nou, dankjewel.
1: Gefeliciteerd.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
13: Precies! Worstje?
12: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
13: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
12: Nee,
13: meerdere
12: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
13: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
12: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
13: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
12: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
15: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
17: Iets na 3 op deze snikhete vrijdagmiddag. Straks muziek van Green Day en Whitney Houston. Maar eerst het NOS-journaal met Juri Stubinitski. Goedendag, Juri.
18: Hey Sam, goedemiddag. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel geldt ook morgen code rood. Tot 9 uur 's avonds geldt de waarschuwing van het KNMI. In de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, is het morgen code oranje. Op dit moment is het in delen van het zuiden 38 graden. Op de Wadden is het koelst, maar ook daar is het al 30 plus. En daar blijft het niet bij, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
19: Maar de echte piek moet nog komen. En die verwacht ik echt pas later in de middag, aan het begin van de avond. Ja, dan gaan we richting de 39, misschien plaatselijk bijna 40 graden. Dus dan wordt het nog een beetje warmer.
18: Het werk op veel bouwplaatsen is stilgelegd. Bouwbedrijf Dura Vermeer heeft alles in de buitenlucht gestaakt. En ook bij Structon ligt veel werk stil. In de thuiszorg wordt wel gewoon doorgewerkt, maar wel met een hitteprotocol.
20: Dat houdt in dat we eventueel eerder kunnen starten op de ochtend, om de warmte een beetje voor te zijn. Of dat wij in uiterste gevallen mensen bijvoorbeeld niet douchen, maar dat gaat onze voorkeur absoluut niet naar uit.
18: Deze vrouw was blij dat de thuiszorg haar even onder de koude douche zette.
21: Nou, dat is echt heel fijn hoor, als ze komen. Want ik transpireer dan, en vooral met dit weer natuurlijk. Dan ben je blij dat ze langskomen.
22: En nu heeft het even weer een paar graden koeler.
21: Ja, inderdaad.
18: Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld en staat nu op 589. Dat meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 gewonden. Bij de coronaverhoren noemde oud-onderwijsminister Arie Slob het onvoorstelbaar dat het kabinet minder geld vrijmaakt om klaar te zijn voor een volgende pandemie. Ook vindt Slob dat er meer capaciteit op de intensive cares moet komen, omdat er anders bij een pandemie weer scholen dicht moeten. En er zou een klein vliegtuigje tegen het hoogste gebouw van Peking zijn gevlogen. Er is veel politie bij de 528 meter hoge toren. Over slachtoffers is nog niets bekend. De politie heeft straten in de buurt afgesloten. Het weer, het is zonnig en heet. Het wordt naar verwachting mogelijk 40 graden in het zuiden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui.
23: Jullie, dankjewel. We gaan even kijken naar de wegsituatie met Rijn Baardemans van de ANWB. Hallo Rijn.
24: Hai, goedemiddag. Ja, de meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Het is bijvoorbeeld druk bij de Haringvlietdam vanwege Concert at Sea. Dat is op de N57 richting Middelburg. Er staat het vast tussen afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A1 richting Apeldoorn beland je in de file tussen Stroe en afrit Hoenderlo. 8 kilometer en een half uur vertraging. De A27 dan, richting Gorkum, tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Want bij het knooppunt zijn ze bezig aan de weg. Hier heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot, de meeste vertraging op dit moment op de A50 richting Arnhem. Er staat een auto in brand tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Dit zorgt voor een file van 10 kilometer met een uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15.
23: Rijn, dankjewel en succes als je in de file staat.
25: Ster. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
26: Harder dan ik hebben kan.

0: Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Hallo, met Daniel. Ja.

Green Day op NPO Radio 2. En Wake Me Up When September. En daarvoor hoor je Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Hallo. Welkom bij het tweede uur. Hallo met Daniel, maar dan zonder Daniel. Dus hallo.

op NPO Radio 2. En Wake Me Up When September. En ze daarvoor hoor je Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Hallo. Met Daniel. Welkom bij tweede uur. Hallo met Daniel, maar dan zonder Daniel. Dus hallo met Sam voor een keertje. Vraag me af of je gisteren wel de voetbalwedstrijd heeft gekeken. Ik denk het wel. Ik bedoel, je bent op vakantie, kan je lekker opblijven. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel een jong kind, dus I don't know. Ik vraag me af, heb jij de wedstrijd gezien? Ik denk vast wel, de meeste mensen. Ik heb hem zelf ook bekeken natuurlijk. En ik was niet alleen voor Nederland, maar ook een beetje voor Tunesië. Al wist ik dat dat natuurlijk kansloos was. En dat komt, ik ben namelijk zelf toevallig ook 50% Tunees. Dus ik zat er een beetje met dubbele gevoelens naar te kijken. En ik vond het zo vet dat uiteindelijk Tunesië gewoon de meeste doelpunten heeft gemaakt tijdens de wedstrijd van gisteren tegen Nederland. Nou, het waren wel vooral eigen doelpunten. Maar goed, ik bedoel, ze hadden één doelpunt. En dan vind ik eigenlijk dus twee doelpunten. Eigen doelpunten, want nee, die kopbal die er zat, die staat nu op naam van Hekken. Maar ik denk dat hij zonder het hoofd van die Tunesiër er niet in was gegaan. Dus eigenlijk scoorde Nederland maar één doelpunt zelf. Als je het mij vraagt, ja, zo zit het dan wel, ja. 3:15, of iets later, ja. 3:50 is het al inmiddels. Tijd voor heerlijke soulbeats van Lucy Pearl. Met een hele stevige waarschuwing heeft ze voor iedereen. Nou ja, vooral voor concurrenten dan, denk ik. Don't mess with my man.

0: Lekker zo voor op zo'n zwoele vrijdagmiddag. Lucy Pearl en Don't Mess With My Man.
1: De bitterballen bingo.
0: Don't mess with my bitter balls. Kan je ook zeggen als je de winnaar bent van de bitterballen bingo. We gaan eens even bellen. Ik laat de telefoon overgaan. En als je opneemt met bingo, dan heb je hem gewoon te pakken. Laten we eens even kijken of er opgenomen gaat worden. Oeh, spannend. Als het mijn ex is, dan kan ik je garanderen dat ze het niet opneemt. Die neemt nooit op. Nee, oh wel. Ik hoor
2: hem.
0: Ah, dat is jammer.
2: Oh.
0: Ja, je had bingo moeten zeggen. Nou, volgende. Gaan we weer bellen. Ja, en daar gaat hij weer over.
3: Bingo.
0: Bingo, ja. Gefeliciteerd. Je hebt, ik weet niet met wie ik aan de lijn zit.
3: Met Jos van Wezen.
0: Met Jos?
3: Ja. Van
0: Wezen. Heb jij al eens eerder gewonnen, Jos?
3: Ik nog nooit. Het was de eerste keer dat ik meedeed. Mijn vrouw die had zich aangemeld.
0: Ja.
3: Ik meld jij jezelf nog ook aan. Ik zeg, ja, dat gaat toch niet goed komen, maar het is wel goed gekomen.
0: Nou, dan, dan mag je je vrouw wel even bedanken. Want dankzij je vrouw heb je meegedaan en jij hebt goed opgenomen. Dus dat betekent dat die hele grote schaal met bruin fruit helemaal voor jou is.
3: Oh, dat is helemaal goed.
0: Lekker toch?
3: Ja, zeker wel. Zeker met die warm weer. Dat gaat er altijd zo mee in.
0: Goed zo. Geniet ervan en een fijne dag nog.
3: Oké, dankjewel.
0: Doei, Jos. Hoi. Doei.

0: Another and 54 Ultra and Talk to You. Even kijken naar het weer. Zonnig met 30 graden op de Wadden. Tot mogelijk 40 graden later vanmiddag in het zuiden. En vanavond en vannacht in het zuidoosten is er kans op onweer. Het koelt dan af tot 23 graden. Nou, dat valt nog een beetje mee voor in die nacht. Maar morgen is het dan weer maximaal 38 graden. Pas maandag wordt het wat minder heet. Even kijken naar de situatie op de weg. Hier is van de ANWB Rijn. Goedemiddag Rijn.
1: Hi, goedemiddag Sam. Ja, het is een stuk rustiger dan normaal. We doken net even onder de 100 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Op de A1 richting Apeldoorn sta je vast tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo. 7 kilometer met 30 minuten vertraging. En op de A50 is een ongeluk gebeurd in de richting van Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met 60 minuten vertraging. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. Wil je nou toch omrijden, dan kan dat via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A50 richting Os is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De A58 dan, berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en afrit Capelle-Zuid is het aansluiten. Een kwartier extra. En dan nog Concertatie, de N57 richting Middelburg tussen afrit Hellevoetsluis en de Haringvlietdam doe je er 10 minuten langer over.
0: Ja, dan weet ik waarom we zo laat uitkomen de hele tijd. We hebben gewoon heel veel file-informatie, Rijn. Jij neemt al die tijd in beslag.
1: Oh, dat ben ik. Ja. Ja. Dat is het. Ja, ik zal het kort houden de volgende keer.
0: Oké, Rijn, dankjewel.
1: Tot zo.
0: Ja, en voor de hoofdpunten van het NOS-journaal is hier Juri Stubenitski.
2: Goedemiddag. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld naar 589. Er zijn bijna 3000 gewonden. Volgens de interim-president wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er water en voedsel uitgedeeld. Het KNMI waarschuwt dat het komende nacht ontzettend heet wordt, maximaal 25 graden. In Limburg kan het gaan onweren. Morgenavond is er ook kans op onweer en het KNMI houdt er rekening mee dat het dan erger wordt dan het onweer van vorige week. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Het zou zijn gedaan om economische problemen aan te pakken. Het lijkt te wijzen op de grote brandstoftekorten die zijn veroorzaakt door aanvallen van Oekraïne. En uit Artis is een half aap ontsnapt, een rode varie, dat is een makie. Hij klom in een boom vlakbij de Amsterdamse dierentuin. Een buurtbewoner dacht al dat er iets speelde, want die hoorde vanochtend het opvallende geluid van de halfaap. Die kunnen zo'n geluid maken. Ze worden ook wel de lawaaimakers van de dierentuin genoemd. Volgens AT5 is hij geraakt door een verdovingspijl. Verzorgers vangen hem dan op met doeken of de brandweer haalt hem uit die boom. En dan gaat hij terug naar Artis.
0: Een half aap? Ik wist helemaal niet dat het bestond, joh. Ik zat echt te denken. In mijn hoofd was het gewoon een half aap, half mens. Of zo. Ik denk, dan ga je meteen een filosofische vraag stellen. Je denkt van ja, als je half aap, half mens, moet je dan in Artis? Of ja, mag je dan gewoon in de Kerkenstraat wonen?
2: Onderhandelen om uit die boom te komen. Ja.
0: Juri, dankjewel. Zometeen muziek van Evanescence en hoor je muziek van Ruben Hillen. Maar eerst, good old Billy Ocean.

0: Fantastische muziek is het van Evanescence en Bring Me Back to Life. Nu heb ik iets nieuws voor je, relatief nieuws. Het is van Ruben Hillen en hij heet 20 Seconds. En hij staat vandaag op Concert at Sea. Dus mocht je daar ook bij zijn, veel plezier, geniet ervan. En mocht je dat niet zijn, dan heb je hier zijn nieuwe plaat.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: 2. We proberen even te schakelen naar Concert Etsy om te kijken of Morad al daar is. Hallo Morad. Oh ja, dat klinkt als Morad hoor.
1: Ja, nee, maar je snapt natuurlijk waar we zitten op de Brouwersdam, Sam. Ja. En ik bedoel, wanneer heb jij voor het laatst de zeehonden zien baden gewoon naast je studio?
0: Nou, niet naast mijn studio, nee. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik heb ooit bij Dolfijn FM gewerkt. En toen heb ik daar... Ja, en toen zijn we dus vanuit Sea Aquarium hebben uitgezonden. Met...
1: Ik begrijp het. Dat is natuurlijk ook een hele vibe als je daar je uitzendingen mag maken. Maar het is hier op de Brouwersdam is het ook echt een droom. Want ik kwam gisteren Zeeland binnengereden. Dan valt er al een last van je schouders. Dan begint het hele vakantiegevoel begint al, zeg maar, bij het inrijden van dit stukje Nederland. Mm-hmm. Ja, wat is het hier mooi. Ik zou hier oprecht wel een huisje willen hebben om een aantal maanden van het jaar hier te bivakeren.
0: Ik dacht ook dat Zoe Levi altijd zong over Zeeland, met dat huisje aan zee.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, toch?
0: Ja, maar dat ging uiteindelijk over een iemand of zo. Die was dan het huisje. Dat
1: is heel kritisch, heel diep.
0: Wat staat er op het programma voor vandaag?
1: We hebben in ieder geval net bijvoorbeeld Frenna gehad. Dat was al een fantastisch optreden. Ik heb het meegemaakt aan de voorkant van de stage. En voor de rest gaan we natuurlijk ook weer terugblikken op alle fantastische momenten van in ieder geval gisteren. Onder andere, even kijken, wat heb ik hier voor je klaarstaan? Ik zie hier iets van... vanavond... Wacht even. Dat vergeet ik even zomaar het allergrootste, Sam. Nou. Pardon. Ja? Vanavond Suzanne en Freek live.
0: En Freek natuurlijk live. Ja, fantastisch, Morad.
1: Suzanne en Freek live.
0: Nou, ik wens je niet te missen,
1: want dat volg je via nporadio2.nl.
0: Oh, ja, shit. Nee, wat doe je nou? Waar is mijn liedje dan gebleven? Ja, nee, mijn liedje was weg.
1: Oh, nee, geen probleem. Nou. Verder spreken we natuurlijk nog heel veel artiesten en natuurlijk ontzettend veel muziek live vanaf de Brouwersdam hier.
0: Ja, veel plezier voor dat. Ik wens je een hele fijne tijd. Ik hoop er volgend jaar ook bij te zijn.
1: Ik hoop het voor je, want dit is echt een vibe.
0: Ja, ja. Oké, dankjewel. Dit was het wat betreft de Hallo met Daniel Show. Tot morgen, dan ben ik er weer terug. Een fijne dag nog. Doei!

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Heeft u een droom?
2: Ik wil ooit samen met mijn oom een café openen in Amsterdam.
1: Wat houdt u tegen om dat te doen?
2: Ik heb geen oom.
0: BNN! Dit is NPO Radio 2. Dit is NPO Radio 2.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
13: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar

0: vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
1: Precies! Worstje?
0: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
1: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
0: Nee,
1: meerdere
0: nee,
1: worstjes.
0: Dankjewel.
1: 20 worstjes.
0: Ik hoef geen worst.
1: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Is een gigantische aanbieding.
0: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
1: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
0: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Het is precies 4 uur, zo meteen weer NPO Radio 2 live vanaf Concert at Sea. Maar eerst het NOS Journaal. Joeri Stubenitski, goedemiddag.
7: Hey Morad, goedemiddag. Het wordt nog altijd warmer en warmer op veel plaatsen. Lokaal staan er in Limburg en Brabant 38 graden op de thermometer. En in de rest van het land is het rond de 35 graden of iets koeler. Met nog altijd code rood in veel provincies. In Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg geldt die code rood morgen ook nog, heeft het KNMI bepaald.
8: De discussie zat vooral in voor welke provincies is dit nog wel nodig en welke provincies kunnen we afschalen naar oranje.
9: Waarom wel in het zuiden en in het noorden niet?
8: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt temperatuur morgen een stukje lager.
7: Vannacht wordt het de warmste nacht van de week. Dus nog één plaknacht voor de boeg. Omroep West stelde Hagenezen en Hagenaars de vraag die iedereen elkaar vandaag stelde bij de koffieautomaat.
10: Hoe was je nacht?
11: Ja, warm, veel muggen.
12: Ja, heel slecht.
11: Ik heb wel betere nachten gehad.
12: Echt, was kleuter. Zwaar kleuter.
13: En ik had een wekker gezet voor Nederland-Tunesië. Eerst heel gekeken, maar alsnog zo heet dat ik gewoon dacht van ja, ik... Zeesterrenmodus.
11: Mijn school was bijna de enige in Den Haag die nog alleen nog naar school moest. Dus ja, vreselijk.
12: En dan gaan we vannacht weer, hè?
7: Rond deze tijd begint het kabinet met de presentatie van de langverwachte stikstofplannen. Het meeste is al uitgelekt. Zo krijgen 15 grote en 85 kleine natuurgebieden een zone waarin boeren nauwelijks nog stikstof mogen uitstoten. Boeren in die gebieden moeten verdwijnen, kleiner worden of vernieuwen. En Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen gaan schrappen. Er zouden 4 fabrieken moeten verdwijnen. Want het merk heeft het al tijden moeilijk, vertelt correspondent Charlotte Waiers.
14: De fabrieken draaien bijvoorbeeld niet op vol vermogen. De kosten om auto's te produceren zijn relatief hoog. Er is veel concurrentie van Chinese autofabrikanten. En dan zijn er ook bijvoorbeeld nog Amerikaanse handelstarieven die het duur maken om de auto's in Amerika te verkopen. Allemaal problemen waar Volkswagen mee te maken heeft. En dus moet er ook wel wat gebeuren. En dus liep er ook al een reorganisatie. Maar het bedrijf zegt nu dat ja, het is eigenlijk lastiger nog dan we dachten.
7: Bij die eerder aangekondigde reorganisatie van Volkswagen verdwijnen 50.000 banen. Het weer, op veel plaatsen dus code rood vanwege de hitte. Het kan in het zuiden lokaal 40 graden worden. Vanavond in Limburg kans op onweer. En morgen opnieuw heet met eerst zon en later hevige onweersbuien.
6: Joeri, dankjewel. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Rijn Baartmans, goedemiddag. Ligt wat asfalt er nog?
15: Goedemiddag Morad. Ja, het asfalt ligt er nog. Het is ook veel rustiger dan normaal op dit moment. Er staat onder de 80 kilometer file. De meeste files worden wel veroorzaakt door pechgevallen en ongelukken, dus vergeet ook geen water en een paraplu mee te nemen in de auto. Dat zien we bijvoorbeeld op de A4 richting Antwerpen, want daar staat een kapotte vrachtauto tussen afrit Tolen en Hogerheide. 6 kilometer met 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A35 richting Enschede, daar beland je in de file tussen Delden en Enschede West. Een klein half uur vertraging daar. Op de N57 richting Middelburg is het druk bij de Haringvlietdam vanwege Concert at Sea. 10 minuutjes vertraging. En de A58 nog Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en afrit Capelle-Zuid is je vertraging 10 minuten.
16: Ster. Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.

0: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Live vanaf de zee.

0: the moon, shut up and dance.
1: Live vanaf Concert at Sea. Morad Elwakili, NPO Radio 2.
0: Ja, hallo, goedemiddag. Morad hier inderdaad vanaf de Brouwersdam in Zeeland. Het festivalterrein loopt weer langzaam helemaal vol. Ik heb echt een fantastisch uitzicht hier vanuit de studio met een zonovergoten Brouwersdam hier voor me. Ja, dit is gewoon, ik bedoel, als je onderweg bent, je gaat genieten. Dat kan ik je alvast vertellen, die garantie krijg je van me. Zit je thuis, dan ga je het allemaal gewoon kunnen volgen via nporadio2.nl of via de app. Met vanavond natuurlijk dat fantastische grote optreden van Suzanne en Freek. Hoef je niks van te missen, je kan het horen en je kan het zien. Alright, het is warm, maar ook prima vertoeven met de wind vandaag. Heerlijke middag en avond vol live muziek. Zo stond Direct hier gisteren nog. En ik had ook weer dat fantastische uitzicht hier vanuit de studio. En wat een waanzinnige optreden was dat. Kijken wat er binnenkomt aan de appjes. Ik zie een appje van Amber. Hoi, is Pommelien haar optreden straks live te volgen? Ja, jazeker. We mogen ook nog wat dingen van haar uitzenden. Dus blijf vooral luisteren naar NPO Radio 2. Nu even terug naar gisteren. Toen stond Sophie Alice Baxter hier op Concert at Sea. En je hoort haar nu met Murder on the Dance Floor.
2: I guess that means I'm not being shipped off. Thank you. And hey, come see me again sometime. I'm gonna miss your faces. I mean, look at all we've experienced together. And now we have one song by Mafora, I must fly back to my home planet. I live on a disco ball, you see. Everything's twinkling.

0: Friday, I'm in Love van The Cure op NPO Radio 2.
1: Concert at Sea.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, de meest gehoorde zin van Nederland is vandaag toch wel: wat is het warm, hè? Nou ja, dat is hier niet anders, maar het weerhoudt al die duizenden bezoekers hier niet om vandaag naar de Brouwersdam te komen. Maar welke maatregelen zijn er nou precies genomen tegen die warmte vandaag? Nou, om die vraag te beantwoorden is Paul te vinden bij Leslie. Dat is de festivaldirecteur van Concert at Sea. En Paul, is het crisis of er nog allemaal te houden?
3: Nou ja, dat zou je natuurlijk denken. Het is code rood in Nederland. Iedereen paniek. En dan zie ik hier Leslie Griet en die zit me naast me. Hartstikke chill. Is alles onder controle, Leslie?
4: Ja, alles is onder controle. Dit is wel de plek waar je het liefst bent natuurlijk als het zo heet is in het land. Het is hier officieel geen code rood. Het is code oranje. Maar we hebben net ook weer het redelijk verlossende weerbericht gehoord. Sorry, dat het... Vanaf een uur of 3, 4 de wind een beetje opsteekt en er wat verkoeling komt. Nou, dat voel ik nu ook om me heen. Dus daar word je wel chill van.
3: Ja. Wij zitten op een plek inderdaad zo aan de kust met uitzicht op zee. Dit is natuurlijk de plek waar je wil zijn. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen een festival als Concert at Sea op de Brouwersdam, waar alleen maar asfalt ligt. Ja, een kleine plek met veel mensen. Het neemt ook wel wat risico's met zich mee.
4: Ja. Nou ja, kijk, natuurlijk als je een groot evenement organiseert zijn er altijd risico's. Maar dit is, je zegt, een kleine plek. Eigenlijk hebben we een heel groot festivalterrein. We zouden wel 2 keer zoveel mensen op kunnen als we er nu hebben. Dat doen we bewust niet al jaren om constantie draait juist om de gezelligheid en om de vibe en niet die hele drukke ervaring. Maar ja, natuurlijk zijn we al daar de afgelopen dagen mee bezig geweest.
3: Wat hebben jullie gedaan de afgelopen dagen?
4: Nou, vooral veel overleg gehad natuurlijk met verschillende...

0: Friday, I'm in Love van The Cure op NPO Radio 2.
1: Concert at Sea.
2: NPO Radio 2.
0: Ja, de meest gehoorde zin van Nederland is vandaag toch wel... Wat is het warm, hè? Nou ja, dat is hier niet anders, maar het weerhoudt al die duizenden bezoekers hier niet om vandaag naar de Brouwersdam te komen. Maar welke maatregelen zijn er nou precies genomen tegen die warmte vandaag? Nou, om die vraag te beantwoorden is Paul te vinden bij Leslie. Dat is de festivaldirecteur van Concert at Sea. En Paul, is het crisis of er nog allemaal te houden?
3: Nou ja, dat zou je natuurlijk denken. Het is code rood in Nederland. Iedereen paniek. En dan zie ik hier Leslie Griet en die zit me naast me. Hartstikke chill.
4: Nou ja.
3: Is alles onder controle, Leslie?
4: Ja, alles is onder controle. Dit is wel, dit is wel de plek waar je het liefst bent natuurlijk als het zo heet is in het land. Het is hier officieel geen code rood. Het is code oranje. Maar ja, we hebben net ook weer het redelijk verlossende weerbericht gehoord.

0: antwoorden is Paul te vinden bij Leslie. Dat is de festivaldirecteur van Concertatie. En Paul, is het crisis of er nog allemaal te houden?
1: Nou ja, dat zou je natuurlijk denken. Het is code rood in Nederland. Iedereen paniek. En dan zie ik hier Leslie Grieten en die zit me naast me. Hartstikke chill. Is alles onder controle, Leslie?
2: Ja, alles is onder controle. Dit is wel de plek waar je het liefst bent natuurlijk als het zo heet is in het land. Het is hier officieel geen code rood. Het is code oranje. Maar we hebben net ook weer het redelijk verlossende weerbericht gehoord. Sorry, dat het vanaf een uur of 3-4 de wind een beetje opsteekt en er wat verkoeling komt. Nou, dat voel ik nu ook om me heen. Dus daar word je wel chill van.
1: Ja. Wij zitten op een plek inderdaad zo aan de kust met uitzicht op zee. Dit is natuurlijk de plek waar je wil zijn. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen een festival als Concertatie op de Brouwersdam, waar alleen maar asfalt ligt. Ja, een kleine plek met veel mensen. Het neemt ook wel wat risico's met zich mee.
2: Ja. Nou ja, kijk, natuurlijk als je een groot evenement organiseert zijn er altijd risico's. Maar dit is, je zegt, een kleine plek. Eigenlijk hebben we een heel groot festivalterrein. We zouden wel 2 keer zoveel mensen op kunnen als we er nu hebben. Dat doen we bewust niet al jaren om Concertatie draait juist om de gezelligheid en om de vibe en niet die hele drukke ervaring. Maar ja, natuurlijk zijn we al daar de afgelopen dagen mee bezig geweest.
1: Wat hebben jullie gedaan de afgelopen dagen?
2: Nou, vooral veel overleg gehad natuurlijk met verschillende diensten en heel veel gecommuniceerd met ons bezoek.
1: Zijn er ook dingen die jullie echt gedaan hebben om het voor de festivalbezoekers wat lekkerder te maken met dit weer?
2: Ja, nou, we hadden in het plan van vorig jaar al opgenomen dat we extra schaduwplekken wilden creëren op het strand. Dus er staan veel meer van die grote shelters. We hebben eigenlijk al sinds een jaar of 10 drinkwater wat hier koud en gratis uit de toiletten komt. Daar ben ik altijd al blij mee, maar dit is natuurlijk fantastisch dat je 150 punten voor het publiek en backstage ook hebt.
1: Dat zijn er veel.
2: Dat zijn er veel, dus dat geeft ook gemoedsrust van, nou, mensen kunnen en ook voor altijd drinken. Gratis zonnebrand, dat zijn natuurlijk wel de basics en de hoofddeksels die we hier ook uitdelen.
1: Ik zag hoedjes ook dit jaar, ja.
2: Ja, de terugkeer van het gele Concertatiehoedje, daar ben ik heel blij mee. We zien straks weer een zee van gele hoedjes voor het... Nee, dat was al het plan, maar al die maatregelen die komen dan mooi samen. En we houden elkaar en de mensen wel goed in de gaten.
1: Nou, zijn er andere festivals, Defcon, hebben we allemaal wel gehoord. Ja, je zit gelijk nee te schudden. Ja. Die hebben het helemaal weg moeten doen.
2: Dat is echt zo'n nachtmerrie. Ik heb echt heel veel liefde voor iedereen die zijn feestje niet mag doorlaten gaan of kan doorlaten gaan.
1: Wat maakt het dat Concertatie wel kan doorgaan?
2: Nou, dat maakt in eerste plaats de plek waar we zitten. Dat is, qua weerkaart is dat dan code oranje. Maar we hebben hier onze eigen meteoroloog op het terrein. En die kan gewoon heel specifiek, met name voor deze plek, voorspellingen doen. En dat in combinatie met het feit dat het hier dus niet code rood is.
1: Ja, dat maakt het grote verschil.
2: Nou, dat maakt het verschil. Maar het allergrootste verschil ligt natuurlijk achter ons. De zee. Er zijn duizenden mensen nu op het strand aan het pootje baden.
1: Ja, ik ben hier al vaker geweest. Normaal is het nooit zo druk in zee. Nu is het gewoon volle bak.
2: Ja, en dat is natuurlijk heel fijn. En kijk, wat ik net nog vergeet, we hebben ook van die sprinklerinstallaties nog. Dus er zijn overal op het terrein plekken waar je even kan afkoelen of wat langer in de zee en in de schaduw. Maar ik denk dat dat wel het verschil maakt. Maar,
1: ziet er goed uit, Leslie.
2: Dankjewel.
1: We gaan nog even lekker genieten van 2 volle dagen Concertatie.
2: Ja,
1: ik
2: wel.
1: Ja, nee, ik ook. Ik heb je de hemd van het lijf gevraagd,
2: ja,
1: maar...
2: Ja, met dit weer. Ja, top.
1: Letterlijk, ja.
2: Ja. Oh, ik zal hem weer aan doen. Sorry.
0: Dankjewel, Paul. Ja, het is ook echt af en toe dat je denkt van, ben ik hier nou aan het werken of is dit gewoon een heerlijke mini-vakantie? Nou ja, in ieder geval, jij geniet even mee thuis. Als je mij vraagt, hey, Morat, wat was gisteren nou echt wel het hoogtepuntje? Ja, ik raak er niet over uitgesproken. Direct it is. En van dat ene optreden hoor je zometeen meer.

Alsjeblieft, de Bauza en Magnetic. Even terug naar gisteravond. Je hebt live kunnen volgen op NPO Radio 2 Direct. Kan best dat je het hebt gemist. Een stukje service van ons dan aan jou. We draaien het gewoon nog een keer. Zometeen Through the Looking Glass. En nu eerst Young Ones. Dit is Direct vanaf Concert at Sea.

radio2.nl. En van de ene rockband naar de andere. Gisteren direct, vandaag dus Kensington. Ze treden hier zometeen op en Paul die staat zometeen bij ze. Ondertussen andere fijne tunetjes door je speakers. Daft Punk is onderweg samen met Pharrell Williams, Get Lucky. En dit is Tina Turner.

0: de best.
1: Concert at Sea.
2: NPO Radio 2.
0: Vanavond te zien op Concert at Sea Kensington. Waanzinnig jaar hebben ze nu al achter de rug. Buitenlandse tour, Ziggo Dome shows die eraan zitten te komen. En nu ook nog eens op Concert at Sea. En dan mogen ze ook nog eens praten met Paul Rabbering. Wauw.
3: Ja, mooi. Wat weet je dat weer mooi neer te zetten.
0: Ja,
3: ik
0: vond
3: een soort van het vijfde bandlid van Kensington. Want ik zit gewoon helemaal midden tussen de jongens in. Tussen Niles, tussen Jan, Casper en Jason. How are you doing?
4: We're doing great. We're loving it. Yeah, it's amazing here.
3: Net hadden jullie even iets spannends, Casper. Wat was er aan de hand?
5: Ja, we moesten van een zeker radiostation eindigend op 2 moesten wij een wiebelende vuurtoren in om daarbovenop een akoestisch liedje te spelen. Maar nee, het was heel cool. We hadden een heel mooi uitzicht en Living For gespeeld, akoestisch.
3: Dus de nieuwe single.
5: De nieuwe single, die kun je later checken. En het was leuk om het terrein ook even van boven te zien. Dus, ja,
3: wat zag je allemaal? Verbrande mensen.
5: Ik zag gelukkig veel volgens mij ingesmeerde mensen met bucket hats op. En ik zag ook nog wel wat ruimte op het terrein. Dus ik denk dat ook wat mensen gewoon ervoor kiezen om ietsje later in te stromen. Het is nu wel heel behagelijk. Dus als je luistert en twijfelt, kom maar.
3: Ja.
5: Het ziet er prachtig uit.
3: Jullie waren een paar weken geleden, zag ik op jullie Instagram pagina, ook op een festival aan een meer. In Alfa aan de Rijn, Niles.
6: Oh ja, Alf van der Rijn, ja. Die was ik bijna vergeten. Ja, maar,
3: Wie van de band sprong er toe in het water? Was jij?
6: Ik sprong in het water, ja. Ja, het was op zich prima te doen, hoor. Het was prima temperatuurtje al. Maar ik doe best wel vaak doe ik duiken in het water in de winter, zeg maar. Dus ik ben wel gewend. Maar het nodigde uit een meertje in de backstage om erin te duiken naar het optreden.
3: En nu zitten we naar de zee te kijken. Wat kriebelt het al?
6: Ik woon aan de kust, dus. Maar ja, het is een prachtige locatie, beter kan niet.
3: Nee. Jullie hebben mooi jaar, hè, jongens. Grote tour gedaan al door Europa in het voorjaar. Berlijn zag ik, Praag, van alles geweest. Maar er komen ook weer 2 grote Ziggo-shows aan. Hoe gaat het met de voorbereidingen?
5: Nou, we hebben zo meteen een productiemeeting. Dus we gaan nu een beetje het podium bedenken en gaan kijken hoe we toch weer na. Nou, we hebben het al 22 keer gedaan nu.
3: Ja.
5: Toch weer iets nieuws en iets fris neer kunnen gaan zetten. En 3, 4 december. We hebben nog even, maar toch gaat die tijd altijd wel snel, moet ik zeggen.
3: Ja, de 22nd time Kensington in de Ziggo Dome. But this is going to be your first, Jason, right?
4: It'll be my fifth.
3: Is it?
4: Fourth. It'll be my fourth and fifth.
3: All right.
4: Fourth and fifth.
3: Are you looking forward to it?
4: Absolutely. It's the best. It's the biggest show. I love it. It's something that we can really create in an atmosphere and an environment. And all the Kensington and the family all just come together and have a good old time.
3: Is it the bigger, the better?
4: I think it's, I would say so. I mean, Kensington just doesn't know anything but going big, you know. So it's just right in the nature of who we are.
3: Yeah. The sound of Kensington is gemaakt misschien wel om zo groot te horen.
5: Ik vind het heel fijn om in de Ziggo Dome te spelen, omdat we daar altijd wel kunnen neerzetten wat we dan allemaal bedenken. We hebben ook net een Europese tour gedaan. Dan doe je hele kleine zalen, vinden we ook heel leuk. Dat intieme, maar ja, de Ziggo Dome voelt toch altijd als thuiskomen. Ja.
3: En hoe voelt Confidency?
5: Voelt thuiskomen alleen dan in de zomer. Ik denk dat Ziggo meer ons winter, gewoon dekentje en warme chocolademelk. En hier is het oesters happen en bier drinken.
3: Wordt het knallen straks? Want het is zo heet.
5: Ja, nee, we gaan om 8:30 spelen. Dus dan is het heerlijk, behagelijk. Het is de perfecte tijd om te gaan springen. En ik denk een beetje echt te beginnen met drinken rond die tijd. Ik zou het niet te vroeg doen vandaag.
3: Dit is het advies aan de rest van de band? Of,
5: Ja, Jan, wanneer ga jij beginnen met drinken?
7: Ik heb net al een klein pilsje opengemaakt.
3: Oh. Gelukkig. De sfeer zit er al een beetje in, dus.
5: We zijn al los. We zijn al los.
3: En vanavond gaan ze echt los. En dat hoor je natuurlijk ook op NPO Radio 2.
0: Paul, dankjewel. Yes, Concert at Sea voelt vandaag precies zoals een festival moet voelen. Goede gesprekken, geweldige mensen en een soundtrack die nergens ophoudt. Paul, die sprak net met Kensington. En wij trekken de lijn nog even lekker door hier op je radio. Zet hem lekker hard. Daft Punk. Dit is Get Lucky.

Daft Punk, Pharrell Williams en Get Lucky. Ze had de eer om de opening te zijn van dit jaar van Concert at Sea 2026. Die leuke en toch wel hele lieve Miss Montreal. En een van haar tracks die draaien we nu gisteren live op Kas, maar nu op Radio.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
10: Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Het is bijna 5:00, dit is Radio 2 vanaf Concert Het Zie op de Brouwersdam. Nu tijd voor het NOS Journaal met Juri Stubinitski. Goedemiddag.
15: Hey Morad, goedemiddag. We bereiken ongeveer het warmste punt van de dag. In Limburg en Brabant zijn de warmste plekken te vinden. 40 graden staat nog niet op de thermometer. Maar de plaatsen Horst en El in Limburg zitten er niet ver vanaf, vertelt weervrouw Willemijn Hubert.
16: Maar in ieder geval schommelt daar de temperatuur zo rond de 39,1 graden. En dat zijn de maxima. Tot nu toe. Maar goed, ik denk we hebben nog wel een uurtje te gaan waarin de temperatuur nog langs, want een klein beetje op kan lopen. Dus misschien nog wel het volgend uur weten.
15: Het kabinet heeft de lang verwachte stikstofplannen gepresenteerd.
17: Met investeringen van €20 miljard maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw. Nederland staat te lang op slot. Vandaag draaien we de sleutel om. En gebied voor gebied komt ons land weer in beweging.
15: Zei landbouwminister Van Essen. In de plannen staat onder meer dat over

0: vier jaar de stikstofuitstoot in de landbouw met een kwart omlaag moet zijn gegaan. Onder meer door bij natuurgebieden minder uit te stoten. In de industrie en het vervoer moet dat in 2035 gehalveerd zijn. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van de aardbevingen in Venezuela. Buitenlandredacteur Jelle Baars heeft een overzicht van de schade.
1: Het zwaarste getroffen gebied lijkt nog steeds La Guaira. En op satellietbeelden is eigenlijk te zien hoe hele woonwijken weggevaagd zijn door de aardbeving. En ook in Caracas zien we dat er veel gebouwen zijn ingestort en veel families op straat verblijven omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar en naschokken. En de officiële cijfers heb ik hier even, de laatste van de Venezolaanse overheid, zijn nu 589 doden, 4300 gewonden en 157 vermisten zijn er gemeld.
0: En Lionel Richie heeft enkele concerten in Amerika uitgesteld nadat hij woensdag onwel was geworden bij een optreden. Mogelijk was hij uitgedroogd. Tijdens Dancing on the Ceiling was hij niet aan het dansen. Hij ging op het podium zitten en kort daarna kreeg het publiek te horen dat het concert niet verder kon gaan.
2: Lionel is not feeling well. You won't be able to continue with the show. Safe travels home, everyone.
0: Lionel Richie is 77 en artsen adviseren hem om uit te rusten. Het weer, het is 28 tot lokaal 39 graden. Vannacht is het een graad of 25. Morgen ook extreme hitte en kans op felle onweersbuien.
3: Dankjewel, Juri. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Rijn Baartmans, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Morad. Het is veel rustiger dan normaal. Van een spits is eigenlijk geen sprake met 20 kilometer file in totaal. Het is wel wat drukker op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En op de A2 Utrecht richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hintham en knooppunt Vught. 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn er dicht. De A59 dan, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Je staat 16 minuten in de file tussen Raamsdonksveer en Waspik.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
8: Kan het ook sneller?
7: Ondernemers pakken meteen door.
8: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
7: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
8: Sneller!
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn,

0: Bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Live vanaf de

0: Rolling Stones, Mixed Emotions.
1: NPO Radio 2.
2: Concert at Sea.
0: Op je vrijdagmiddag onderweg naar huis met NPO Radio 2 vanaf Concert at Sea. En je hoeft niks te missen van de beste artiesten vanaf de Brouwersdam in Zeeland. Zo heb ik dit uur Zoe Levi voor je. Die stond zojuist hier op de planken. Paul die gaat haar zometeen nog spreken ook. We nemen ook dit weekend sessies op met een paar artiesten op een echt prachtige plek hier bij Concert at Sea. Spelen artiesten hele intieme kleine versies van hun eigen nummers. Nou, zometeen mag ik daar ook iets van laten horen van Fleming en Meteor. Maar nu allereerst naar het Zeeland podium, want daar staat momenteel Pommelien Thijssen echt gewoon een partijtje te beuken, niet normaal. En dat gaat ze nu doen met Erop en Veronder. Dames en heren, vanaf Concert at Sea, Pommelien.

Bommelien Thijs, live vanaf Concert at Sea. Luisteraar Amber die appte me al, want die wilde er namelijk echt helemaal niks van missen. Live op NPO Radio 2 hoor je dus Bommelien met erop even eronder. Meer Bommelien en andere fantastische artiesten ga je vandaag nog horen op je radio. Hier is Michael Jackson, Black or White op Radio 2.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Live vanaf de Brouwersdam. En je hoeft maar weinig te missen, want we zijn erbij. En we zenden alles door naar je speakers. Ik ga naar mijn verslaggever Paul, ja. Want die staat op dit moment bij Zoe Levi.
3: Ja, ik ben bij Zoe inderdaad, Morad. Jij ziet er nog gewoon helemaal op en top uit.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja. Zit een hoop werk in, of niet? Om het met deze temperaturen een beetje goed te houden allemaal.
4: Ja, moet ik wel zeggen dat Calista, stylist, heeft dit gedaan. Dus die heeft mij heel goed voorbereid op de hitte. Zoals je kan zien aan de outfit.
3: Je hebt een prachtige outfit aan. Het is een jeans met zo'n... Het is helemaal hip, hè, wat je aan hebt. Die korte broek, heel wijd en dan lang.
4: Ja, ja. Een beetje voor jouw tijd, zie ik aan je gezicht.
3: Ja, ik val gelijk door de mand. Je hebt natuurlijk ook van die sokken die je mag zien.
4: Ja, dat kan toch gewoon?
3: Ja, nee, ik zie er helemaal niet uit als het van nu.
4: Het ziet er hartstikke goed uit. Niet zo onzeker.
3: Ja. Goed. Ik heb juist laatst gehoord dat het aantrekkelijk is als mannen heel zeker zijn. Dus laat ik eens wat gaaf zeggen. Zoe, wat had je in een gave show?
4: Dankjewel.
3: Je genoten van Zichtbaar.
4: Ja, ik was echt aan het genieten. Ik weet nog dat ik 2 jaar geleden hier ook stond. Voor het eerst. En toen was ik zo zenuwachtig. En dan zag ik die beelden terug als een soort hert in de koplampen. Die werd doodgeschoten door iemand, zeg maar. Zo zag ik eruit. Ja. En nu genoot ik gewoon. En het publiek deed mee. En er waren ook mensen. De eerste keer stond ik echt voor 50 mensen. En nu waren er toch iets meer mensen.
3: Nou, het was gewoon lekker druk.
4: Ja. Ja. Dat was echt heel leuk.
3: Inmiddels heb je natuurlijk ook wat hits op je naam staan. Zou dat helpen?
4: Nou, ik moet zeggen dat het wel voor het eerst is dat mensen zo luidkeels meezingen. Dus ik denk dat het toch helpt, ja.
3: Waaronder Ik Zing natuurlijk, misschien wel de bekendste tot nu toe van je. Die heb je ook heel mooi getatoeëerd staan hier op je... Heet dat Adamsappel bij vrouwen?
4: Adamspeer, denk ik.
3: Adamspeer.
4: Ik heb geen idee, ja. Op mijn keel in ieder geval.
3: Op je keel, ja.
4: Stembanden.
3: Wat was er eerder, de hit of was er eerder de tatoeage daar?
4: Ja, eerst de hit. Ja. En toen dacht ik, nou, die moet ik het ook wel tatoeëren. Van de een op andere dag ook besloten. Nou ja, op dezelfde dag. En toen stond hij.
3: Op het podium net had je ook nog een gastmuzikant bij je.
4: Ja, zeker. Aaron. Ja. Aaron die kwam mee. En Tranen van Goud is natuurlijk een nummer wat we samen hebben uitgebracht. Ook in België. Daar staat hij, ja, wel op 1.
3: Daar staat hij wel op 1, bedoel je?
4: Nee, wel op 1 niet zo, maar daar staat hij dus op 1.
3: Ja, ja, ja.
4: Dus toen dacht ik, ja, het is wel leuk om ook in Nederland dat nummer wat bekender te maken. En gelukkig is België niet heel ver van Zeeland. Dus hij kwam gezellig mee.
3: Ik zag Snelle ook nog.
4: Ja, Snelle was er ook. Hij appte vandaag. Hij zegt, zo, ik ben toch op Concert Sea. Zal ik meedoen?
3: Oh, echt? Zo gaat dat dus?
4: Ja, want Twonder werd afgezegd. Een ander festival werd afgezegd. Nou, maakt ook helemaal niet uit. Nee. Dus toen uiteindelijk is hij toch met me meegekomen.
3: Hé, hey, we gaan jou nog heel veel zien op televisie. Hè? Kun je daar iets over vertellen, beste zangers?
4: Ja, het woord zegt het al. Ik ga mee naar Beste Zangers.
3: Je kan er niks over zeggen.
4: Nee, ik kan er niks over zeggen.
3: Is het al opgenomen?
4: Ja, het is al wel op, maar dat weet je toch.
3: Ja, dat is ook zo. Televisie. Kijk, radio is lekker live natuurlijk.
4: Ja, dit was niet live. Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik hoop dat jullie dat ook gaan zien.
3: Vanaf augustus geloof ik is het op NPO 1 te zien.
4: Ja. Ja.
3: Geniet nog even van het concert hier, Concert at Sea. Blijf je nog hangen, Zoe?
4: Nog heel eventjes en dan ga ik lekker naar huis.
3: Ja. Fijn je te spreken. Fijne dag.
4: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... Oh, maar leuk zoals Wouter in de NPO Luister-app. Die appt me Zoe Levi, die maakt superleuke muziek. Ja, en dat hebben we geweten ook hier bij Concert at Sea. We luisteren even naar Sluit Me In Je Armen.

0: gesloten. Maar ja, op dezelfde dag. En toen stond hij.
1: Op het podium net had je ook nog een gastmuzikant bij je.
0: Ja, zeker. Aaron. Ja. Aaron die kwam mee. En Tranen van Goud is natuurlijk een nummer wat we samen hebben uitgebracht. Ook in België. Daar staat hij ja, wel op één.
1: Daar staat hij wel op één, bedoel je?
0: Nee, wel op één niet zo, maar daar staat hij dus op één.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus toen dacht ik, ja, het is wel leuk om ook in Nederland dat nummer wat bekender te maken. En gelukkig is België niet heel ver van Zeeland. Dus hij kwam gezellig mee.
1: Ik zag Snelle ook nog.
0: Ja, Snelle was er ook. Hij appte vandaag. Hij zegt zo, ik ben toch op concertie. Zal ik meedoen?
1: Oh, echt? Zo gaat dat dus?
0: Ja, want Wonder werd afgezegd. Een ander festival werd afgezegd. Nou, maakt ook helemaal niet uit. Nee. Dus toen uiteindelijk is hij toch met me meegekomen.
1: Hé, hey, we gaan jou nog heel veel zien op televisie. Hè? Kun je daar iets over vertellen, beste zangers?
0: Ja, het woord zegt het al. Ik ga meedoen naar beste zangers.
1: Je kan er niks over zeggen.
0: Nee, ik kan er niks over zeggen.
1: Is het al opgenomen?
0: Ja, het is al wel. Maar dat weet je toch.
1: Ja, dat is ook zo. Televisie. Kijk, radio is lekker live natuurlijk.
0: Ja, dit was niet live. Maar nee. Ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik hoop dat jullie dat ook gaan zien.
1: Vanaf augustus geloof ik is het op NPO 1 te zien.
0: Ja. Ja.
1: Geniet nog even van het concert hier, Concertatie. Blijf je nog hangen, Zoe?
0: Nog heel eventjes en dan ga ik lekker naar huis. Ja.
1: Fijn je te spreken. Fijne dag.
0: Dankjewel, jij ook.
2: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... oh, maar leuk zoals Wouter in de NPO Luister-app. Die app met Zoe Levi, die maakt superleuke muziek. Ja, en dat hebben we geweten ook hier bij Concertatie. We luisteren even naar Sluit me in je armen.

0: maakt ook helemaal niet uit. Nee. Dus toen uiteindelijk is hij toch met me meegekomen.
1: Hey, we gaan jou nog heel veel zien op televisie. Hè? Kun je daar iets over vertellen, Beste Zangers?
0: Ja, het woord zegt het al. Ik ga meedoen naar Beste Zangers.
1: Je kan er niks over zeggen.
0: Nee, ik kan er niks over zeggen.
1: Is het al opgenomen?
0: Ja, het is al wel op, maar dat weet je toch.
1: Ja, dat is ook zo. Televisie. Kijk, radio is lekker live natuurlijk.
0: Ja, dit was niet live. Maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Dus ik hoop dat jullie dat ook gaan zien.
1: Vanaf augustus geloof ik is het op NPO 1 te zien.
0: Ja. Ja.
1: Geniet nog even van het concert hier, Concertatie. Blijf je nog hangen, Zoe?
0: Nog heel eventjes en dan ga ik lekker naar huis. Ja.
1: Fijn je te spreken. Fijne dag.
0: Dankjewel, jij ook.
2: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... oh, maar leuk zoals Wouter in de NPO Luister-app. Die app me Zoe Levi, die maakt superleuke muziek. Ja, en dat hebben we geweten ook hier bij Concertatie. We luisteren even naar Sluit me in je armen.

Zoe Levi, live bij Concert at Sea 2026. En NPO Radio 2 is erbij. Je hoeft niks te missen. Summer onderweg hoor je zometeen naar Clean Bandit.

0: een beetje insmeren her en der.
1: Oh, je laat je insmeren?
0: Nee, maar ik doe dat wel opvallend. Ik heb voor het eerst, dat heb ik nog nooit gedaan op een festival, echt gewoon een tubetje bij me. Dat je gewoon af en toe even je gezichtje, je neus kan bijpunten, weet je wel.
1: Want ja, verstandig.
0: Het is warm, we weten het allemaal. Op Constellatie hebben ze een paar bijzondere maatregelen genomen om verkoeling te geven. Zo zijn de mensen met sponsen. Lekker nat. En er staat hier achter mij, dat is bovenop de Brouwersdam. Dus je hebt ook nog eens een prachtig uitzicht over het festivalterrein. En ja, hoe zou je dit noemen eigenlijk, Fanne?
2: Ja, de turbovermister.
0: De turbovermister?
2: Ja, het is heerlijk.
0: Wat een prachtig woord. Dat is een apparaat wat nog het meeste lijkt op een sneeuwkanon. Maar wat komt eruit?
2: Ja, allemaal water verneveld. Op standje windkracht 12. Ja. Het is fantastisch.
0: Heel Zeeuws, gewoon lekker windkracht 12, lekker heftig. Maar het is echt een kanon waar heel veel mist uitkomt.
2: Ja, zeker. Dus zet je schrap.
0: Hoezo zet je schrap?
2: Nou, ik kwam er helemaal nat uit. Het is wel lekker, maar het is helemaal doorweekt.
0: Oké. Maar gaan we dat dan doen samen?
2: Ik denk het wel.
0: Oké. Nou, ik weet niet hoe goed deze apparatuur die we hebben tegen water kan. Maar hoe werkt het precies?
2: Nou, ik gewoon meteen ervoor gaan staan.
0: Ja?
2: En dan...
0: Ik hou je handje wel even vast.
2: Dat komt helemaal
0: goed. Ja. Jij houdt mij eigenlijk vast, denk ik. Want ja, je voelt hem al gewoon... Oh, sprayen. Het is niet te geloven.
2: Ja, het is echt heel erg lekker.
0: Het lijkt wel een soort hoge drukreiniger die in je gezicht gezet wordt.
2: Ja, je voelt je helemaal...
0: Oh, maar je wordt weggeblazen! Een soort jetstream is dit! Het is heel heftig!
1: Oh god.
2: Maar vind je het lekker?
0: Nou, ik vind het wel lekker, ja. Heel verkoelend. Het is echt heel heftig, die windkracht, inderdaad.
2: Ja.
0: Oh man, ja, is hier...
2: We zijn er al een paar keer doorheen gelopen, omdat het zo lekker is.
0: Nee, dit is niet een lullig dingetje. Dit werkt echt goed.
2: Zeker.
0: Oh, nee, zo kom je de dag wel door. Wat ga je nog zien vandaag?
2: Nou, wij kijken uit naar Kensington en Suzanne en Freek.
0: Oh, ja, te gek. Heel veel plezier.
2: Dankjewel. Kom plezier
1: op. Paul, inderdaad, vanaf het terrein hier op de Brouwersdam. En hij sprak gisteren ook nog met Fleming. Die stond hier op Concert at Sea. Hij nam bij ons ook nog een exclusieve sessie op. Dat resulteerde in een sessie met Meteor, die er ook bij aansloot. En deze exclusieve NPO Radio 2-sessie, die hoor je nu.

intieme versie van Niet Nodig, Fleming en Meteor vanaf Concert at Sea. De sessie kun je ook met beeld checken. Heel makkelijk via nporadio2.nl. Je vindt er echt alles van Concert at Sea. Alle sessies en sowieso ook de livestream. Want die kun je vanavond in beeld en geluid Suzanne en Freek bijvoorbeeld live zien. Dat vanavond. Nu eerst op je radio. Fleetwood Mac, Go Your Own Way, na Peter Fox. Dit is House MC.

over het terrein. En de schaduw die wel lekker is met zo'n 34 graden hier. Nou ja, en in die fijne hitte stond vanmiddag Zoe Levi. En ze was niet alleen. Snelle die zou namelijk optreden op een ander festival, maar dat ging niet door. Dus wat dacht hij? Nou, dan kom ik toch lekker nu alvast naar concert en om met Zoe de hit Ik Zing te spelen. En zo geschiedde. Ik Zing op NPO Radio 2. Give it up.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It op NPO Radio 2. Zometeen meer concertetie met Emily. Met onder andere de artiest die het festival vanmiddag liet zakken, bouncen, swingen. En als ik zeg Zaza, dan weet je misschien ook wel over wie ik het heb. Nou ja, wie dat was, dat hoor je zometeen. Nog verder genieten, hè, met concertetie. Tot met morgen hoef je niks te missen. Check het ook op nporadio2.nl, want dan kun je niet alleen maar meeluisteren, maar dan kun je ook dingen meekijken. UB40 nu.

0: is NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts.

0: experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
12: Bijna 6 uur, alvast een goede avond. Je bent bij NPO Radio 2 live vanaf KAS. En het NOS-journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
13: Hey Emily, goedenavond. In een deel van het land wordt code rood verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de andere provincies waar nu nog code rood geldt, wordt dat vannacht code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI waarschuwt ook voor onweer.
14: Voor vanavond schatten wij dat er een kans aanwezig is dat Limburg met onweer te maken krijgt. Voor morgenavond schatten we eigenlijk voor heel Nederland de kans op onweer op behoorlijk aanwezig. Maar dat is onweer dat mogelijk veel zwaarder zal zijn dan vanavond. Vergelijkbaar of zelfs erger dan afgelopen vrijdag. Waar natuurlijk het hele land fors te maken heeft gehad. Forse schade is opgetreden als gevolg van het onweer.
13: Vanwege de hitte worden er ook extra controles uitgevoerd bij dijken. Daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt, die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. Scheuren lopen dan vol met water, waardoor dijken kunnen inzakken. In Venezuela wordt nog steeds met man en macht gezocht naar overlevenden en slachtoffers van de zware aardbevingen van gisteren. Er liggen nog veel mensen onder het puin. Het dodental staat inmiddels op bijna 600. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan, heeft de FIFA bepaald. De wedstrijd wordt in Seattle gespeeld en daar is juist een Pride bezig. In Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Op het vorige WK in Qatar

0: verbood de FIFA de vlaggen nog. Nu zegt de Wereldvoetbalbond dat algemene boodschappen van mensenrechten, dus ook regenboogvlaggen, wel mogen. En in een van de grachten van Schiedam zie je dagelijks de 76-jarige Marleen zwemmen. Met deze temperatuur is dat best lekker. Ze snapt niet dat ze zo'n beetje de enige is, zegt ze tegen Omroep 2.
1: Het is gratis, we zijn allemaal arm. Een zwembad kost 6 euro en je zit vast aan bepaalde tijden. En je moet in een rondje zwemmen. En het wordt voorgepist door pissende bejaarden. Ik ben ook een pissende bejaarde, maar goed. Kom lekker hier zwemmen. Heerlijk en gezellig.
0: De temperatuur van het water daar ligt rond de 28 graden. Het weer, het blijft lang warm. Het is vannacht maar liefst 20 tot 25 graden. Morgen dus weer extreem heet, maximaal 38 graden. En 's avonds trekken er dus mogelijk ontzettend zware onweersbuien over het land.
2: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi, Rijn.
3: Dag Emily, het is veel rustiger dan normaal op dit moment. Twee bijzonderheden, de A1 richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid sta je 5 tot 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort doe je er ook 5 tot 10 minuten langer over.
2: Dankjewel. Meer live muziek zometeen vanaf Concert at Sea, zoals Sophie Alice Baxter, hoor je allemaal zo. Tot zo.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
9: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
10: De vriendelijke specialist.
8: Energieoplossingen voor jou.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
1: Live vanaf de Zeeuwse kust.

0: met Just a Girl. Goedenavond.
1: Live vanaf Concert at Sea. Emily de Wild. NPO Radio 2.
0: En we zitten op de tweede dag van Concert at Sea. Het is de 19e editie alweer, joh. In Zeeland zeggen ze wel eens: het is niet al een dag zondag, hé. Nee, dat is geen goed accent. Maar ik zal het even doen. Maar op Concert at Sea is het wel alle dagen zondag. Want we hebben de hele avond live muziek voor je. Vers gevangen op de podia die hier naast ons liggen. En vanaf 10:30 iets heel bijzonders. We zenden Suzanne en Freek live uit. Het hele concert in zijn geheel op NPO Radio 2. En dat is eigenlijk een jaar voordat ze... ja, precies een jaar nadat ze voor het eerst weer optraden... na het vreselijke nieuws dat Freek ziek is. En we zijn heel erg blij dat ze hier zijn. Tot die tijd vullen we de ether met Pommelien Thijs. Een interview dat ik gisteren...

met Sophie Alice Baxter had. En de mannen die gisteren hun shirt uitdeden in de Zeeuwse hitte. Ja, daar raakt Morad nog steeds niet over uitgesproken. Maar allereerst de man die het festivalterrein vanmiddag al liet zakken. Hij was de opener van het festival vandaag. En het was zo vreselijk goed. Ik heb het over Frenna.

Space live Frenna vanaf Concert at Sea. En dit is dan met Justin Timberlake. Die is niet live vanaf Concert at Sea. Zou wel leuk zijn als hij een keer lang zou komen. Nou ja, wat in de toekomst kan gebeuren is altijd mogelijk, toch?

0: Yeah.
1: Live vanaf Concert at Sea, Emily de Wild, NPO Radio 2.
0: Ja, hier vanuit de vuurtoren van Concert at Sea is dit NPO Radio 2. We kijken uit over je eigen afgeladen terrein vol met mensen die soms ook zelf vuurtorens zijn geworden. Dat is pittig. Dus dat advies is eigenlijk smeren, smeren, smeren. Heb jij dat advies ook een beetje opgevolgd, Evelien?
2: Maar natuurlijk, daar ben ik vanmorgen al mee begonnen. En het is gewoon super om overal hier die zonnebrand plekken te vinden waar je lekker kan smeren. En anders, je hoort ook mensen gewoon vragen van, joh, heb jij een beetje zonnebrand bij je?
0: Goed zo.
2: En dan helpt iedereen elkaar. Dat is helemaal prima. Wat ook fijn is, is die vuurtoren. Want jij zei het gisteren al, rond dit tijdstip krijgen we een enorme mooie schaduw op het terrein.
0: Ja.
2: En dat is heel prettig. En het geinige is dat heel veel mensen zo slim zijn om hier te gaan staan, terwijl ze wachten op de Counting Crows. Want die gaan over niet al te lange tijd hier spelen. En wat ook leuk is om te zien, is dat heel veel mensen hier met vrienden of familie bij elkaar zijn. En ik heb hier een enorme groep van... wat zijn jullie? Met hoeveel zijn jullie?
3: 14.
2: Met z'n 14e. En waar komen jullie vandaan?
3: Axel.
2: Dat is hier vlakbij, toch?
3: Ja.
2: En jullie zijn volgens mij met vriendinnen en dan met de ouders.
3: Ja, ouders, kinderen, allemaal vrienden.
4: En onze ouders gaan zo'n 10 jaar al en wij gaan iets van 5 jaar mee nu.
2: Want hoe oud zijn jullie?
4: Ja, wij zijn 20, ja, 17 tot 20 qua kinderen, zeg maar. Ja.
2: Maar hoe is dat om met je ouders hier te zijn? Ze horen het niet.
4: Nee.
3: Groot feest.
2: Ja, echt? Ja.
4: Ach, je mag veel meer dan normaal.
2: Oh ja, echt waar? Vertel eens wat dan.
4: Ja. Nu kun je gewoon gratis bier drinken, dus wat wil je nog meer?
2: Oh, dit is gewoon heel berekenend. Dat is een soort van, ik ben uit het huis, maar ik ga wel met jullie nog mee op vakantie.
4: Ja, dat eigenlijk.
3: Gewoon gratis meerijden.
2: Ja, precies. Ik ga even andersom vragen hoe jullie ouders het vinden. Hoe vinden jullie het eigenlijk dat je kinderen lekker met jullie hier mee naar Concert at Sea gaan?
5: Goeiedag, wat zegt u?
2: Hoe je het vindt dat de kinderen nog steeds met jullie meegaan hier naartoe?
5: Oh, dat vind ik fantastisch. Daar kijk ik naar uit, naar dit weekend. Dat ze ons met ons meegaan, dat vind ik echt een geweldige dit hier.
2: En weet je ook waarom ze dat doen?
5: Goh. Poeh.
2: Omdat ze zoveel van jullie houden.
5: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat het goede antwoord is. Dankjewel hoor.
2: Ja, is het niet de portemonnee dat jullie de biertjes
5: betalen? Nee hoor. Ik denk dat het eerste antwoord het goede antwoord was.
2: Nou, dat is wel echt mooi, hè, om te zien al die zo'n hele familie bij elkaar. Gaan jullie zo meteen lekker naar de Counting Crows kijken?
6: Ik denk het wel, ja.
2: Wat vind je zo mooi aan de Counting Crows?
6: Sorry.
2: Wat je mooi vindt aan de Counting Crows?
7: Hun nummer met Bluff, dat vind ik het leukste nummer, maar dat is ook het bekendst natuurlijk.
2: Ja, zeker. Maar de vraag is altijd een beetje, gaan ze het spelen?
7: Zeker, en Bluff komt erbij.
2: Ja. Oh, dat weten we al. Nou, bij deze, Emily, is geregeld. Bluff en de Counting Crows, die worden herenigd met elkaar.
0: We gaan het even doorgeven hier.
2: Op Concert at Sea. Nou, lijkt me ook een no-brainer natuurlijk.
0: Spreek je zo meteen dan. Even kijken waar je dan weer uithangt, oké?
2: Tot zo.
0: Doei. En insmeren.
2: Ja.
0: Heel belangrijk.
2: Ja.

0: gezien hadden je zo'n hele familie bij elkaar. Gaan jullie zo meteen lekker naar de Count & Crows kijken?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Wat vind je zo mooi aan de Count & Crows? Wat je mooi vindt aan de Count & Crows?
2: Hun nummer met Bluff, dat vind ik het leukste nummer, maar dat is ook het bekendst natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar de vraag is altijd een beetje, gaan ze het spelen?
2: Zeker, en Bluff komt erbij.
0: Ja. Oh, dat weten we al. Nou, bij deze, Emily, is geregeld. Bluff en de Count & Crows, die worden herenigd met elkaar.
3: We gaan het even doorgeven hier.
0: Op concertatie. Nou, lijkt me ook een no-brainer natuurlijk.
3: Spreek je zo meteen dan. Even kijken waar je dan weer uithangt, oké?
0: Tot zo.
3: Doei. En insmeren.
0: Ja.
3: Heel belangrijk.
0: Ja.

Live gisteren op Concert at Sea, nu op NPO Radio 2. Crying at the Discotheque in de versie van Sophie Ellis Baxter dus. En wij maken ons zometeen op voor Counting Crows. Die mogen we zometeen laten horen. Dus trek iets uit. We houden je radio.

0: Kijk, ik krijg een appje van Emilou die zegt: het is een mooie dag als Damiano David op de radio is. Maar stiekem hoop ik dat jullie Atlas van Pommelien Thijs mogen draaien. Stay cool daar, het ziet er gezellig uit. Dankjewel, Emilou.
1: Concert FC.
2: NPO Radio 2.
0: Nou, blijf ook lekker luisteren, want Radio 2 is dit weekend de muzikale Zilse Bolus. Lekker klef. En ook wel heerlijk vanaf de Brouwersdam. En Eveline Bruin, Emilou, die is op dit moment naast niemand minder dan
3: Pommelien Thijs.
0: Kijk aan.
3: Ja, echt waanzinnig. En als je het optreden mee hebt gekregen hier bij Concert at Sea, dan is het echt heel erg leuk om te zien dat Pommelien nu dromerig over de zee aan het uitstaren is, in de hoop dat ze een zeehond ziet. En ik zie erheen gaan, Pommelien.
4: Oh, het is waar! Oh, wat mooi!
5: Ja, nu is mijn dag helemaal goed.
3: Dat... Ja, geweldig. En dat terwijl jij, want je staat hier dus nu heel dromerig, maar wat heb jij Concert at Sea geowned net. Niet normaal.
5: Wat lief, denk ik. Ik vond het heel fan. Ja.
3: Ik zat op een gegeven moment even achter, toen ik even wat voor moest bereiden. En toen trilde de vloer helemaal.
5: Ja, maar wat een dapper publiek, hoor. Want ik zou het ze totaal niet kwalijk hebben genomen. Als er een dag was om te staan en te staren, dan was het echt wel vandaag. En ik weet niet wat er is met die mensen hier, maar het was ongelooflijk. Ze hebben echt zoveel gegeven, ondanks die hitte. En dus ik heb daar enorm van genoten. Ja, dat is het beste natuurlijk.
3: Ja, wij hadden daar een woord voor. Pommelientherapie.
5: Pommelientherapie. Heel goed. Blij dat we de mensen kunnen.
3: Ja, ja, precies. Ik denk dat het is. Jouw optreden vandaag was waanzinnig. Je bent veel aan het optreden. Wat heel bijzonder was vorige week. Wat gebeurde er toen bij Best Kept Secret?
5: Ja, vorige week was ik eigenlijk van plan om... Ik, in België ga ik niet echt meer naar veel festivals, omdat ik er vaak zelf speel ook. Dus ik dacht, ik moet eens die festivals van Nederland gaan verkennen. Want jullie hebben ongelooflijk goede festivals. En ik dacht, ik ga met Mo, hadden we de camping geboekt. En ik dacht, ik ga eens een weekendje Best Kept doen. Maar dan kregen we telefoon op vrijdag met de vraag of wij niet konden spelen, want er was iemand weggevallen. Dus Mo en ik zijn letterlijk, we waren al op weg, we hadden al onze zak. We waren nog niet vertrokken, maar we hadden letterlijk onze zak ingepakt. En dan heb ik die vrijdagavond nog mogen spelen. En dan ben ik de rest van Best Kept Secret ook gewoon op de camping gaan liggen. Was heel fijn.
3: Ja. Geweldig. Ze is heel gewoon gebleven, hè? Dat is wel echt heel, dat is heel leuk.
5: Gewoon amai, amai.
3: Die hard op die camping natuurlijk. Wat betekent, het is natuurlijk toch wel voor ons, wij vinden het echt heel fijn om jou te verwelkomen als Vlaamse. Wat betekent het voor jou dat jij hier in Nederland zo lekker gaat?
5: Het is gewoon heel erg cool om te voelen hoe dat daar weinig verschil op zit ook. Nu vandaag sta ik voor de derde keer hier. En ik weet nog, de vorige twee keer stonden we op de kleinere stage daar. En dat waren zo'n prachtige dagen. Maar het is fijn om dat te zien groeien en ook te voelen. Het is niet zo anders. Het maakt allemaal eigenlijk niet zo uit. Muziek is muziek. En het, zeker Vlaams-Nederlands, is eigenlijk niet zo'n groot verschil. En iedereen komt om een goede tijd te hebben om te dansen. Dus het is heel fijn om te zien dat daar eigenlijk weinig verschil op zit.
3: Maar er is wel iets bijzonders natuurlijk wat er binnenkort gaat gebeuren. Of in november is dat, hè? De Ziggo Dome.
5: Ja, mega zot. Maar we hebben dit jaar de AFAS live mogen spelen. Ja. Dat was al echt zoiets van... Het zou zot zijn als we dat ooit kunnen doen. En zo voelt het wel een beetje in Nederland hier ook. Dat we hier nu een derde keer mogen staan als een soort bal die maar lekker blijft rollen. Ik vind het prima. Ik ren er maar een beetje achteraan. Die Ziggo Dome, ja, kei veel zin in. We hebben die shows in België al mogen spelen. En dat was echt een van de leukste dingen dat ik mogen doen in mijn leven. Dus ik kijk daar gewoon enorm naar uit. Ja, om dat ook voor het Nederlands publiek te kunnen doen.
3: Nou, en het Nederlands publiek is natuurlijk helemaal weg van jouw Atlas, zoals het Vlaamse publiek natuurlijk ook. En die heb jij vanmiddag ook gespeeld. En die gaan wij nu op de radio nog hier laten horen, zodat de mensen die er niet bij waren weten hoe ongelooflijk jij rockt. Dankjewel, Pommelien.
5: Dankjewel.

Ze was zo geweldig, ze rockte het podium in Zeeland. Pommelien, Thijs, oh, wat was dat heerlijk. Je bent nog steeds bij NPO Radio 2 en als je denkt, oemoemenoe, het zou Zeeuws moeten zijn voor wat moeten we nu doen? Nou, blijf dan vooral hangen hier op NPO Radio 2, want we hebben de hele avond live muziek voor de kiezen. Vers gevangen op de podia van Concert at Sea. Zometeen schakelen we nog met Counting Crows, hartstikke live. Dat hoor je zometeen na de man die hier ook in Zeeland op Concert at Sea heeft opgetreden. Namelijk deze met zijn scheurende gitaar. Dat is Lenny Kravitz. In 2015 was hij hier.

0: De mooiste momenten van Concert at Sea.
1: Kijk en luister je terug
0: op nporadio2.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Eén jongen. Twee eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
9: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
8: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. Ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Het doel van de sport is om een lans in de ring...

Ik moet ook zeggen, we hebben van tevoren niet afgesproken dat we het zouden spelen. En we hebben het ook niet geoefend. En de laatste keer is denk ik 15 jaar geleden. Dus... Hi guys.

Misschien, tik, en there we go. Misschien.

0: Zo is het. We zijn allemaal vrienden hier bij Concert at Sea. Ja, jij bent best een grote fan toch, Evelien? Ik zag je heel hard meezingen.
1: Ja, ik raak zo ongelooflijk ontroerd van Holiday in Spain. En trouwens van eigenlijk alle liedjes van de Counting Crows. Ik vind dat Long December ook. Het raakt me recht in mijn hart. En ik sta hier echt een klein beetje met tranen in mijn ogen. Omdat natuurlijk gewoon die live versie, ze hebben hem weet ik hoe lang niet gespeeld samen. En moet je horen wat daar gebeurt. Het is zo ongelooflijk mooi. En Adam Duritz met zijn kwetsbaarheid. Hier ja, live mooi. Op Concert at Sea.
0: Prachtig, ja, hartstikke goed. Ik spreek je zo meteen. Ja, het was ontzettend goed optreden. Ja. En we maken ons op voor anderhalf uur zo meteen. Suzanne en Freek, hè, vanavond op NPO Radio 2. Vanaf hier, Concert at Sea, Brouwersdam. Zometeen heb ik ook nog live muziek voor je van Cres. Hoor je zo.
2: Er is maar één.

0: Weet nog wel 1997 dat ze er ineens was, om vervolgens nooit meer terug te keren helaas. Meredith Brooks en Bitch.
1: NPO Radio 2.
0: Concert at Sea. Ja, we zijn nog steeds een station waar je gewoon live muziek voor je kiezen krijgt. Net Counting Crows, al die nummers die we live hebben gedraaid. Geweldig! Ik vond het echt zo tof. Holiday in Spain samen met Bluff, en wat klonken ze goed. Oh, ze zeiden, we hebben heel lang niet samen opgetreden, heel lang niet geoefend, we hebben geen soundcheck gedaan. Ik weet niet of ik het helemaal moet geloven, maar ik vond het wel ontzettend goed klinken allemaal. Emily hier nog steeds. Ik trippel een beetje tussen de shows door die backstage area. En dan neus ik naar juice en spannende verhalen. En zo zat ik dus gisteren per toeval in een taxi met Jan-Peter Hoekstra. Ik mag JP zeggen, dat is de gitarist van Cresip. En die heeft dus Radio 2 ook onder zijn voorkeurknop. Want hij vertelde me dus dat hij het echt fantastisch vindt dat wij live muziek gewoon integraal laten horen op Radio 2 dit weekend. En dat is natuurlijk ook in de versie van Suzanne Freek integraal vanavond. En morgen ook Bluff, hun integrale concert. Gaan we helemaal uitzenden. Evelien die sprak trouwens net met Cresip, want ze hadden Concert at Sea bijna niet gered met de auto.
2: Nou ja, het was dus natuurlijk vooral eerst heel veel spanning. En wij zagen al twee motoren. Ik dacht, zou dat dan voor ons zijn? En die kwamen ons dan inhalen. Ik zei, die volg ons maar. En dan ga je daar gewoon achteraan. En op een gegeven moment reed ik best hard waar dat niet mocht. Ja, ik heb wel een roeping gevonden vandaag, denk ik. Ja.
3: Chauffeur, kaart rijden.
2: Ja, of politiemotor. Ja? Ik weet het nog niet. Ja.
3: Oh ja, nee, maar jullie mogen helemaal niet. Ze gaan veranderen van baan.
2: Ja, toen gingen we optreden, toen dacht ik, oh nee, dit is het natuurlijk. Ja.
0: Ik zag ze ook langs schieten en ik dacht, huh, zijn dat nou die gezusters van Cresip? Ze waren het inderdaad, maar ze stonden hier gisteren en het was echt zo ontzettend goed. En je hoort nu Sweet Goodbyes live op het strand bij Concert at Sea.

live. En niet normaal. De speciale NPO Radio 2-sessie van Cresip. Sweet Goodbyes vanaf het strand, vanaf Concertatie. En al die sessies die we hebben gedaan dit weekend vind je dus ook terug op nporadio2.nl. Daar staat nu ook een sessie die Fleming deed met special guest Meteor. Dus surf vooral even op de internetgolven. Lekker naar Radio 2.

Ook legendarische live artiesten de jeugd tegenwoordig. En sterrenstof. Zometeen meer concert. Etsy. Bart Arends neemt het stokje over. En daarna, ja, Suzanne Freek. Helemaal zin in.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Samen delen we Oranje.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
12: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
14: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
18: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
17: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouw in Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
1: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
17: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
19: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
21: Sorry, het is WK.
22: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
23: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
28: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
29: De vriendelijke specialist, DA.
30: Hey, jij daar.
31: Heb je ook zo zin in vakantie?
30: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
31: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
30: Prijsvrij vakanties.
32: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
30: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
33: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
34: Live vanaf de Zeeuwse...

0: Dat was Snow Patrol.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Ja, hartelijk hittegolf. Welkom bij NPO Radio 2. Live vanaf de meest verfrissende locatie van Nederland. De Brouwersdam in Zeeland. Voorzien van een heerlijk verkoelend briesje vanaf zee is dit Concert at Sea. En als je geen tickets had voor het festival, dus nu thuis zit, maar toch graag bij de optredens van Bente en Fleming en Hannah May, Chef Special en Crescent wil zijn, dan val je met je neus in de muzikale boter. Je bent erbij, je gaat vanavond horen hoe ze live klinken en dan hoor ik je denken, ja, maar dat is vast nog heel lang wachten. Dan ga je heel lang zeggen, dat komt er allemaal aan en straks. Nee hoor, daar beginnen we gelijk mee. Luister en geniet van Bente. Dit is 3, 2, 1, live op Radio.

Ja, die Bente die is bezig met de recordpoging dromen verwezenlijken, hoor. Een Edison winnen, de topsong op NPO Radio 2, haar optreden op Pinkpop onlangs. En nu stond ze ook op Continent City, hoor. 3, 2, 1, op Radio.

Radio 2.

0: iTalks Concert FC.
1: NPO Radio 2.
2: Ja, daar zijn wij op dit moment. En het leuke is, we maken radio. Misschien heb je nu je radiootje aanstaan. Maar als je op dit moment op een plekje zit waar je op je telefoon of op de site of lekker mee kan kijken, dan kan dat. Dan ben je ook nog eens qua beeld live op Concert at Sea. En dat is nu niet zo interessant. Dan zie je gewoon een DJ in korte broek zitten. Maar als we uitzendingen laten, of als we live optredens laten zien, dan zie je ook het beeld erbij. En op dit moment Paul Rabbering ook ergens op het festival. Inclusief beeld. Dat is leuk om te volgen allemaal. Waar ben je, Paul?
3: Ja, ik sta bij Hanna mee, waar het echt waanzinnig los ging zojuist. Iedereen zong mee met Waterdicht. Jullie zongen echt heel hard mee, hè, met Waterdicht.
4: Echt heel hard mee, ja. Dit is echt de grootste fan van Hanna mee die er bestaat, ja.
3: Nou, zo groot bent u eigenlijk helemaal niet.
5: Nee, ik ben eigenlijk heel klein van stuk. Ja. Maar qua fan ben ik echt, ja, 3 meter.
3: Wat maakt haar nou zo bijzonder, Hanna mee?
5: Ja, recht uit het hart. Lekker simpel. Maar dat rauwe randje aan die stem, echt goud waard.
3: Wat een mooi nummer, dat Waterdicht, hè?
5: Ja, heel mooi, heel mooi.
3: Met wie ben jij hier? Ik zeg gewoon jij.
5: Met haar.
3: Ja, maar wie is haar dan? Dat horen de luisteraars toch niet?
5: Met hun.
3: Hij en Hunny en Henny. Wie is het? Wie ben jij?
6: Ja. Nou, wie ben ik? Ja, wat een vraag.
3: Ik kom er niet achter vanavond, Bart. Ga lekker genieten van Hanna mee. Want ze gaat volgens mij nog even door, hè?
6: Sorry?
3: Ze gaat nog even door, volgens mij.
6: Ja, ik heb er helemaal zin in.
3: Ja, geniet ervan. Heel goed. Ik kwam nog even een paar mensen op, als dat lukt hoor, met de ontvangst van de zender. Die gisteren een hoogtepunt hadden. Ja, gisteren.

0: vooral dus. Dat is Jelle, hè Jelle?
1: Ja, hey.
0: Je had gisteren al je hoogtepunt.
1: Ja, klopt, bij Fleming.
0: Ja. Hoe was dat?
1: Ja, was echt heel leuk. Heel leuk, heel leuk. Naar mijn zin gehad.
0: Je bent hier samen met Lisa.
2: Sorry?
0: Ja, had hem ook nog een berichtje gestuurd. Ja, niet je vriend, hè? Maar dus je had Fleming een berichtje gestuurd.
2: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Ze lachte bij Bart, ze houdt me voor
2: de
0: gek.
2: Hij heeft mijn bericht wel geliked.
0: Hij heeft jouw bericht geliked?
2: Ja.
0: Wat had jij dan gestuurd?
2: Gewoon dat hij zijn best moest doen. 100% geven, zei ik.
0: En, heeft hij dat gedaan? Want je hebt de show gezien.
2: Freddy. Ja, helemaal fan.
0: Ja, we gaan ervan genieten, Bart. Want ik weet dat jij daar toevallig in die studio van ons nog wat mooie opnames hebt liggen.
3: Zeker, zeker. Wij nemen alles op wat we hier kunnen opnemen. En gooi het gelijk de zender op als het mag. En dit was eerder bij de optreden van Fleming inderdaad. Paracetamol, die wel voor nodig zijn volgens mij voor de man die je net sprak. Want hij heeft nog maar een kwart van zijn stem aan de over, geloof ik.
0: Ja. Ja.
3: Feest vieren op het festival in Zeeland. Geniet lekker van paracetamol. En 100%.
4: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je.

0: dus. Dat is Jelle, hè Jelle?
1: Ja, hey.
0: Je had gisteren al je hoogtepunt.
1: Ja, klopt, bij Fleming.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, was echt heel leuk. Heel leuk, heel leuk. Naar mijn zin gehad.
0: Je bent hier samen met Lisa.
2: Sorry?
0: Je had hem ook nog een berichtje gestuurd. Ja, niet je vriend, hè? Maar dus je had Fleming een berichtje gestuurd.
2: Nee, dat zou ik nooit doen.
0: Ja, ze lachten bij Bart, ze houdt me voor de gek.
2: Hij heeft mijn bericht wel geliked.
0: Hij heeft jouw bericht geliked?
2: Ja.
0: Wat had jij dan gestuurd?
2: Gewoon dat hij zijn best moest doen. 100% geven, zei ik.
0: En, heeft hij dat gedaan? Want je hebt de show gezien.
2: Freddy. Ja, helemaal fan.
0: Ja, we gaan ervan genieten, Bart. Want ik weet dat jij daar toevallig in die studio van ons nog wat mooie opnames hebt liggen.
3: Zeker, zeker. Wij nemen alles op wat we hier kunnen opnemen. En gooien het gelijk de zender op als het mag. En dit was eerder bij de optreden van Fleming inderdaad. Paracetamol, die wel voor nodig zijn volgens mij voor de man die je net sprak. Want hij heeft nog maar een kwart van zijn stembanden over, geloof ik.
0: Ja.
3: Feestvieren op het festival in Zeeland. Geniet lekker van paracetamol. En 100%.

0: zien.
1: Freddy. Ja, helemaal fan.
2: Ja, we gaan ervan genieten, Bart. Want ik weet dat jij daar toevallig in die studio van ons nog wat mooie opnames hebt liggen.
3: Zeker, zeker. Wij nemen alles op wat we hier kunnen opnemen. En gooien het gelijk de zender op als het mag. En dit was eerder bij de optreden van Flemming inderdaad. Paracetamol, die wel voor nodig zijn volgens mij voor de man die je net sprak. Want hij heeft nog maar een kwart van zijn stembanden over, geloof ik.
2: Ja. Ja.
3: Feest vieren op het festival in Zeeland. Geniet lekker van paracetamol. En 100%.
4: Je weet dat ik zou vallen als een blok voor je. Je weet dat ik blijf rennen en nooit stop voor je. Principes in mijn hoofd worden gefokt door jou.

verzopen met z'n allen in de baken. Het ging van 0 naar de 100%. Mag ik 2 handen lucht in? 2 handen van iedereen. Voor, achter, links, rechts. 2 handen. Ja, la, la. Het gaat van 0.

Ja joh, die Flemming brak eventjes de hele tent af hier op de Brouwersdam. Sterker nog de A57 die hier normaal gesproken loopt, die ligt een stukje naar rechts sindsdien. Ach, wat was hier lekker live vanmiddag. En wat leuk om je een beetje mee te nemen. Klein blikje achter de schermen. Op het moment dat een artiest klaar is en van het podium afkomt, dan gaat hij altijd even checken hoe het optreden was. Ik bedoel, hij kan het heel erg naar zijn zin hebben gehad. Maar het kan natuurlijk zijn dat het op beeld niet helemaal was wat hij wilde. Of dat zijn haar niet goed zat. Of dat hij niet helemaal zuiver heeft gezongen. En dan kijken ze altijd eventjes hoe het optreden was. En hij zat hier de beelden te checken van zijn eigen optreden. En zei ineens, holy shit, wie heeft dit gefilmd, joh? Wat ziet dit er goed uit? Ik wil die cameramensen hebben. Die wil ik meenemen naar mijn Ziggo Dome show. Kan ik die overboeken? Nou, dus mochten een paar mensen ontvoerd zijn met een zak over hun hoofd, dat zijn dan cameramensen die hier druk bezig zijn geweest om alles te registreren. En zoals ik zei, je kunt het allemaal volgen als je meekijkt via de livestream, de videolivestream op nporadio2.nl of via de Radio 2 app. Zometeen gaat Paul Henna meespreken. Ze is net klaar met optreden, van het podium afgelopen en hoe zij het heeft gehad, hoor je zometeen live vanaf Continent. Dit is Radio 2 met Eurythmics en Sweet Dreams are made.

0: Sexy. NPO Radio 2.
1: Zeker, en Paul Rabbering is op dit moment op een plek waar zeehondjes af en toe een kopje laten zien, waar meeuwen de vis van je broodje komen stunten, waar de zon zometeen prachtig ondergaat, maar ook heel comfortabel een fris windje van zee komt op de Brouwersdam. Tegenover Hanna May, Paul Rabbering, take it away.
2: Hey Hanna, hoe gaat het?
3: Ja, goed. Ja? Warm en zweterig, maar verder goed, ja.
2: Nou ja, de wind blaast lekker door je haar heen inmiddels.
3: Ja, zo, dat is lekker hier echt aan de zee. Heerlijk.
2: Je hebt het wel even vriend, want je komt echt net gewoon 5 minuten geleden van het podium af. Hoe was het?
3: Ja, het was heel leuk. Ik vind Constantie altijd zo'n warm bad waar je in valt. Het publiek is gewoon een hele leuke sfeer. En je ziet gewoon, je ziet kinderen, maar je ziet ook opa's en oma's die ook meegaan. En voor mijn gevoel zijn hier dus bijna nooit ruzies of opstootjes. Of weet je. Gewoon...
2: Ik heb het bij jouw optreden in ieder geval niet gezien.
3: Nee, ik ook niet, gelukkig. Nee, nou, ik vind het gewoon een hele fijne sfeer en het voelt echt als een warm bad.
2: Ja, ja. Nou, warm, het is heet, denk ik.
3: Ja, een heet bad. Jacuzzi. Ja.
2: En voor jou misschien wel extra bijzonder, of is het heel normaal dat jouw ouders in het publiek staan?
3: Nou, dat is niet heel normaal. Mijn moeder gaat wel iets vaker naar shows. Mijn vader gaat met de echt bijzondere dingen gaat hij heen. En dat is heel leuk dat ze erbij zijn. En ze hebben er lekker weekendje Zeeland van gemaakt. Oh, okay. Ja.
2: Nou, wat lekker zeg.
3: Ja, heerlijk.
2: Ik sprak jou een jaar geleden ook hier op Confidency. Ik spreek je bijna elk jaar, want je bent hier ook elk jaar.
3: We zien elkaar alleen hier.
2: Ja, vooral hier.
3: Ja.
2: Nou, ik zie jou wel iets vaker. Ik zag je bijvoorbeeld ook in het Gelderdome.
3: Ja.
2: Gelijk daar maar even. Hoe waren die 10 uitverkochte shows van Suzanne Freek voor programma?
3: Ja, dat was ook echt niet normaal. Het was heel bijzonder om daarbij te mogen zijn. En wederom, dat is ook een hele fijne club mensen. En ook een soort warm bad waar je invalt. Dus ik mag gewoon alleen maar leuke dingen doen. Dat is echt bizar, ja.
2: Ja, wat ik tof vind om bij jou te zien is dat je maakt hele mooie, vroeger uit ingetogen lieve liedjes. Maar ik zie jou steeds meer power geven eigenlijk op het podium. Handen de lucht in. Wat is er gebeurd?
3: Yes. Ja. Ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Ik vind het leuk om het publiek een beetje mee te nemen in mijn show. En ik vind juist dus aan shows geven het gevoel heel erg leuk dat je verbonden bent met het publiek. En ik merk als mensen meedoen, daar krijg ik dan ook weer energie van. En dat bouwt dan op.
2: Het versterkt elkaar dan eigenlijk.
3: Mega, ja.
2: Pascal Jacobsen bij je op het podium. Want jullie hebben de grote hit samen natuurlijk.
3: Ja, dat was ook heel leuk. En dat was nog helemaal niet zeker dat dat doorging. En toen vanmiddag hoorde ik dat, dus dat was superleuk.
2: Hoezo is dat dan onzeker? Waar hangt dat dan vanaf?
3: Ja, Pascal heeft natuurlijk meer dingen te doen dan alleen maar in mijn show.
2: Hij draait ook bardiensten hier.
3: Hij doet hier van alles, joh. Hij schenkt de thee in. Ik weet niet wat hij allemaal verder moet doen. Maar veel meer dingen natuurlijk. Het hangt vast van de tijdsding af. Maar het is gelukt en daar ben ik heel blij mee.
2: Volgend jaar, dan staat er iets heel groots voor jou op het programma. Je hebt natuurlijk al heel veel concerten gedaan. Je gaat heel veel shows nu doen, ook deze zomer nog. Maar volgend jaar AFAS, ben je er al druk mee?
3: Ja, zeker. Ja. Ik ben er al druk met ook het bedenken van, oké, wat wil ik dan op het podium? Hoe wil ik dat eruit gaan zien? Ik wil dan liedjes in andere versies spelen. Het is ook de bedoeling dat er dan best wel heel wat nieuwe muziek uit is.
2: Voor de tijd.
3: Ja, dat is het enige wat ik daarover ga zeggen.
2: Het is maart volgend jaar, hè?
3: Ja, klopt, ja. Ja, en dan nieuwe muziek dus, nieuwe versies van liedjes.
2: Betekent dat er nog wel 2 nummers van Hanna May dit jaar uitkomen?
3: Nou, dit jaar geen 2 meer. Nee. Maar er komt wel dit jaar nog nieuwe muziek uit. Ja.
2: 1.
3: Ja, dat moet je zelf dan maar raden.
2: Als het niet 2 is, dan kan het ook 3 zijn.
3: Wat zit er onder 2? Maar dat is hoe nu de planning staat. Hè. Ik bedoel, niks zo veranderlijk als de muziek is. Dus dat is wel echt waar, ja.
2: Leuk je weer te zien hier. En veel succes met de voorbereidingen. Geniet nog van de avond.
3: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
1: Hanna May. En hoe Hanna May klonk live net met haar single Wat wil je van mij? Dat ga je horen binnen nu in 20 minuutjes. We zijn haar optreden eventjes aan het opsprokkelen. En je hoort hem zo voorbij komen. Nu Dead or Alive.

Oh, Dance the Night, Dua Lipa was dat op Radio 2. Nou, het is vrijdagavond en live muziek voert de boventoon vandaag op NPO Radio 2. Alles wat we mogen uitzenden vanaf concert, dat zie je, dat doen we ook. En meekijken, los van luisteren, kan via nporadio2.nl of de NPO Luister-app. Dan kun je ook zien wat je hoort. Waaronder dit, een optreden van Heidamee. Twee liedjes achter elkaar.

Ik ook.

0: En daarmee live op Continent City. Ik wil dat je liegt. En wat wil je van mij? Ja. Ik denk dat we het wel duidelijk hebben. Iedereen in de studio is het erover eens. Henna May was heerlijk bezig op het podium, hoor. Ja, nee, jij bedankt. Heerlijk. Zometeen meer live muziek. Chef Special en Cressup komen er nog aan. En het hele concert van Suzanne en Freek. Van begin tot eind hoor je vanaf 10:30.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Alsjeblieft, tegen.

0: glazen tomatensap. Geniet ervan.
1: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Wil je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: NPO Radio 2.
18: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
19: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moest ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
18: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
20: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
18: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
8: ANWB verkeersinformatie. Er staat file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrikje door Ambacht doe je er 10 minuten langer over. Er zijn slechts 2 rijstroken open.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
21: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
22: Mart, wat ga je doen?
23: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Live vanaf de Zeeuwen.

0: Radio 2. Goedenavond. Ik heet Bart en dat mag.
1: NPO Radio 2.
2: Live vanaf Concert at Sea.
0: Ja, we zijn erg geliefd hier op het festival. Want de zon gaat onder en dat gebeurt achter onze studio waar we op dit moment radio maken. Dus wij zorgen op dit moment voor de schaduw van alle bezoekers die aan het genieten zijn van Kensington. Maar we druk bezig zijn om te zorgen dat we daar misschien ook nog iets van kunnen laten horen. Daar zijn we driftig mee bezig. Wat we wel zeker weten in ieder geval is dat we iets leuks kunnen laten horen van de band Chef Special. Die hebben hier eerder opgetreden op Concert at Sea. En wat ik heel erg ontroerend vond, was de reactie van Joshua van Chef Special. Die reageerde op het feit dat dit gewoon het laatste optreden is met hun favoriete gitarist. Ik bedoel, Guido heeft besloten om ermee te stoppen. En ja, als je al jarenlang een vast beentje bent, dan is dat natuurlijk wel even slik. Daar vertelt hij hierover.
3: Ik zit naar Guido te kijken. Vandaag was wel echt een momentje dat ik... Ik zei echt tegen mezelf, je zat in een solo en ik zei... Nee, dude, don't leave, zei ik gewoon tegen hem. Niet weggaan. Maar dat, ik bedoel, het is helemaal oké en het is goed. En het is helemaal mooi, maar vandaag zat ik naar je te kijken en dacht ik... Oh my god, je bent zo'n legendarisch gitarist. En dan was ik gewoon heel dankbaar dat je... Ja, dat meen ik echt. Ik geniet heel erg van de shows samen.
4: Ja, Guido, wat zeg je dan?
5: Ja, hoe moet je daarop zeggen? Ja, ik heb er ook heel erg van genoten vandaag. Echt waar. En ja, ik vond het ook bijzonder om hier weer te staan. En zo met deze jongens ben ik ook heel dankbaar voor dat we dit al die jaren zo hebben mogen doen. En ook als hij hier weer staat, dat is echt een voorrecht. Gewoon ja. Dat ik met deze jongens hier sta en dit mag doen. Ja, zeker.
0: Dat was de allerlaatste Concert at Sea als hechtbeentje. Ze gaan natuurlijk nog optreden, 16 en 17 april, en avonds live. Maar elk optreden voelt toch een beetje als afscheid. Zo klinken ze live.

ze traden op tijdens het hoogtepunt van Code Rood, maar gaven wel volle bak energie. En om niet oververhit te raken had de hele band op de drummer na één of meerdere kledingstukken uitgetrokken. Zanger Joshua had alleen nog zijn zonnebril aan ongeveer. De hebt ook net in de nudistenvereniging, dat kon allemaal wel wat minder. Sorry, het was allemaal te zien en te horen op NPO Radio 2. Zometeen live hier het optreden van Suzanne Frenk natuurlijk nog, hè.

0: Adele.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Zeker, en we hebben een partijtje mooie uitzicht vanuit de studio, hé. We kijken op, wat is het, 30, 40, 50.000 mensen. Ik weet niet precies hoeveel het er zijn. Ik ben ze niet gaan tellen. Die allemaal op de Brouwersdam staan te kijken naar de live optredens die je ook vrijwel allemaal hoort op NPO Radio 2. En als je vaker naar concerten bent geweest, dan weet je wel dat er vaak zo'n catwalk is, weet je wel, waar zo'n artiest lekker het podium of het publiek in kan lopen. Dat heb je hier ook. En die catwalk die loopt gewoon echt pal hier langs de studio. Dus we zien ook net hier Casper van Kensington voorbij banjeren met zijn gitaar in zijn handen. Die kijkt de studio binnen en je ziet hem ook echt kijken. Oh, wat leuk, jullie hier. Nou, dat is hier dus. En

0: Del.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Zeker, en we hebben een partijtje mooie uitzicht vanuit de studio, hé. We kijken op, wat is het, 30, 40, 50.000 mensen. Ik weet niet eens precies hoeveel het er zijn. Ik ben ze niet gaan tellen. Die allemaal op de Brouwersdam staan te kijken naar de live optredens die je ook vrijwel allemaal hoort op NPO Radio 2. En als je vaker naar concerten bent geweest, dan weet je wel dat er vaak zo'n catwalk is, weet je wel, waar zo'n artiest lekker het podium of het publiek in kan lopen. Dat heb je hier ook. En die catwalk die loopt gewoon echt pal hier langs de studio. Dus we zien ook net hier Casper van Kensington voorbij banjeren met zijn gitaar in zijn handen. Die kijkt de studio binnen en je ziet hem ook echt kijken. Oh, wat leuk, jullie hier. Nou, afijn. Dat is hier dus. En ja, het is een enorm uitgestrekt festival. Een van de meest uitgestrekte die je kent. Het reikt flink uit over een stuk van de Brouwersdam. En ik kan daar niet heen natuurlijk. Ik moet plaatjes draaien hier in de studio. Maar Paul heeft het strand even opgezocht. We hebben de klotsende oksels in het publiek ingedeld voor klotsende golven van de Noordzee. Paul, goedenavond.
3: Hoor je ze, Bart, de golven? Kijk, ik ben even heel dichtbij gaan staan. Mooi, hè?
0: Mooi.
3: De echte golven, je hoort ze gewoon. Ja, dit is een plek die populairder is dan ooit op Concert at Sea, door die enorme hitte natuurlijk. Dus mensen zoeken hier verkoeling, doen even de schoenen uit en dan gaan ze de zee in. Zoals Sanne, die zelfs de laarzen heeft meegenomen.
4: Ja, het is wel heftig, moet ik zeggen. Maar het is een beetje doorbijten en dan kom je er wel.
3: Wat is heftig dan?
4: De warmte. Ja? Ja, ik heb wel zweetkuiten.
3: Je hebt inderdaad enorme hoge laarzen aangetrokken.
4: Dat is mode, hè?
3: Ja, ik ben al een paar keer nat gegaan op mode vandaag, maar oké.
4: Okay. Zeg maar millennial sokken aan.
3: Dit is al de tweede keer vandaag dat iemand over mijn sokken begint. Wat is er mis met mijn sokken?
4: Ja, ze moeten iets hoger. Dat is wat hipper. Ah, dan kan je mee met de tijd, Paul.
3: Nou ja, ik zit even te kijken naar je vriendinnen, maar ze hebben niet allemaal... Je hebt ook lage sokken.
4: Ik durfde het ook niet aan, nee, ja. Ik dacht toch, de warmte is toch te veel om luxe te zijn.
3: En dan staat Tina Teenslipper ook nog naast je.
4: Ja, Paul, ik had ook laarzen aan.
3: Ja.
4: Ik ben gesneuveld.
5: Laat het blaren zien.
3: Maar Jasmine, zo weet je echt natuurlijk, je hebt bladen onder je voeten van het lopen.
4: Nou, eigenlijk al van gisteren. En ik had vandaag nieuwe laarzen aan. Ja, die heb ik uitgedaan.
3: Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet handig.
4: Ik kon niet meer.
3: Meiden, jullie zien er heel blij uit. Hebben jullie een mooi concert at sea?
4: Zeker.
5: Zeker.
4: Heel mooi.
3: Ja. En toch is er een kleine fitty ontstaan vanavond. Wat is er misgegaan?
4: Fitty? Wij weten nergens van.
3: Ik kwam aan en was gewoon een bitch fight over... De een wilde naar Kensington.
4: Ja, oh, ja, nee.
5: Zeg het al gelijk.
4: Nee.
5: Dat was een kleine verdeling.
4: Ja, maar we hebben er een paar die zijn nu achtergebleven en wij zijn nu hier.
3: Oh ja.
4: Ja.
3: Want jullie zijn niet alleen naar het strand gegaan voor de verkoeling, ook voor de muziek.
4: Ja, voor Hannah mee.
3: Ja.
4: Die komt zo.
3: Dat klopt. Ja.
4: Ja.
3: Dus daar gaan jullie van genieten zometeen.
4: Zeker. We hebben er net ook gezien. Maar we vinden haar heel leuk, dus...
3: Het is fantastisch, ik zag haar ook al, dat was gek, ja.
4: Ja.
3: Hey, en dan zo meteen lekker naar de tent, lekker naar huis?
4: Nee, zeker niet. We gaan even door. Ze zal even breken, hè?
3: Oh,
4: die
3: natuurlijk!
4: Kan je niet missen. Nee, daar komen we voor.
5: Ja. Ja.
4: En we gaan nog zwemmen.
5: Ja, ook.
3: Nou, dan ben ik te vroeg gekomen dus eigenlijk.
4: Ja,
5: eigenlijk wel.
4: We zijn pas net onderweg, joh. Je mag mee, hoor.
3: Ja, ach zeg, ach, Bart, roep je me nou terug naar de studio, hoor ik?
0: Moet ik je redden, jongen?
3: Ach, Bart, nou, dan kom ik natuurlijk heel gauw terug. Sorry, ik ga niet mee zwemmen, maar geniet nog van de muziek.
4: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, ik vind dat je wel echt heel aardig bent, Paul Rabbering, voor mensen die je zojuist hebben afgezeten, toch? Heel vriendelijk.
3: Ah ja, we houden het sfeer vol, gezellig toch?
0: Ja, nee, ze waren ook nog aardig. Ze zijn nog niet gelukkig over je zonnebril een jaar begonnen. Dus,
3: dank je, Bart. Maar van jou kan ik het hebben, want jij bent ook een millennial. Dus, heet dat zo? Nou ja.
0: Bruce Springsteen is hier. En Hungry Heart op

Alejandro, Lady Gaga op NPO Radio 2. Ja, de vaste waarde van Concert at Sea is toch wel Cresip, denk ik. Al 5 keer stonden ze hier op het podium. En het was nog spannend of ze dat dit keer ook zouden redden. Want ze stonden namelijk in een hele dikke, vette file hier naartoe. En het nadeel is, er is eigenlijk maar één weg deze kant op. En als je daar vast staat, dan sta je ook echt goed vast. Dus er is een politiebegeleiding geregeld. En met een motorrijder ervoor en een motorrijder erachter zijn ze met het karretje richting Concert at Sea getuft. En waren ze net op tijd om het podium op te gaan. En dat klonk zo. Ik heb hier Go to Sleep. En daarna plug it in voor je live op NPO Radio 2.

0: Pleasant. Live op Continent Zee. Plug it in was dat. Ja, en wat bijzonder ook hoor.
1: NPO Radio 2.
2: Live vanaf Concertet Zee.
0: Want de oorspronkelijke bandbezetting zie ik gewoon weer terug zijn. Ik zit mee te kijken met de beelden en ik zie dat de drummer, die even een tijdje heeft gedrumd met U2 natuurlijk, en heeft besloten om uit de band te gaan, toch echt weer meespeelde. Dus ik weet niet of ze even hoge drummernoten hadden of zo, of een andere reden was, maar hij zit gewoon weer lekker op het krukkie te rammen op die platen van ze. En het klonk heerlijk eerder op Candidate. Je hoorde dat live op NPO Radio 2. Straks hoor je het hele concert van Suzanne Freek live hier op NPO Radio 2. Maar eerst naar het absolute hoogtepunt van de avond. Al kan Londen zien vanaf waar hij nu staat.
3: Ja, het is een letterlijk hoogtepunt, Bart. Want ik stond net nog zo laag als ik kon zijn. Namelijk aan de waterkant met mijn voeten in de zee.
0: Ja.
3: Nu sta ik zo hoog als ik maar zijn kan. Ik sta namelijk op een door steigerbuizen gemaakte vuurtoren.
0: Ik ben zo blij dat jij het doet.
3: En die staat naast het hoofdpodium op Concert. Dit ding is echt zo gigantisch hoog als een echte vuurtoren. Ik weet eigenlijk niet eens hoe hoog, maar
0: voelt hij stabiel?
3: Ja, leuke vraag. Ik loop nu een stukje en dan, hij wiebelt een beetje. Ja. Hoe hoog is die eigenlijk? Hoe hoog is die, meneer van de vuurtoren?
4: 28 meter.
3: 28 meter. Dat is best hoog, hè?
4: Ja.
3: Ja, dat vind jij ook.
4: Nou, dat valt mee, toch?
3: Ja, nou, jij staat dichter bij de reling dan ik.
4: Oh.
3: Ja. Nee, ik kan me hier dan net boven, Bart. En het eerste wat je dan denkt is, tjee, wat is het hoog. Ik voelde mijn voeten fysiek trillen. Gewoon zo'n trekkende gevoel in je kuiten.
0: Ja.
3: Die spanning, je hartslag gaat wat omhoog.
0: Ja, een artiest zong het eerder al, hè? Hoogtevrees is dat.
3: Ja, een mooi liedje van Bent, trouwens. Ja.
0: Maar wat zie je? Kun jij beschrijven? Want het uitzicht is wel een van de mooiste van Nederland op dit moment.
3: Nou, ik ga dan nu inderdaad eindelijk mijn gezicht die kant op richten waar de mensen zijn. En dan zie ik een waanzinnig festivalterrein. 40.000, 45.000 mensen. Concert at Sea. Waar het heel even
0: we kunnen meekijken.
3: Het podium rustiger is. Want Kensington is net klaar. Mensen zijn zich een beetje aan het verspreiden. En de zon die gaat hier bijna onder. Het is een prachtig uitzicht over een van de mooiste festivallocaties van Nederland. Zo niet de beste plek om het code rood te zijn natuurlijk in Nederland. Zo aan de kust.
0: Mooi hoor. Hè?
3: Ja, mooi. Ik hou me weer even vast aan de reling.
0: Ja, ik was helemaal mee in je prachtige beschrijving van deze. Dit prachtig. Het stikt hier echt van het uitzicht, hè? Het is ongelooflijk mooi.
3: Ja, en het mooiste echte hoogtepunt moet natuurlijk nog komen. Want dat zijn Suzanne en Freek toch, Bart?
0: Ja, precies. Het hele live optreden hoor je zo meteen op NPO Radio 2.

0: En mooi slim. En praise you. Ah, nog 20 minuutjes, dus ja, tijd zat om nog even een drankje en een nootje te pakken. Of een ijsje, of wat je ook maar wil. En zet je dan schrap voor het optreden van Suzanne en Freek, want die staan hier zometeen op het podium. Precies een jaar nadat ze hier ook hun allereerste concert gaven. Na het slechte nieuws van Freek. En dat was een van de meest intense concerten die ik ooit heb meegemaakt. Ik stond daar samen met Paul Rabbering tussen het publiek dat de hele boel aan te kondigen. En iedereen stond met kippenvel en met tranen in de ogen. Ik heb nog nooit zoveel mensen na een ondergaande zon met een zonnebril opgezien. Iedereen dacht, ik ga die traantjes toch een beetje verstoppen. Maar iedereen was geëmotioneerd door dat zeer bijzondere optreden. En zometeen gaat dat allemaal weer plaatsvinden. Dus, maar dan op een hele andere manier, met een vlag die er totaal anders bij hangt. Dat zometeen op NPO Radio 2.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier.

0: mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
4: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
3: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
5: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
3: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: ANWB verkeersinformatie. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer ben je 10 minuten lang onderweg. Twee rijstroken zijn dicht. Ook viel het door een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht levert dat 2 kilometer en 5 minuten vertraging op. Hier zijn twee rijstroken open.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dankjewel.
4: 20
3: worstjes. Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
2: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Live vanaf de Zeeuwse kust.

0: The Police was dat. En de do-do-do, de da-da-da.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Consolatie.
0: Ja, als je groot fan bent van geluid, Paul Rabbering, dan is dit de allerbeste plek waar je kan zijn. Moet ik even uitleggen. Dat heet de front of house. Dat is een beetje de term die hier door technici wordt gebruikt. Die staat dan altijd precies in het midden van een concert.
3: Daar, heeft niks met house muziek te maken.
0: Nee, zeker niet. Maar dat is de plek waar de technici altijd schuiven hoe het moet klinken. En dit schijnt de beste plek te zijn om te staan qua geluid.
3: Ja, dus wij staan daar bovenop.
0: Ja, precies. Dus het gaat hier zometeen fantastisch klinken als Susanne Freek hier op het podium staan. Want dat gaat hier zometeen allemaal plaatsvinden, toch?
3: Ja, het gaat overal fantastisch klinken. Want ik denk dat uit alle hoeken en gaten geluid gaat komen als Susanne en Freek spelen. Ik heb ze al een paar keer eerder hier mogen zien. We hebben ze samen natuurlijk vorig jaar hier aangekondigd worden.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk zingt niet alleen Susanne Freek, maar het hele publiek zingt altijd de muziek. Dus je hoort het overal eigenlijk op een mooie manier, denk ik.
0: Ja, het is een hele mooie avond. Het zonnetje is aan het zakken. Of tenminste, die heeft net zojuist het randje bereikt, volgens mij.
3: Ja, en dan kijk je terug op een dag die super heet was in heel Nederland. Code Rood natuurlijk. Hier in Zeeland was het ook gigantisch heet. Consolatie heeft er alles aan gedaan om het in goede banen te leiden. Met extra waterpunten. Sponsen voor mensen. Er werden zelfs schermen weggehaald zodat het wat beter kon doorwaaien op het festival.
0: Ja, maar dat is ook zo bijzonder wat die jongens van Consolatie allemaal kunnen regelen. Die regelen dan gewoon even een zeebriesje windkracht.
3: Ja,
0: dat is zo lekker. Hè? Ja. Ze produceren alles bij elkaar hier. Echt fantastisch. Nou ja, er gebeurde een heleboel dus vandaag op Consolatie. Waaronder dit wat je live nog even gaat meepakken. Het is Direct Live.

0: Het was een gigantische uitdaging voor Direct gisteren om de boel hier af te sluiten. Want je moet je voorstellen, het is dan al bijna 40 graden de hele dag. Het publiek is echt wel gaar en helemaal moe. En die wil uiteindelijk dan toch wel een tof concert horen. Maar vindt het niet zo'n super idee om weer volop te gaan lopen springen natuurlijk. Maar Direct kregen ze voor elkaar. Het was toch weer feest hier op de Brouwersdam in Zeeland. Direct hoor je met Harvey Nation. Wat is er?
1: We hebben een noodgeval.
0: Wat hebben we voor noodgeval?
1: Ik zie hier iemand met een enorme grote vleeswond. Hoe gaat het met je?
2: Ja, nog maar net. Een beetje strompelen ben ik hier gekomen, maar...
1: Je bent met doekjes aan het afvegen.
2: Bleek toch lumpia saus te zijn.
1: Het was lumpia saus.
2: Ja, gelukkig wel, gelukkig wel.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dat we hier in de glas hebben, hè, dat het allemaal plastic is.
1: Maar... Nee, precies niks aan het handje. Ik ben bij wat mensen die bij de barrier staan voor Suzanne Freek, waar het drukker en drukker wordt. Met Femke.
3: Ja, ik ben Femke.
1: Jij hebt al een mooi weekend.
3: Ja, ik heb een heel mooi weekend. Zonnig weekend.
1: En je doet ook nieuwe contacten op, hè, op zo'n conferentie.
3: Ja, precies. Nou, ik stond hier alleen te wachten. Even. Ja, daar heb je als iemand een keer naar het toilet moet. En toen kwamen wij eigenlijk in gesprek. Dus ik heb nieuwe vrienden gemaakt.
1: En hoe heet je nieuwe vriendin?
3: Ja. Dat is een strikvraag.
1: Ja, hoe heet ze ook alweer?
3: Hilde.
1: Hilde heet ze. Wat goed op de voorgezegd trouwens, Hilde. Ja.
4: Sorry?
1: Jij sprak haar aan omdat ze alleen was.
4: Ja, natuurlijk. Maar ja, dat doe je hier met iedereen. Het is gewoon hartstikke gezellig. En dan staat er een meisje helemaal alleen. Dat is niet nodig, hè? Nee. En dan dacht ik, waar wacht je op? Nou, op Suzanne Freek.
1: Ja. En een beetje op de man die dus zwaar gewond bleek te zijn van de currysaus.
4: Met chilisaus.
1: Hey, jullie staan lekker op de camping hier.
3: Ja, wij staan hier op Portelanden met de caravan.
1: Goed voor elkaar.
3: Ja, lekker. Lekker op loopafstand. Dus heel gezellig.
1: Vanavond Suzanne Freek, daar wachten we natuurlijk een beetje op. Wat is tot nu toe het hoogtepunt van Concertatie?
3: Het hoogtepunt?
1: Weer een strikvraag.
3: Ik denk... Counting Crows.
1: Oh ja, mooi. En jou, Hilde?
4: Ja, vandaag zeker Counting Crows. Ja.
1: Mooi, je bent Holiday in Spain met Bluff.
4: Gisteren Bluff op het strand. Ja, en vandaag natuurlijk ook dat ze meededen. Ja, super. En morgen zijn we er weer.
3: Morgen zijn we er zeker.
1: Geniet ervan vanavond.
4: Dankjewel.
0: Ja, iedereen is hier nog volop aan het meezingen met de muziek die wordt gedraaid voordat het optreden van Suzanne Freek zometeen is. Ik sta hier met Laura met een goed gevuld biertje. Jij komt er de avond aardig mee door, denk ik.
5: Wat zei je? Sorry.
0: Nou, ja, je biertje is goed gevuld. Je komt hier wel een avondje mee door.
5: Ik heb het gehaald, want ze spelen anderhalf uur. Dus ik dacht,
0: ja, snap ik. Misschien kan jij het even overnemen, Paul, want mijn microfoon ruist een beetje. Maar ik zat midden in het gesprek en ze zit met een biertje.
1: Ik wil eigenlijk vragen of je een slokje bier van je mag.
5: Ja. Nee, ja, zeker. Het smaakt goed. Hij is lekker koud.
6: Hij mag hem helemaal opstaan.
1: Ja. Nou, niet een uitje trekken, Bart. Rustig aan, jongen. Die meid moet nog anderhalf uur.
0: Sorry.
5: Lekker fris.
1: Nee, zeker lekker fris.
0: Maar wat verwacht je van Suzanne Freek vanavond?
5: Emotie, eigenlijk. Dat verwacht ik. Van Suzanne Freek.
0: Heb je het optreden vorig jaar meegekregen?
5: Nou ja, nee. Ik heb eigenlijk de optredens van hun in de... Was het de Ziggo Dome of in de Gelderdome? Eén van die twee gezien.
0: We hebben bijna alles gedaan inmiddels.
5: Gelaten. Het is nu voor het eerst dat ik ze eigenlijk live ga zien.
0: Oh, wauw. Dat is heel bijzonder.
5: Dat is extra bijzonder.
0: Kan ik me voorstellen inderdaad, ja. En wie heb je meegenomen?
5: Guusje.
0: En wie is Guusje?
5: Guusje is een goede vriendin van mijn studententijd.
0: En die heeft inmiddels hier meer geregistreerd met de camera dan wij met onze camera's doen. Die heeft alles vastgelegd dat je op de radio bent.
5: Ja. Maar Guusje is hier een bekende. Die komt elk jaar. Ze komt uit Zeeland. Dus dit is haar. Hoeveel is het concert dat zien?
7: Het valt wel mee hoor. Vijfde pas.
0: Oh, nou dat is best netjes.
5: Veel, toch? Ja, voor mij is het de eerste dus.
0: Nou, ik zou zeggen neus nog even lekker in je biertje. Geniet ervan. En geniet enorm van het optreden van Suzanne Freek.
5: Joe, dankjewel.
0: Hoi. Ja, en gisteren stond hier Sophie Ellis Baxter. Er is niemand die meer gesmeerd heeft dan zij, denk ik.
1: Zo bleek. Dat is wel waar.
0: Ze begint in hart en nieren natuurlijk. Dus die heeft echt vachten 430 opgesmeerd. Maar dat hoorde je niet aan het optreden. Dat klonk ongeveer zo.
8: I guess that means I'm not being shipped off. Thank you. And hey, come see me again sometime. I'm gonna miss your faces. I mean, look at all we've experienced together. And now we have one song before I must fly back to my home planet. I live on a disco ball, you see. Everything's twinkling.

ci vanno.

0: worden. Het moet echt een rumoptreden worden. En ik wil dat ik daar alles uitpak wat ik ook maar heb. We willen niet onderdoen voor Coldplay of voor Taylor Swift. Alles gaat eruit gepakt worden. En dat is uiteindelijk wel gebeurd. Ja, en ook hier willen ze gewoon weer dolgraag keihard gaan knallen op het podium.
1: En ze geven echt daadwerkelijk alles. En ja, ik ben er geweest, de show in het Gelderdoom. Ik vond het waanzinnig wat zij neerzetten. Want de liedjes, ja, die ken ik natuurlijk allemaal wel. En toch op een bepaalde manier weten ze je toch gigantisch weer te verrassen met hun optreden. Gastoptredens van Snelle toen. Ja, ik moet zeggen, ik heb Snelle ook al voorbij zien komen hier op Concert. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat hij er vanavond ook is. Terwijl ik inmiddels hoor dat Michiel Veenstra op het podium Suzanne Freek aankondigt. Wij mogen het op Radio 2 helemaal live uitzenden.
0: Anderhalf uur non-stop live concert van Suzanne Freek op NPO Radio 2.

0: dance floor. Sorry, het moet natuurlijk wel het Brits klinken natuurlijk. Zoals ze dat gisteren speelden hier op Constance C op Brouwersdam in Zeeland.
1: Ja, en op die plek zijn we uiteraard nog steeds. En wat een gave locatie is dit. We staan hier midden in het publiek zonder dat we platgeperst worden.
2: Ja, wij hebben dan die plek waar de beveiliging staat. Waar mensen afgevoerd worden als het oververhit wordt natuurlijk.
1: Ja.
2: We staan klaar voor de grande finale van deze dag van Confidence. Suzanne en Freek gaan hier zometeen een grote show geven, een lange show. En je hoort aan het publiek al dat ze er behoorlijk klaar voor zijn. Ja. Het is inmiddels enorm volgestroomd. Echt elke bezoeker van Confidence staat hier voor het grootste podium op dit moment.
1: En ik zie totaal andere gezichten dan een jaar geleden. Een jaar geleden waren we hier op exact dezelfde plek. We hebben toen ook exact dezelfde artiesten aangekomen, Suzanne en Freek. En toen zag ik toch mensen die... we worden voor mij aangekomen. Oh, we zijn de Kisscam. Ja, heerlijk. Nou, ik heb nog nooit met de allerie gezoend, maar het was echt heerlijk.
2: Ja, Bart, voor alles een eerste keer.
1: Ja, voor alles een eerste keer.
2: Zou kunnen.
1: De laatste ook, of niet? Af, hè. Maar je ziet het. Eigenlijk is dit het beste voorbeeld. Er is gewoon gigantisch veel sfeer nu. En iedereen zit een stukje relaxter bij. Want er hangt ook een veel minder beladen sfeer natuurlijk. Doordat het hele vlaggetje totaal anders wappert bij Suzanne Freek natuurlijk.
2: Vorig jaar was het eerste optreden wat ze weer gaf nadat bekend geworden was dat Freek kanker heeft. Dat was dan nog maar 30 dagen daarvoor bekend geworden. Het was heel heftig. En ze stonden hier opeens. Gaven een fantastische show. Ja. Nou, en inmiddels is het natuurlijk zo dat ze 10 keer een uitverkocht Gelredome hebben gehad. En dat is niet het enige. Ze zijn ouders geworden van hun zoontje Sef. Er is een documentaire uitgekomen. Er is zoveel gebeurd in hun leven. En vanavond staan ze gewoon weer op Constellation.
1: Ja, nou, ze doen alle dingen die ze fantastisch vinden om te doen. Ze hebben ook in het Gelredome, Freek, zaten we een beetje met de appen, hadden ons uitgenodigd om daar te komen kijken. En toen zei hij ook van, nou, ik ga daar een optreden neerzetten. Dat is een droomoptreden.

Wauw. Wat super vet om hier vanavond te mogen zijn. Toen wij vanmiddag hier aankwamen, toen hadden we allebei echt zo'n mega flashback naar het afgelopen jaar. En dat was de allereerste show sinds wij moeilijk nieuws te horen hadden gekregen. De allereerste keer dat we weer het podium opgingen. En dat was zo bijzonder. We hebben het er nog vaak met elkaar over. Maar die energie en de liefde die we van jullie hebben gekregen was zo helend. En ik weet niet of je een jaar na dato nog iemand kan bedanken. Maar dank jullie wel daarvoor. We zijn heel blij en dankbaar dat het goed gaat met Suus. Het gaat goed met kleine Seffie die thuis lekker ligt te slapen. En met mij gaat het gelukkig ook goed nu. Dit is onze 7e keer op Concert G. En het is de allereerste keer dat we hier mogen afsluiten op de vrijdag. Dus daar hebben we mega zin in. Ik kan niet beloven dat jullie nog een beetje extra gaan zweten als je nog wat zweet over hebt. Maar we beloven je wel dat als jullie ons al je energie geven, dat je die 200% terugkrijgt. En voordat we verder gaan wil ik dat je even kennis gaat maken met je buren. Dus ik wil dat je naar de persoon rechts naast je kijkt en zegt, ik ga all in vanavond. En dan kijk je naar de persoon links naast je en dan zeg je, ik ben er voor je, tijger. Ja, dit is de energie die we nodig hebben. Voel je vrij om lekker te dansen, om lekker te zingen. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt.

0: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dit volgende liedje is ons nieuwste liedje. En het gaat over durven leunen op elkaar als het een keertje niet zo makkelijk is. Dit is Halverwege.

Ik weet nog heel goed toen we hier vorig jaar stonden. Toen stond Suus met zo'n buik, want ze was 16 weken zwanger. En het is heel bijzonder hoe snel dat gaat, want nu hebben we dus thuis zo'n kleine smurf die op zijn buik de hele woonkamer doorgaat. Een soort mini-robotstofzuiger. En ik dacht altijd dat als je ouders wordt, dat je dan een soort handboek krijgt met hoe alles moet. Maar ik ben erachter gekomen dat iedereen ook maar gewoon wat doet. En tot nu toe gaat dat... Prima. Het volgende nummer hebben we vaak gezongen. Maar vanavond is het anders, want de vorige keren zong ik dit als zoon. En vandaag mag ik dit als vader zingen. Dus deze is vandaag speciaal voor alle papa's. Of ze hier zijn of bij je in je hart.

0: Je luistert naar NPO Radio 2 met Suzanne en Freek live vanaf Concert at Sea.
1: De eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in de bed. Nooit zo lang geen werk gezien.

Ruud van Alder op de

Het is ongelooflijk wat een verschil een jaar kan maken. Vorig jaar stonden we hier en hadden we eigenlijk nog geen flauw idee hoe de maanden daarna er voor ons zouden uitzien. Maar als we één ding hebben geleerd, is het wel dat het goed is om soms de toekomst maar gewoon een beetje los te laten en te zien wat er op je afkomt. En ik vind het zelf heel bijzonder om te merken dat alles wat er gebeurd is ons niet alleen iets heeft ontnomen, maar het heeft ons ook iets laten zien wat we daarvoor misschien nog niet zo goed zagen. Ik dacht namelijk altijd dat het leven zich in de toekomst afspeelde, in plannen, in later. Maar het zit hier, precies hier, in dit moment. Dus ik wil je vragen om eens naar de persoon naast je te kijken waarmee je hier vanavond bent gekomen. Misschien wil je diegene een dikke knuffel geven of wil je zeggen dat je van diegene houdt. Want waar we morgen of over een jaar zijn, dat weet niemand. Maar dit moment hebben we hier samen met elkaar. Dus ik wil jullie vragen om allemaal voor één moment even je ogen te sluiten. Adem diep in. En weer uit. Dit is Lichtje Branden. En brand een lampje als je dat mooi vindt. Wij vinden dat mooi.

0: Dit is NPO Radio 2 met Suzanne en Freek. Live vanaf Concert at Sea.
1: Mag ik van iedereen hier op de Brouwersdam twee handen in de lucht? Ook daar helemaal achter op die dam. Ook op het fitdeck. Ook als je nu staat te praten.

0: Hey, we gaan er een wedstrijdje van maken, maar we gaan het iets anders doen. Want de dames, jullie zitten bij Lars en mij in het team. Ja, welkom in ons team. En de heren, jullie zitten bij Suus in het team. Ja. Oh, enthousiasme, enthousiasme. Dames, we gaan het één keer voordoen. Het is niet moeilijk, dit gaan we doen.
1: De sneeuw hier aan de...
2: Oh, die hoge.
1: Oh, de dames.
0: Jullie,
1: ja.
0: Kom maar.
3: Oké, mannen, doe het één keer voor. Stil hier aan de overkant.
1: Stoer.
3: Alle testosteron, kom maar.

0: dit is echt niet.
1: Dit is niet normaal. Hé, hey, we gaan er een wedstrijdje van maken, maar we gaan het iets anders doen. Want de dames, jullie zitten bij Lars en mij in het team. Ja, welkom in ons team. En de heren, jullie zitten bij Suus in het team. Ja. Oh, enthousiasme, enthousiasme. Dames, we gaan het één keer voordoen. Het is niet moeilijk, dit gaan we doen.
0: Sneeuw hier aan
1: de overkant.
0: Oh, die hoge. Oh, de dames
1: jullie
0: natuurlijk.
1: Ja.

0: zeg ik.
1: Dit is niet normaal. Hey, we gaan er een wedstrijdje van maken, maar we gaan het iets anders doen. Want de dames, jullie zitten bij Lars en mij in het team. Ja, welkom in ons team. En de heren, jullie zitten bij Suus in het team. Ja. Oh, enthousiasme, enthousiasme. Dames, we gaan het één keer voordoen. Het is niet moeilijk, dit gaan we doen.
0: De sneeuw hier aan de... Oh, die hoge.
1: Hoog,
0: oh, de dames.
1: Jullie,
0: ja.
1: Kom
2: op! Oké, mannen, ik doe het één keer voor.

naar de persoon die naast je staat. Armen om elkaar.

Dank je wel.

8 jaar geleden speelden wij voor het eerst op Competitie. En toen speelden we daar op het strand. Toen speelden we nog met z'n tweetjes, hadden we een busje waar we alle pruttel in propten. En dan gingen we met z'n tweeën op pad en dan mochten we hier optreden. En dat was echt

ongelooflijk gaaf. Want toen dachten we echt, dit is een hoogtepunt. Groter wordt het niet. En nu staan we gewoon hier op dit podium met gewoon een Brouwersdam vol mensen. En zo zie je maar, als je iemand bent die eigenlijk helemaal niet per se gelooft in zichzelf dit te kunnen gaan doen. En het eigenlijk best wel spannend vindt om zo in het middelpunt te staan. Dat je gewoon je dromen kan waarmaken en dat het dus wel kan. Dat er zoveel meer kan dan dat je soms denkt. Dus waar jij ook in gelooft, wat jouw droom ook is. Ik hoop dat het jou lukt om daar volop voor te gaan. En niet te luisteren naar de stem in je hoofd die zegt dat je misschien niet goed genoeg bent. Want er is echt heel veel mogelijk, jongens. Het kan gewoon, jongen. En ik ben daar heel erg dankbaar voor. En voor ons is de droom begonnen met dit ene liedje die we graag voor jullie willen spelen. Als je hem kent, vind ik het altijd heel gaaf en maakt me heel trots als je hem lekker hard meezingt. Dit is Als het avond is.

Wauw. Ik denk dat dit een goed moment is om onze vijf vrienden van de band even aan jullie voor te stellen. Onze boys waarop we zo trots zijn dat we elke avond met hen op pad mogen. En dit is niet gewoon een band, dit is niet een vriendenclub, dit is familie inmiddels. Dus laat je alsjeblieft horen aan de linkerkant van jullie op akoestisch gitaar. Bas Schouten!

naast hem op elektrisch gitaar, Ruud van Halder. Achter mij op drums, Benny Bakker. Naast hem op basgitaar, Wouter Vliegen. En naast hem de bandleider, de man die het zootje ongeregeld bij elkaar houdt. Uit Lichtenvoorde in de Achterhoek, Tijmen Oberink. En daarnaast zijn wij gezegend met een hele fijne club mensen. Dat zijn onze vrienden die er als allereerste zijn en ook als allerlaatste weggaan. Zij zorgen ervoor dat wij lekker kunnen spelen. Laat je alsjeblieft horen voor de helden van onze crew. Dan zouden we het ook heel graag willen horen voor het geweldige organisatie van Concert at Sea. Wauw. Iedereen achter de bar, de beveiliging, EHBO. Dank jullie wel. Als jullie met het zweet in je bilnaadje staan en er zo'n feest van maken met z'n allen. Het voelt als thuiskomen om hier weer te mogen zijn. En ik wil eigenlijk nog één iemand bedanken. En dat zijn jullie! Ja! Dankjewel dat je ervoor hebt gekozen om hier je vrijdagavond met ons te spenderen. Wij vinden het fucking gezellig dat jullie er zijn. En het lijkt me heel vet om met het hele veld hier nog één keer het refrein van Als het avond is uit volle borst te zingen. Denken jullie dat het goed komt? Ik ook. Mag ik twee handen in de lucht? Dan kan ik zien dat je meezingt. Twee handen. Ook achteraan.

0: We waren hier vandaag stiekem al iets eerder en we hebben lekker een beetje op het festivalterrein rondgelopen. En we zaten bij het strand vanmiddag en dan zaten we lekker optredens te kijken. En daar speelde een jonge man uit het oosten van het land. En ja, we waren zo trots, joh. En wij dachten, misschien is het leuk als hij nu ook even een liedje komt zingen. Wat denken jullie? Ja. Mag ik een heel, heel warm welkom voor Ruben Hille! Zeg maar allemaal, hallo Ruben!
1: Hallo!

0: nummer. Dit zijn 45.000 mensen, hè?
1: Veel, hè?
0: Niet normaal, toch? Is het handig om die mensen te vertellen dat je volgend jaar op tour gaat?
1: Ik ga volgend jaar op tour.
0: Ja, zijn er nog kaarten?
1: Er zijn nog kaarten.
0: Maar dan moet je er snel bij zijn.
1: Snel, ja. Er zijn er wel wat uitverkocht.
0: Oké, dus, gaaf. Hey Ruben, wat dacht je ervan om met z'n drieën nog één keer dat refrein te zingen? Maar dan echt met z'n drieën plus 45.000 man.
1: Prima idee.
2: Echt goed. Heel gezellig.
0: Zijn jullie ook mee? Oké. Komt-ie. Nee, we gaan op bij het begin beginnen. Was mijn fout. Oké, ik ben de muziekleraar. In 1, in 2.
3: We zouden altijd samen blijven. Maar hier was is niet meer bij.

Hey, we zijn aangekomen bij ons laatste nummer van vanavond. Ja. Maar niet voordat we jullie willen bedanken. Dank voor al jullie energie. Dank voor al jullie liefde. En bij dit nummer mag je zingen. Je mag dansen. Je mag schuifelen. Jullie zijn goud! Als je mijn gedachten eens kon zien.

0: was er live bij het optreden van de grootste popsterren van dit moment in Nederland. Kun ik wel gerust wel zeggen. Suzanne Freek live op Concert at Sea. Wat was het fijne pad.
1: Het was een heel bijzonder optreden. En ze hebben natuurlijk waanzinnig veel shows gedaan. Maar dit was Suzanne. Ze had tranen in haar ogen. We zagen het allebei gebeuren net, Bart. Bij het laatste nummer, bij Goud. De tranen biggelden over haar wangen. En het leek er meer te doen misschien wel dan een andere keer dat ik ze gezien heb.
0: Nou ja, je zou denken inderdaad dat na 10 keer Ziggo Dome en 10 keer Gelre Dome en heel veel festivals, dat je het voor lief neemt wat er allemaal voor je staat. Maar je ziet ze kijken, de zaal in. De zaal. Het veld hierin. Zo van, oké, holy shit, dit blijft ongelooflijk vet, toch?
1: Ja, het zijn natuurlijk 45.000 mensen. Concert at Sea is een plek waar Suzanne en Freek al heel lang spelen en waar het publiek zo voor ze gaat. Het is natuurlijk de plek waar ze een jaar geleden voor het eerst weer optraden na het slechte nieuws van Freek. En ik denk eigenlijk dat Suzanne zwanger is van de tweede. Maar dat is mijn gevoel. Maar dat moet ik maar niet live op de radio zeggen. Dat is wel gebeurd. Nou ja, oké.
0: Nou, mooi om te zien ook dat tijdens het optreden dat Freek, dat was ook al in Gelre Dome, heel erg bezig is met gewoon in het nu zijn. Hè? Ervaren, wat is er nu aan de hand? Niet in de toekomst kijken, maar gewoon een arm om de ander heen leggen. Gewoon heel dicht bij elkaar staan en gewoon genieten wat er gebeurt. En wilden ze dus niet iemand anders op de bek pakken, zoals jij dat deed bij mij, tijdens de Kisscam voor het optreden. Maar gewoon echt gewoon een beetje dicht bij elkaar zijn en genieten. Dit was Concert at Sea voor de vrijdag in ieder geval. Morgen.
1: Ik zie de angst in je ogen. Nog een keer doen.
0: Ja, nee, ik wil snel afronden daarom. Morgen fantastische optredens van Snelle, Van Dijk Hout, Ilse de Lange en natuurlijk het hele grote concert aan het einde van...
1: Ja, Bluff. De afsluiter. Al, ga je mij een hint geven? Ik ga er nog even over nadenken.
0: Begin met een B.
1: De Backstreet Boys. We zijn er morgen weer.
0: Morgen op NPO Radio 2.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 hoor je de hele show van...

0: Radio 2.
1: 1 uur, Mannix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog oploopt, omdat nog duizenden mensen worden vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen, kort na elkaar. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder ook Nederland. Een team van tientallen reddingswerkers en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 hoor je de hele show van Blue.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren, die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn eveneens problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het Afrikaanse land na aanhoudende protesten.